0: was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook in de Oostwijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
0: 2.
2: Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
1: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd, of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een.
0: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
2: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langstijn op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
1: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
0: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 22 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de nieuwe wethoudersploeg in Schiedam, terwijl de formatie in Vlaardingen juist is geklapt. En het was gisteren ook nog fiets naar je werkdag. En in het kader daarvan fietsten we met Marijke vanuit Vlaardingen naar haar werk in Schiedam.

0: Marijke de Bruin uit Vlaardingen fietst 3 keer per week naar het Franciscus ziekenhuis in Schiedam. En zo ook vandaag, donderdag 21 mei, want vandaag is het Fiets naar je werkdag. De jaarlijkse campagne die Werkend Nederland motiveert om de auto te laten staan en wat vaker de fiets te pakken.
1: Marijke, is dit dagelijkse kost voor jou?
2: Ja, ik fiets 3 keer per week zo naar mijn werk toe.
1: En is vandaag dan nog speciaal?
2: Het is vandaag Fiets naar je werkdag.
1: Ja.
2: Dus dan kan ik niet met de auto gaan. Dus vandaag fiets ik ook.
0: Tegelijkertijd rolt de provincie deze periode een app uit die ervoor zorgt dat het verkeerslicht sneller op groen springt. Dat is niet bij alle verkeerslichten het geval. In Vlaardingen zijn het er 8 en in Schiedam staat er 1.
3: Nou, deze app niet alleen stimuleert die dat je gaat fietsen, want wij zijn al kampioen fietsen in Nederland. En toch laten die fietsen nog wat te vaak staan. Dus als je de app nou downloadt, stimuleert die niet alleen dat je gaat fietsen, maar helpt ook wanneer je in de buurt bent van een slim verkeerslicht, dat zonder dat je ook maar op de knop hoeft te drukken, dat het licht eerder op groen springt. Dus dat je ook gewoon lekker kunt doorfietsen. Nou, en ik ben ervan overtuigd, samen met een paar andere provincies, dat dat dan wel helpt. Dat je toch net wat eerder op de fiets stapt en wat vaker voor de fiets kiest.
0: De app werkt vrij eenvoudig. Na het invullen van je naam en een e-mailadres kun je de app verder laten voor wat hij is en stap je op de fiets. De app houdt dan automatisch bij waar je rijdt en welke zogenoemde slimme verkeerslichten je op je route tegenkomt.
3: Ja, dat klopt. Dus wanneer jij aankomt fietsen, dan geeft de app alvast een signaal. Dus voordat jij bij het verkeerslicht bent. En die geeft al een signaal, er komt iemand aan met de app, een fietser. En dan wordt er gekeken, kan ik eerder groen geven? En dan krijg jij eerder groen. Dus eigenlijk voordat je bij de fiets bent, of bij het verkeerslicht bent, druk je al digitaal op de knop. En kan je snel doorfietsen. Ja.
0: Alleen Marijke komt echter geen slimme lichten tegen op haar route naar het ziekenhuis.
2: Ja, je moet elke keer weer opnieuw opstappen. Weer doorfietsen. Soms is het ook heel druk met scholieren. Dus dat is wel jammer. Maar het is voor je veiligheid. Hè? Dus het is niet anders.
3: Dus we hebben er nu 350. Dus 1 op de 5 slimme verkeerslichten staat al in Zuid-Holland. Ik wil dat er veel meer gaan worden. En juist ook dat we dit soort slimme dingen, als het regent, dat je kunt doorfietsen. Als je de app hebt, dat je kunt doorfietsen. Ja, daar hebben we met z'n allen baat bij. Dus daar gaan we er veel meer van uitrollen de komende jaren.
2: Ja, dat is toch wel handig. Hè? Want elke keer moet je weer stoppen, wachten, opstappen, doorfietsen. Ik denk dat ik nu 4 stoplichten of zo op mijn route ben tegengekomen. Dus als dat inderdaad een groene golf zou zijn, zou het prettiger zijn.
1: Nou, werk ze vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, hou je maar vast en smeer je goed in, want de zon is volop te zien vandaag. In de ochtend ligt de temperatuur al rond de 20 graden en vanmiddag wordt het warmer. Het wordt misschien zelfs bijna zomers, temperaturen rond de 25 graden. Dat is lekker.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De nieuwe wethoudersploeg van Schiedam is bekend. Op 28 mei worden 5 wethouders geïnstalleerd. Evenveel als in de vorige collegeperiode. Pro Schiedam levert 2 wethouders, Sun van Dijk en René Karens. Daarnaast komen Danny van Gulik namens Alles voor Schiedam, Jamil Karamanoglu voor Denk en Dave Bouts voor de VVD in het college. Van het huidige college blijft alleen Karamanoglu aan. Van Dijk keert na 4 jaar terug in de Schiedamse politiek. Ook René Karens maakt een comeback. De voormalig GroenLinks-fractievoorzitter speelde in 2021 een rol bij de coalitiebreuk rond betaald parkeren. Nieuwkomers zijn Danny van Gulik, manager financiën bij de gemeente Pijnakker-Nooddorp, en VVD'er Dave Bouts, eerder actief binnen het lokale partijbestuur. Welke wethouder welke portefeuille krijgt, dat wordt op 26 mei bekend bij de presentatie van het coalitieakkoord. 2 dagen later volgt de installatie. Een uitgebreid artikel over de nieuwe wethouders vind je op onze website ditis2.nl. En kapperszaak Bas aan het Liesveld in Vlaardingen mag weer open. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft besloten de tijdelijke sluiting op te heffen na aanvullend politieonderzoek. De zaak werd gesloten na een explosie in de nacht van 4 op 5 mei. Dat was het laatste incident in een reeks ongeregeldheden rond meerdere Vlaardingse kapperszaken, ook wel omschreven als een kappersoorlog. Eerder werd Bas meerdere keren beklad met witte verf. Volgens de burgemeester was de spoedsluiting bedoeld om de openbare orde te herstellen en ruimte te geven voor het politieonderzoek. Na 2 weken onderzoek is er volgens de huidige informatie geen reden om de sluiting te verlengen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de explosie loopt nog wel door. Ook blijven handhaving en cameratoezicht rond de zaak aanwezig. Kapperszaak Bas heeft inmiddels de deuren weer geopend voor de klanten.

0: Dit is 2. Het hoofdlijnenakkoord in Vlaardingen was er en zelfs de wethoudersposten waren al verdeeld. Maar toch is de bom gebarsten. De partij Beter voor Vlaardingen heeft de stekker uit de formatie getrokken. De partij kon het op het gebied van de binnenstad en de woningbouwplannen daar niet eens worden met de VVD. Andere partijen zijn stom verbaasd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Nou, hoe gaat die met de formatie? Het is... Het is bijzonder.
2: De Vlaardingse formatie is geklapt. Het hoofdlijnenakkoord van Ons Vlaardingen, VV2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen was al zo goed als af. De wethouderskandidaten waren uitgezocht en de posten waren verdeeld. Maar uiteindelijk is het toch mislukt.
3: Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart werd Ons Vlaardingen de grootste partij met 11 zetels. De partij van Frans Hoogendijk gaat vervolgens onder leiding van formateur Ingrid Conradi onderhandelen met VV2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen. Ze waren al heel ver, maar toch is de formatie stuk gelopen. Niel Voorburg en Koen Kegel, de leiders van GroenLinks, PvdA en D66, de grootste partijen die niet mee onderhandelen, reageren verbaasd.
1: Het is bijzonder en het is ook jammer, denk ik. 9 weken verder. En we wachten nog steeds eigenlijk op bericht, op een stabiel stadsbestuur. En volgens mij is dat zo ontzettend nodig voor Vlaardingen, dat er iets gedragen komt, iets stabiels komt, wat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. En het komt maar niet.
4: Ja, teleurstellend dat je na 9 weken eigenlijk weer terug bij af bent. Dat het eigenlijk dus niet gelukt is om te formeren met deze 4 partijen. En dat is eigenlijk vooral heel teleurstellend voor al onze inwoners die toch graag weer snel een stabiel stadsbestuur wensen.
2: Het breekpunt blijkt het Liesveldpark. In het hoofdlijnakkoord zou staan dat dat Liesveldpark er inderdaad zou komen en dat het viaduct alleen nog geopend zou zijn voor de bus en voor hulpdiensten. En er zouden 800 woningen worden gebouwd rondom dat Liesveldpark. Maar toen zette Beter voor Vlaardingen druk op de ketel, want zij willen niet zoveel woningbouw in het centrum. Dus vraagt Beter voor Vlaardingen of er ook minder woningen gebouwd kunnen worden rondom het Liesveldpark. Maar daar komt volgens de partij nooit meer terugkoppeling op. Vervolgens stelt Beter voor Vlaardingen een ultimatum en zeggen ze: jullie moeten nu kiezen. Of jullie gaan door met Beter voor Vlaardingen, of jullie gaan door met de VVD. Eén van de twee. Vervolgens komen formateur Ingrid Conradi en de 3 andere partijen met persberichten waarin staat dat Beter voor Vlaardingen uit de formatie is gestapt. Dus de keuze is gemaakt.
1: We hadden graag al eerder natuurlijk gezien dat er wat meer openheid over het proces zou zijn. Ook om, waarom zijn deze partijen nou bij elkaar gekomen?
4: Het is elke keer radiostilte. En de verkenner heeft eigenlijk ook niet echt wat gezegd in het spoeddebat dat Niel Voorburg van GroenLinks PvdA eerder heeft aangevraagd. Dat is allemaal een keuze.
1: De hoeveelheid of het gebrek eigenlijk van de informatie die we krijgen, die we als stad krijgen, die we als gemeenteraad krijgen, vind ik bijzonder. En zeker ook van een partij als Ons Vlaardingen, die dat natuurlijk ontzettend hoog in het vaandel heeft staan. Dus eigenlijk geen idee hoe Conradi het doet. Ik bedoel, nogmaals, we hebben 9 weken geleden een goed gesprek gehad met mevrouw Conradi. En daarna is het krekels.
4: ONS heeft gekozen voor mevrouw Conradi. Iemand met veel ervaring, een grote naam. Dus op zich zou je dan verwachten, wat wordt wel wat. Hè? Qua inhoud zou dat goed moeten zitten. Maar als je nu kijkt naar het proces, is het gewoon heel veel radiostilte en achterkamertjespolitiek. En hoewel dat ook kan en een keuze is, is dat niet wat wij hadden verwacht.
2: Dit zei jij ongeveer iets meer dan een maand geleden ook.
1: Ja.
2: Toen kwam er een extra raadsvergadering. Zit dat nu weer in de pijpleiding?
1: Oh, sterker nog, dat zit zeker in de pijpleiding. Op het moment dat dit wordt uitgezonden, is het verzoek ook al ingediend voor een extra raadsvergadering. Omdat we dus nog steeds van mening zijn dat openheid van zaken ontzettend belangrijk is. Dat Vlaardingen dat ook verdient. En daarnaast denk ik ook dat de gemeenteraad wel een rol te spelen heeft. Ook om het uit het slop trekken eigenlijk van deze formatie.
2: De grote vraag is, hoe nu verder? Het hoofdlijnakkoord was zo goed als af. De wethoudersposten waren al verdeeld. En men stond echt in de startblokken om de stad te gaan besturen. Het zou een coalitie worden van 18 zetels. Precies de meerderheid van de gemeenteraad. Daar vallen er dus nu 2 van weg. Nu Beter voor Vlaardingen weg is uit deze formatie. Het is zoeken naar welke partij of partijen dit gat willen opvangen. Want de meerderheid blijft heilig. Volgens formateur Ingrid Conradi is een minderheid nog steeds niet echt een optie. En is het streven nog steeds om een meerderheid te vinden. Heel de stad lijkt inhoudelijk het meest in de buurt te liggen van de formerende partijen, al zijn de onderlinge verhoudingen niet erg goed met die partij van Ron Boers. Daarnaast kan er gekeken worden naar de twee grootste partijen die nu niet meedoen. Dat zijn GroenLinks-PvdA met 5 zetels en D66 met 3 zetels. Al moet er dan flink wat water bij de wijn om die partijen aan boord te krijgen.
4: Iedereen kan bellen naar D66, maar ONS heeft ons al eerder uitgesloten. Dus ik verwacht niet dat zij dat doen. En met name zat dat voor hun op dat we de wet willen uitvoeren. En de spreidingswet is een gevoelig punt voor in ieder geval ONS Vlaardingen, de grootste partij.
1: Je hoort die discussie in de landen. Die is behoorlijk pittig op het moment. Nou, ik vind het vrij zorgelijk hoe dat uit de hand loopt. Ook hoe extreemrechtse groeperingen zich er tegenaan bemoeien. Ik zeg, nou, dat moet je in Vlaardingen vooral niet willen. Dat betekent ook dat je eerlijk moet zijn, dat je duidelijk moet zijn naar onze inwoners toe en zeggen, joh, dit is wat er gaat gebeuren. We gaan deze 100 mensen opvangen.
4: Dus ik verwacht niet een telefoontje en ik heb het ook nog niet gehad. Ik weet wel dat andere partijen dat al hebben gehad, dus dat is misschien al veelzeggend.
2: Een struikelende formatie, laat ik het zo noemen. Wat doet dat met de stad?
1: Nou ja, als je het hebt over het vertrouwen in de politiek, het vertrouwen in het bestuur. Ja, doet dit weinig goeds. Hè? Je zag ook alweer, het is ook weer gelijk via de media. Ook dat vind ik heel bijzonder, dat de media is schijnbaar de plek waar vervolgens die partijen hun visie daarop geven. Hè? De gemeenteraad en daarmee eigenlijk de Vlaardingen in formele zin krijgt een, nou ja, wat was het? Een alinea aan tekst.
4: Dit is toch weer negatief nieuws over onze stad. Dat had voorkomen kunnen worden met een beter proces. Dat is niet gelukt. En dan ook kijken hoe nu verder. En of er überhaupt door deze drie partijen wel meer te vormen is, want daar moeten ze dus wel een andere partij bij vinden.

zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Adriaan van Toorn. Jawel, die van Bassie. Want die gaat weer in een film spelen. Je hoort hoe kinderen uit groep 6 kookles kregen. En ik vertel je waar je komende zomer het WK kunt volgen.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
1: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
0: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is de compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 22 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over Adriaan van Toorn. Jawel, die van Bassie, want die gaat weer in een film spelen. Je hoort hoe kinderen uit groep 6 kookles kregen. En ik vertel je waar je komende zomer het WK...

0: Doen. Zij geven dus elke week verschillend aanbod aan de kinderen, zodat ze elke week een ander soort les krijgen.
1: En ze gaan nu beginnen. Eerst nog even de handen wassen en dan aan de slag. Maar wat gaan ze eigenlijk maken?
2: We zitten denk ik een tortilla, ik weet niet hoe het heet, zo goed. Ja, tortillas.
3: Ik weet niet hoe het heet, maar zeg maar, ik noem het pizza. En dit doen we zeg maar met een blaadje. Met de plannen waar je wat je moet opzetten. En dit doen we eigenlijk met haar. Dus we doen dit eigenlijk alleen wat we moeten opzetten.
4: Tortillas maken. Met tomaten, met augurken, met ui, met Italiaanse kruiden. Tomatensaus, champignons, paprika. Salami, kaas.
0: Koken en eten is natuurlijk altijd een hele mooie manier van verbinden. Bij koken leer je ook plannen. Bij koken leer je verschillende soorten vaardigheden. Je leert samenwerken. En wij vonden koken eigenlijk een hele mooie manier om elkaar te leren kennen. Om ervoor te zorgen dat de makers elkaar leren kennen. Dus dat vinden wij een hele mooie manier om deze lessenreeks af te trappen.
1: De les wordt in kleine groepjes gedaan, zodat de wijkpartners die helpen genoeg aandacht aan de kinderen kunnen geven. Dit is dus de eerste keer dat zoiets gebeurt. En als de kinderen het leuk vinden om te doen, gaan ze het uiteindelijk ook met grotere groepen doen.
0: Wanneer is het geslaagd? Voor mij is het geslaagd als ik zie dat de kinderen plezier hebben, dat zij tot ontwikkeling komen, dat zij groeien, dat ze leren samenwerken. En dat de samenwerking met de wijkpartners beter tot stand is gekomen. Dat we elkaar beter weer weten te vinden. En dat we met z'n allen het gevoel hebben van, joh, wij gaan ervoor zorgen dat we een zo goed mogelijk aanbod hebben voor de kinderen, zodat alle kinderen optimaal tot ontwikkeling komen.
5: Wij vinden het leuk. Ik kook wel vaker. Hij ook. Toch?
6: Ja.
5: Ik vind het wel spannend dat ik dit doe. Maar dit heb ik zelf nog nooit gedaan. Maar eigenlijk is het wel leuk, ja.
7: Ik vind het best wel leuk om te doen. Ik ben meestal in de middag op school ben ik best uitgeput. En dan zit mijn hoofd vol. En dit vind ik juist een beetje, ja, goed dat ze dit doen.
1: Nu het eten uit de oven is, is het tijd om het te proeven. En volgens de kinderen is het goed gelukt.

0: is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, hou je maar vast en smeer je goed in, want de zon is volop te zien vandaag. In de ochtend ligt de temperatuur al rond de 20 graden en vanmiddag wordt het warmer. Het wordt misschien zelfs bijna zomers, temperaturen rond de 25 graden. Dat is lekker.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: Adriaan van Bassie en Adriaan is na lange tijd weer te zien in een nieuwe kinderfilm. Hij speelt een rol in Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Een productie van goochelaar en filmmaker Jelger Dees. Een deel van de film is opgenomen in Museum Vlaardingen. Daar verschijnt Adriaan in beeld nadat hij door het personage Jelger de Goochelaar tevoorschijn wordt getoverd. Volgens Aad van Toorn hoefde hij niet lang na te denken over zijn medewerking. Hij kent deze al jaren en prijst zijn inzet om films voor kinderen te maken. Zo zei hij tegen Omroep West eerder deze week. Voor Dees, al lange tijd fan van Bassie en Adriaan, was de samenwerking bijzonder. Hij noemt het een droom die uitkomt om zijn jeugdheld in de film te hebben. De film verschijnt binnenkort op het YouTube-kanaal van Jelger Dees. De Vlaardingse voetballer Ian Maatsen heeft de Europa League gewonnen. Zijn club Aston Villa versloeg woensdagavond in Istanbul het Duitse Freiburg met 3-0 in de finale. Maatsen begon op de bank, maar viel in de 81ste minuut in voor Lucas Dinge en hielp de overwinning over de streep. Na afloop mocht hij samen met zijn ploeggenoten de beker omhoog houden. De linksback begon zijn carrière bij CWO in Vlaardingen en speelde later onder meer bij Feyenoord, Sparta, PSV en Chelsea. Inmiddels staat hij bijna 2 jaar onder contract bij Aston Villa en debuteerde hij vorig jaar voor het Nederlands elftal. Door de Europese winst speelt Aston Villa volgend seizoen in de Champions League. Of Maatsen komende maand meegaat naar het WK met Oranje is trouwens nog onzeker.

0: is 2.
1: Dit is 2.
2: De gemeente heeft de Vlaardingse horecaondernemers duidelijkheid gegeven rondom het WK voetbal. Omdat het toernooi plaatsvindt in Noord-Amerika zorgt het tijdverschil soms voor late wedstrijden. Ieder jaar heeft een horecagelegenheid 10 verlaatjes, zo heet dat, om langer open te blijven. Vanaf de kwartfinale mogen kroegen zonder verlaatje open blijven tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, hoe het precies zit, dat hoor je in de volgende reportage. De gemeente Vlaardingen heeft duidelijkheid gegeven welke ruimte horecaondernemers krijgen tijdens het WK voetbal. Het toernooi vindt plaats in Noord-Amerika en dat tijdverschil zorgt soms voor late wedstrijden. Het Nederlands elftal speelt in de poolfase bijvoorbeeld al 1 wedstrijd om 1 uur 's nachts. Iedere horecaondernemer in Vlaardingen mag per jaar 10 verlaatjes inzetten, waardoor de kroeg langer open mag blijven. Vanaf de kwartfinale van het toernooi mogen de kroegen op wedstrijddagen van het Nederlands elftal langer open blijven, zonder dat dat hen een verlaatje kost. En als verlenging en strafschoppen net buiten de openingstijden vallen, dan mag de kroeg open blijven tot de wedstrijd klaar is.
3: Nou, in ieder geval een mooie reactie van de gemeente.
2: We leggen de houding van de gemeente voor aan Café Mes. Eerder riepen zij op tot duidelijkheid vanuit de gemeente. En tijdens het EK van 2 jaar geleden organiseerde het café aan de Schiedamseweg grote kijkevenementen rond de wedstrijden van Oranje.
3: Dat we in de kwartfinales en halve finales en eventueel de finale dit jaar ook mogen uitzenden. En dat er minder restricties omheen zitten.
4: Als we het halen.
3: Als we het halen.
4: Dan wordt er nog een opgave.
3: Het wordt een moeilijke opgave, maar wel fijn dat ze meewerken. En in principe, vorig jaar of 2 jaar geleden hebben we het EK ook de halve finale gehaald. Dus het zou kunnen. En voor de groepsfase hebben wij in ieder geval ons verlaatje aangevraagd tegen Tunesië. Zodat we ook kunnen openblijven voor de mensen. We verwachten ook drukte. We verwachten ook dat er veel supporters komen kijken. Omdat wij hier in Mes vaak het EK uitzenden. En nu ook het WK natuurlijk.
4: We zijn ook een voetbalcafé. Dus ja, het hoort gewoon te zijn dat iedereen ongeacht de tijd gewoon voetbal kan kijken hier zo in toch wel het leukste café van Vlaardingen.
2: De gemeente komt de horecaondernemers dus tegemoet, maar niet helemaal. Allereerst gelden de regels alleen voor de wedstrijden van Nederland, niet voor andere landen. Als Nederland eerste of tweede wordt in de pool, beginnen de wedstrijden vanaf de kwartfinale ook niet later dan 10 uur in de avond. De enige wedstrijden die een probleem vormen zijn de poolwedstrijd tegen Tunesië, die begint om 1 uur in de nacht. En als Nederland eerste wordt in de pool, speelt het de eerste knock-outwedstrijd om 3 uur in de nacht. Voor die wedstrijden komt de gemeente de horecaondernemers dus niet tegemoet.
5: Het klinkt heel coulant, dat is het denk ik ook wel. Maar waarom dan niet voor die ene wedstrijd die mensen misschien ook wel in de kroeg willen kijken?
6: Ja, kijk, dat is een beetje rupsje nooit genoeg, hè. Het college heeft nu gewoon deze afweging gemaakt. Maar we hebben ook gewoon te maken met een stad als Vlaardingen, waar heel veel mensen ook gewoon moeten werken en willen slapen. Dus dat betekent echt dat het college een afweging heeft gemaakt aan de ene kant ruimte geven aan de ondernemers. Maar aan de andere kant ook wel gewoon de woon- en leefsituatie intact houden. Zodat het voor iedereen ook gewoon leuk blijft.
3: Nou ja, in principe hebben we dit jaar geen buitenschermen. Omdat de tijden gewoon wel lastig zijn om buiten op terrassen uit te zenden. Wat we 2 jaar geleden wel hebben gedaan met het EK. Dus we hebben er nu voor gekozen alles binnen te houden. We hebben in principe 5 schermen. Er komt er weer eentje bij. We hebben nog een beamer. Dus in principe hebben we 5 schermen waar je het WK op kan zien bij ons. En zenden we zoveel mogelijk wedstrijden uit. En dan moet ik alleen mijn collega even aankijken dat we het doen met kaartverkoop, denk ik, 1 wedstrijdje.
4: Ja, dat is goed. We moeten wel een beetje kijken hoeveel mensen we binnen kunnen laten. Dat is natuurlijk vorige keer met het EK. Nou, was de tuin vol, hadden we 400 man hadden we in de zaak. Dat zou die wel halveren, denk ik, omdat nu alleen binnen is natuurlijk.

zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En let op, want in verband met het Pinksterweekend zijn we er volgende week woensdagavond vanaf 6 uur weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je de laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen natuurlijk op ditis2.nl. Alvast een fijn Pinksterweekend en heel graag tot de volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

Goedemorgen luisteraars, u luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 22 mei, de 699ste uitzending. En u hoorde zojuist de Stingrays, het was Leo Elmendorp, die was mijn gast vorige week, van de Stingrays, en daarom nog even dit nummer. Ja, en ik zou hier een gast in de studio hebben, maar die heeft zich helaas verslapen. Ja, dat kan ook, hè. En dan gaan we alleen zijn nummer even draaien. Het is Randy Medeiros met Mijn hart blijft overslaan.

Ja, luisteraars, we hebben een technische storing met de telefoon. En onze eerste gast die komt niet, dus het is een beetje halen en brengen. U hoorde achter elkaar Anno Britting met Je bent vreselijk mooi. Antonio Holske met Keetje Tippel. En dan Kurt Krabbe en Ronnie Tober met Niemand zoals jij. En dan gaan we nu luisteren naar Belinda Kinnaar met Zeg me toch waarom.

Ja, luisteraars. En dit was Tessa June met Achterbank. Achterbank. En dan gaan we nu luisteren naar Arjan Veneman. En die heeft een nieuw nummer uitgebracht. En zeker niet de laatste, maar dit is wel de titel. Die laatste.

Ja, luisteraars, u luistert naar Catharine Hulters met Ik laat je gaan. De problemen met de telefooncentrale zijn nog niet opgelost, dus we gaan nog verder met muziek. En dan luisteren we nu naar Bernardo met Mensen om me heen.

0: Ja, en dit was Bernardo. En gelukkig doet de telefoon het weer. En dan heb ik de meest vrolijke man uit Nederland aan de telefoon. En hij heeft mijn foto al verscheurd, maar de rest is veilig bij hem. Pierre van Dam, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Nou, we hebben elkaar vanochtend al lekker gesproken, maar het is eindelijk gelukt. Dus ja, weet je, en dan heb ik hier een gast in de studio en die had zich verslapen. Dus we zitten alleen maar te improviseren nu.
1: Ja, nou ja, dat is het overwinnen, de scheuigheid van het radio maken.
0: Ja, zo is het. We lossen het altijd op. En ik ben blij dat ik je aan de telefoon heb. En ik ben ook blij dat je dit nummer uitgebracht hebt.
1: Ja, ik moet je zeggen, Rita, ik liep er heel lang mee om iets te doen, om Koos te eren of figuurlijk in leven te houden.
0: Ja, want Koos is een neef van jou, hè?
1: Ja, volle neven. En uiteindelijk hadden we dit idee. En dan ben ik mee naar Joker gegaan. Joker luisterde sowieso in zijn geval. Ik had het al een provisorisch ingezongen. Zeg, nou, ik vind het heel leuk. Zeg, je hebt geen toestemming nodig. Maar super dat je gedaan hebt. En die stond er dan ook volop achter. Want anders had ik het ook niet gedaan.
0: Nee, je hebt het gewoon heel netjes gedaan. Maar dat is zoals je bent, hè. Dus de mensen die jou kennen, die weten ook dat jij dat soort dingen gewoon op een goede manier doet.
1: Ja, dat moet je ook doen. Je moet de respect voor elkaar hebben. En dat markeert nog wel eens bij dezegene, helaas.
0: Ja, zo is het. Je had het graag samen met hem gedaan nu, toch?
1: Ja, dat zeker. ik heb altijd gezegd, als ik mijn eigen repertoire niet meer zou kunnen zingen en Koos repertoire wel om hem in leven te houden, zou ik dat zeker doen.
0: Ja, natuurlijk. Maar jij bent doorgegaan en je hebt in het verleden wel een nummer met hem opgenomen, toch, samen?
1: Ja, klopt. Dat heette Echte Vrienden. En dat vertelt een beetje hoe wij in de loop der jaren met elkaar zijn omgegaan en wat wij doen en wat wij deden. Ja, dat was voor mij wel een kroon op een vrij lange carrière ondertussen.
0: Ja, nou ja, en ook een bevestiging, hè. Want mensen die gaan altijd, zo gaat het nou eenmaal in Nederland. Ja, hij kan wel zeggen dat het zijn neef is en weet ik veel. Dus dit heeft alles duidelijk gemaakt. En dat verdiende jij ook, hè. Want je hebt hem daarna altijd in ere gehouden. Zing je dat nummer ook nog wel eens, een echte vriend?
1: Ja zeker. Ja, en zijn stem staat ook op de band met het gedeelte wat hij gewoon zingt. Niet dat ik het alleen zing, want ik vind dat is een nummer van mij en Koos. En dat moet je ook laten horen. En de mensen vinden het toch altijd weer leuk als ze zijn stem horen.
0: Ja, nou zeker. Dus dan laat je natuurlijk jouw geluidsman eventjes de band wat harder zetten.
1: Ja,
0: dat zijn de trucken die daarbij horen natuurlijk. Ja. Maar het is wel mooi. Ja, weet je, dan heb ik je toch heel even anders aan de telefoon als je nieuwe nummer. Maar daar gaat het nu wel om.
1: Ja. Uiteindelijk, Koos is gewoon een groot deel van mijn leven.
0: Ja.
1: En zowel zakelijk als privé hebben we heel veel samen gedaan. En daarvoor dit eerbetoon uit mijn naam. Ik ben er zelf zeer trots op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je er nog een ander arrangement van laten maken of heb je het gehouden zoals het is?
1: Nou, het is zoals het is. Alleen we hebben het iets meer up tempo. Niet helemaal dat mensen losgaan, maar gewoon een lekkere inhaker geworden, gezellig.
0: Ja.
1: Dus de verscheurde je foto zoals je vroeger was.
0: Ja, en dan een beetje aan deze tijd aangepast.
1: Juist. Dat is eigenlijk het goede woord, ja.
0: Ja, nou, we gaan er natuurlijk naar luisteren. Ik vond het super om jou aan de telefoon te hebben. En ik wens je heel veel succes met alles. Als mensen je willen boeken, hoe gaan ze dat doen, Pierre?
1: Ze kunnen kijken op pierrevandam.nl, maar ook ze kunnen berichten achterlaten op Facebook of Instagram.
0: Oké.
1: Dat weet je hem altijd wel te vinden.
0: Dat antwoord jij altijd zelf, hè?
1: Ja, zeker. Okay. Ja, joh, ik vind dat dat moet je gewoon doen.
0: Ja, zo is het. Nou, het is allemaal duidelijk. Ik hoop je weer eens te zien. Maar dat ligt aan de tijd. Dat weet je ook allemaal niet. Dus we gaan lekker het nummer draaien. En jij gaat het even aankondigen.
1: Perfect. In ieder geval, Rita, dank je voor je tijd.
0: Ja, hoor.
1: En dames en heren, dit is mijn nieuwe nummer. Mijn naam is Pierre van Dam. En dit is Ik Verscheurde Je Foto.

0: Ja, en dit was Pierre van Dam. En we hebben nu Anita aan de telefoon van hem. En Anita, die hebben kort geleden een single uitgebracht. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. En ja, ik heb Anita. En er staat als ik jou zie. Maar we zien elkaar niet, maar we horen het wel, hè?
1: Dat klopt. Goedemorgen, Rita.
0: Goedemorgen.
1: Ja. Een hele goedemorgen.
0: Ja.
1: Ja, Herman is inderdaad verhinderd, want hij werkt nog altijd in de statenbouw. Ja. En vandaar dat ik het interview gewoon alleen doe.
0: Ja, dat snap ik. Ja, maar dat is meestal met duo's, hoor. Dat is niet zo vreemd.
1: Oké. Ja, ik vind het wel altijd heel vervelend. Hij wil altijd het liefste erbij zijn.
0: Maar ja, zo is het. Zo is het.
1: Ja. Maar, ik vind dat zelf ook heel fijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook vertrouwd, hè, als je met elkaar dat kan doen. Maar Herman en Anita, hoe lang zingen jullie al samen?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar?
1: We zingen pas 2 jaar samen, ja. Herman die zong van tevoren, hij had Nederlandse levenslied.
0: Ja.
1: En hij is eigenlijk echt wel een fan van André van Duin. En deze liedjes allemaal. En dat
0: ja,
1: is geweldig.
0: Ja.
1: Maar ook feestmuziek zong hij ook. En hij was 4 jaar bezig met zingen. Ja. Hij is door Leiden Bruin van Royal Music Productions. Waar hij
0: die ken ik, zit veel in België.
1: Die is hij een keer tegengekomen in een café. Of die kwam hij regelmatig tegen in een cafeetje. En in de stamkroeg. En Leij had hem al vaker zo wat mee horen zingen. En toen had Leij gezegd, goh, je moet een keer naar mijn studio komen. Want je had best wel een leuke stem.
0: Ja.
1: En dat heeft nog 7 jaar geduurd voordat hij die stap ging nemen. En toen is hij begonnen met een opname na 7 jaar. En eigenlijk is dat toen een beetje in een vogelvlucht hier in de regio's is hij opgestart. En toen kwamen wij na 3 jaar kwamen wij ons tegen, omdat hij bij mij de fotoshoot kwam doen voor zijn muziek.
0: Ja.
1: En ik maakte ook zijn covers. En zo zijn wij bevriend geraakt. Ja, en na het overlijden van mijn man zijn wij een tijd daarna zijn een koppeltje geworden.
0: Geweldig. Ja, ja. Zo kan dat.
1: En toen vroeg hij ook aan mij, van, goh, zou je niet met mij willen zingen? En ik wist eigenlijk nog niet wat ik wilde, omdat ik best ook een hele moeilijke tijd achter mijn rug had.
0: Ja, ja.
1: Ik wilde niet meer, ik wist niet meer of ik nog op een podium wilde staan. Ik wilde natuurlijk wel zingen in een studio, wat opnames maken, achtergrondkoortjes zingen. Maar ik wist niet meer of ik nog op een podium wilde staan. Maar uiteindelijk heeft hij me toch over die drempel heen getrokken.
0: Ja.
1: En ben ik het toch gaan doen. Ja, en zijn we sinds 2 jaar een duo.
0: En hoe bevalt dat nu om samen op te treden?
1: Heel leuk, heel gezellig.
0: Ja? En het publiek reageert er ook leuk op?
1: Ja, zeker. Ja, anders werd het moeilijk. Hè? Als het publiek niet goed reageert, dan...
0: Nee, die hebben we nodig, hè? Ja.
1: Ja, zeker. Dat hebben we echt nodig. Ja, sorry.
0: En je zingt voor het publiek. En zingen jullie ook liedjes van anderen? Artiesten?
1: We hebben heel veel covers. We hebben een repertoire van... ongeveer 100 nummers.
0: Oké, en dat zijn allemaal gewoon bekende nummers, dat mensen dat herkennen. Ja.
1: Ja, dat zijn allemaal covers en wij treden zeg maar avondvullend op. Dus 3 keer, 3 kwartier en wij treden ook een half uur op. Dus een gast optreden en daar hebben we dan gewoon ons programma licht aan waar we dan moeten optreden. Ja. Hebben we dan gewoon klaar.
0: Daar heb je en wel heel veel in moeten studeren, hè?
1: Ja, zeker. We zijn ook heel veel bezig geweest daarmee.
0: Ja.
1: Nou doen we het ietsjes rustiger. Repeteren we nog 2 keer per week, maar toen was het echt iedere dag.
0: Ja, ja.
1: En dan zoeken naar nummers en banden en noem maar op. Ja,
0: ja, nou, het klinkt allemaal heel erg goed. En zijn er al resultaten bekend van de radiozenders en zo? En de verzoekparade, dat soort dingen?
1: Hoe bedoel je met resultaten?
0: Of je al wat resultaten hebt, dat je nummer overal gedraaid wordt en dat hij op tv te zien is bij TV Oranje, dat bedoel ik eigenlijk.
1: Nee, we zijn nou wel, het is misschien een beetje aan de late kant, maar we zijn bezig met videoclipopnames van Als ik jou zie.
0: Ja.
1: Ik hoop dat die binnen een week of 3 klaar is. En dan hoop ik natuurlijk dat wij ook op TV Oranje en op TV Elf wat je allemaal hebt, snap je dat we daar ook op te zien
0: mogen zijn, dat ze
1: hem daar laten zien, ja.
0: Ja, nee, maar dat komt dan allemaal goed over. Ja, weet je, het is telefonisch en ik heb toevallig geen gast hier. Dat is een beetje misgelopen omdat hij zich verslapen had. Maar het probleem is dat telefonisch is nooit zo lang. Dus we hebben lekker lang gepraat, maar we gaan nu echt wel het nummer draaien. Als mensen jou willen boeken, jullie willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Wij hebben Facebook, we zijn op Google te vinden, we zijn op Instagram, TikTok te vinden. Op Facebook is het Herman en Anita, oftewel zangduo Herman en Anita, dat mag ook. Maar onder Herman en Anita zijn wij te vinden en er staan ook alle contactgegevens als ze ons willen boeken.
0: Het is allemaal duidelijk, we gaan luisteren naar jullie nummer en jij mag het aankondigen.
1: Nou, lieve luisteraars, voor u hier het liedje van ons, wij hebben onze nieuwe single Als ik jou zie en ik hoop dat jullie daarvan genieten. Want het is een

Ja, luisteraars, en het is weer zover. Ik ga u nog eventjes wat datums geven. Het is in ieder geval bekend waar we Muzikaal Onthaal een podium heeft in Vlaardingen. En dat is 11 juli, dan staan we bij Prikkenwater met Sharing the City. En 22 augustus, dan hebben we terug in de tijd op het Zomerterras. Alles wordt verder nog bekendgemaakt, dus dan weet u dat u daar al op kunt rekenen. Er is 18 oktober is er een 15-jarig jubileum van Muzikaal Onthaal in Prikkenwater. Daar komen diverse bekende artiesten. En ja, dat is helaas al uitverkocht, dat u daar in ieder geval niet meer voor belt. Als u meer informatie wilt over Perry Zuidam, dan gaat u naar perry@perryzuidam.nl. En daar kunt u ook alles vragen over Muzikaal Onthaal. 20 september starten we weer met de eerste show in Prikkenwater. En als u mijn informatie wilt, dan gaat u naar mijn website www.ritajong.nl. En dat is wat u allemaal weten moet. We gaan nu lekker luisteren naar muziek. En ik denk dat de technicus heeft muziek gekozen. George Peters, daar gaan we naar luisteren met Als ik jou zeggen kon.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: luisteraars, muzikaal onthaal met Rita Jong op 2. En we zijn beland bij het tweede uur, de 699ste uitzending. Dus volgende week hebben we een feestje. Dan is het de 700ste uitzending. Ik heb hier een hele leuke gast naast me zitten. En u hoorde ze juist trouwens, Wally Preil met Johnny Valentino. Is dat dan eigenlijk met Jij bent anders dan de rest? Nou, dat ben jij ook wel, hè?
1: Ja,
0: jij bent ook
1: toch,
0: anders dan de rest, natuurlijk. En ik ook. Iedereen is een eigen, heeft een eigen identiteit, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Tina Rosita zit naast me. En dat zegt natuurlijk heel veel mensen wel iets over haar. Want ze is al jaren bezig en ook in Nederland bekend. Niet meer zo, maar wel vroeger wel.
1: Ja, toch wel.
0: Ja?
1: Ja, alles is een beetje
0: veranderd. Of jij bent een grensgeval. Jij treedt in de buurt op.
1: Ja en nee. Ik zit een beetje overal.
0: Nou, maar weet je wat? Ik laat jou aan het woord en dan mag je het lekker zelf vertellen.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja? Ja, het is zover allemaal, hè.
0: Ja.
1: Dus als ik in België ben en ik moet naar de kust bij ons, dat is al 200 kilometer.
0: Ja.
1: En moet ik naar hieruit rijden, ja, dat is niet zo ver natuurlijk, maar ik kan maar op één plek zijn. Dus
0: ja,
1: dus ja, hetgeen dat het kost, komt, ja, dat pak ik aan natuurlijk.
0: Maar als het nou bijvoorbeeld, als je 's middags een optreden hebt in gewoon in je eigen omgeving,
1: ja.
0: En je moet dan 's avonds heel ver weg, doe je het dan?
1: Ja, dat doe ik ook wel.
0: Ja?
1: Dat doe
0: en
1: ik
0: jij
1: ook
0: rijdt
1: wel
0: zelf, hè?
1: Ja, ja, ja. Oftewel mijn vriendin die rijdt.
0: Ja, maar heb jij geen last met donker en licht of zo?
1: Nee,
0: nee?
1: Gelukkig
0: nee.
1: Nog niet.
0: Nou, ik wel. Ik ben mijn hele leven al, blind. Nachtblind.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk ontzettend lastig.
1: Ja, zeker. Maar
0: en,
1: je hebt een chauffeur.
0: Ik zie dan dingen gebeuren op de grote weg die helemaal niet te staan. Ik zie gewoon een tram oversteken, weet je wel.
1: Dat is niet
0: goed.
1: Kan
0: natuurlijk helemaal niet. Maar dan zie ik al die lichtjes.
1: Ja, ja.
0: En dan, dus ja, ik reis 's avonds niet.
1: Dat is gevaarlijk. Klopt.
0: Dat ga ik niet doen.
1: Nee.
0: Maar dat heb ik eigenlijk ook helemaal nooit gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, in mijn eigen omgeving. Goed, maar
1: okay.
0: Niet afstanden. Maar het is wel knap, want hoe lang ben jij nu bezig?
1: 52 jaar.
0: 52 jaar, ja. Ja.
1: Dat is een hele tijd natuurlijk.
0: En met welk liedje is het begonnen?
1: Goh, met wat is het begonnen? In het begin heb je natuurlijk liedjes dat je opneemt, maar die niet zo bekend worden eigenlijk. Maar eigenlijk is het bij mij allemaal begonnen met Nico Gomez. Dat was een toch een Nederlander eigenlijk.
0: Ja, dat was een producer.
1: Dat was een producer en die heeft me dan in contact gebracht met Wiltura.
0: Ja.
1: Dus en zo is het allemaal stilletjes aan begonnen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Het eerste liedje waar dat ik het meest succes had, dat was Veel Bittere Tranen.
0: Ja.
1: Ja,
0: natuurlijk een walsje.
1: Ja. En de walstoer, dat is me zo een klein beetje bijgebleven. Want iedereen zag me natuurlijk met die walsen. Dus ze vonden dat ik het heerlijk zong. Dus het zal wel iets hebben natuurlijk, want af en toe breng ik nog wel eens uit. Dus.
0: Ja, nou, je hebt hier in Limburg zo'n dame, Betty Kraft.
1: Ja, die ken ik. Beppie.
0: Die ken je persoonlijk ook?
1: Ja, want haar vader.
0: Leuke
1: die
0: vrouw,
1: heeft,
0: hè?
1: Ja, zeker. Haar vader
0: en,
1: heeft,
0: ja, weet je, de nacht is nog zo lang. En daar doe jij me een beetje aan denken.
1: Ik heb die liedjes ook opgenomen bij Johnny Goes. En ik heb met Jean Kraft gewerkt. Dus,
0: Oké. Dus, Jean Kraft?
1: Jean Kraft, haar vader. De vader van
0: haar. Oké. Dus dat is al heel lang geleden.
1: Dat is al heel lang geleden.
0: Maar ja, wij zijn van heel lang geleden.
1: Ja.
0: Dus dat, maar heb jij in de loop der jaren vaak van producer gewisseld? Want er stoppen ermee. Jij krijgt andere aanbiedingen. Hoe is dat gegaan?
1: Toch wel. Ik heb als eerste producer heb ik Johnny Blanco gehad.
0: Ook een hele bekende.
1: Dat was een hele bekende, ja. En die heeft me zo'n beetje op de weg geholpen. Met de kristalwals en al die dingen. Jij bent zo'n leuke vent. Mijn vader was cowboy. Dat waren allemaal die walsjes natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En daar ben ik eigenlijk zo'n beetje mee doorgebroken. In België dan.
0: Ja.
1: Maar dan later kwam ik Marie-Louise tegen. En zij bracht me mee naar Johnny Goes. En naar Marty Schrijenberg.
0: Ja.
1: En al die dingen.
0: Ik ken wel Rini Schrijenberg.
1: Ja, maar die is het. Ik verwissel ze eigenlijk.
0: Okay,
1: dus,
0: ja. Ja, die ken ik weer. Ja. Ja. Dus, ik ben al blij als er een bekende naam langskomt die ik ook ken. Weet je? Ja. Want het is helemaal niet zo ver van elkaar. En, nee. En toch is het een heel ander gebied.
1: Ja, klopt.
0: Maar ja, dat merk je gewoon. En, ja. En jij bent gewoon, als jij zingt... want je hebt natuurlijk ook het is Vlaams.
1: Ja,
0: je hebt nog wel meer de talen in België...
1: Natuurlijk.
0: Die absoluut niet te verstaan zijn.
1: Nee, dat is waar.
0: En dan ook nog Frans.
1: Ja.
0: En weet je, dus het is een beetje van alles wat. Hè? In Nederland hebben we alleen nog Friesland... Ja. Waar ze anders spreken.
1: Ja,
0: maar verder valt
1: eigenlijk.
0: Het wel mee. Ja.
1: Klopt.
0: Maar ja, mensen met een Limburgs accent versta ik ook niet zo makkelijk, hoor.
1: Nee,
0: als ik een
1: nee.
0: telefonisch interview heb, dan denk ik... Oeh, ik moet nadenken.
1: Ja,
0: je, dat heb
1: ja,
0: je.
1: Ja.
0: Maar jij kan overal mee omgaan, ook met de Franse kant, of niet?
1: Een beetje. Vroeger meer, maar dat is een klein beetje in de vergeethoek geraakt. Dus, maar ik kan wel mijn plan trekken ermee, dus geen probleem.
0: Ja.
1: Beetje Frans, Duits, Engels.
0: Ja. Hoe zit het met je optredens tegenwoordig?
1: Dat is heel druk.
0: Is het heel druk?
1: Ja.
0: Dat is fijn.
1: Ik mag niet klagen. Ik heb 15, 16 optredens op de maand. Dus,
0: dat is heel veel, hè?
1: Het is niet verkeerd, ja.
0: Ja. Ik ben het wat rustiger aan dan doen, maar dat is natuurlijk... Wij hebben toch wel een leeftijdsverschil.
1: Mm-hmm.
0: Maar het punt is dat je... Die keuze die moet je soms maken.
1: Ja.
0: Wil je je verstand gebruiken?
1: Ja.
0: Dat is bij jou nog niet nodig. En wat doe je nou het liefste?
1: Ik ga hout vasthouden.
0: Ja. Wat doe je nou het liefste?
1: Ja, gaan optreden natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ik zeg het ook altijd, ik ben het gelukkigst als ik op het podium sta.
1: Ja.
0: Dat heb jij toch ook?
1: Dat klopt,
0: ja.
1: Zeker.
0: Je gaat er naartoe en dan,
1: dan ben je een ander mens.
0: Vol verwachting. Je weet nog helemaal niet wat dat wordt natuurlijk.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dan ineens,
1: Maar weet je wat, door de ervaring en je kijkt in de zaal... en je weet wat een publiek dat er zit, weet je ongeveer toch wat de mensen willen eigenlijk van jou.
0: Ja. Ja, dat is het ook. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar je luisteren.
1: Ah, dat is goed.
0: Ja? En dan kan jij vertellen over het liedje wat we nu gaan draaien?
1: Dat is... ik heb er duizend keer aan gedacht om naar hier te komen weer. Dus,
0: dat dacht ik al. Ik hoorde je tellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Oké, daar komt-ie.

Ja, zo'n heerlijk nummer. U begrijpt hoe gezellig het is hier in de studio. En het zou nog gezelliger zijn als ik de telefonische gast aan de telefoon kon krijgen. Maar die heeft zijn voicemail aanstaan en die voicemail is ook nog vol. Dus we kunnen geen boodschap inspreken. Het enige wat we kunnen doen is zijn nummer draaien. En dat gaan we natuurlijk doen. En dan heb ik het over Alwin. En het nummer heet Wij gaan nog langer niet naar huis. Ja.

Zeker, we hebben de drie vingers weer in de lucht gedaan. En u hoorde zojuist Gordon met Replay met Me Lobby You. En we gaan nu luisteren naar Henk Dame met Word Nou Niet Verliefd.

0: Ja, luisteraars, en nou heb ik toch een leuke vent aan de telefoon. En hij zegt altijd manjana, maar het is toch gelukt. Ik heb hem nu aan de telefoon. Jean-Paul Chacon, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik denk, jij hebt de verkeerde man aan het...
0: Nou, hoi, ik heb in ieder geval een popiopie aan de telefoon. Zo beter?
1: Ja, het is helemaal goed.
0: Ja, ja, dat dacht ik al. En hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja, lang geleden.
0: Nou, heel zeker. Ja, ik weet niet eens meer hoe je eruit ziet.
1: Jawel, jawel.
0: Ja, daar gaan we wel wat aan doen, toch zeker?
1: Ja. Ja. Ja, dat vinden de mensen ook leuk. Hoe is het verder, Rita?
0: Ja, met mij ontzettend goed. Ik zit nog steeds mijn uitzending te doen. En volgende week is het de 700ste. Dus daar gaan we weer opnieuw tellen. Ja, weet je, zo gaat dat, hè? Maar het gaat over jou, hoor. Via Willem de Bie hebben we dit contact gelegd. En ik ben blij dat ik je aan de telefoon heb. Ja, hoe gaat het met de kleine jongen? Ook goed?
1: Ja, super. Ja, we hebben al 3 dagen de avondvierdaagse al gehad.
0: Oké.
1: Okay. Dus vanavond de laatste kilometers. En nou, dan heeft hij eindelijk zijn medaille. Dus het gaat eigenlijk helemaal top.
0: Wat leuk, joh. Ja, ik heb dat vroeger ook gedaan, hoor. Dus dat is helemaal leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, je benen zingen het Wilhelmus, maar dat maakt niet uit.
1: Het is weer van ouds.
0: Ja, toch? Ja, zo is het. Hé, hoe kom je aan dit nummer?
1: Nou, ik had het al een tijdje liggen, zeg maar. En het werd ook weer tijd dat we natuurlijk even met nieuwe muziek uitkomen. Want het gaat natuurlijk fantastisch door het land.
0: Ja.
1: Alleen mensen vroegen zich af of ik nog een keertje een leuk singeltje uit wilde brengen. Een beetje zomers. Ja, en zodoende hebben we dit eigenlijk... Dit was eigenlijk een heel oud liedje wat we nog hadden.
0: Ja.
1: En dat hebben we, zeg maar, nieuw leven ingeblazen...
0: Ja.
1: Met andere producers, en zodat het een beetje van deze tijd is en lekker meezingbaar. En natuurlijk een beetje lekker voor de zomer.
0: Ja, en waar heb je het opgenomen?
1: Nou, ik ben geloof ik heel Nederland afgegaan met het liedje.
0: Okay.
1: Maar uiteindelijk heb ik in België hebben we hem afgemaakt.
0: Oh, ik heb Tina Rosita hier zitten. Die kent heel België.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar ze was er niet bij in ieder geval.
1: Nee.
0: Ja. Ja.
1: En dan hebben we deze, vind ik, hartstikke leuke plaat. En ik moet zeggen, door het land gaat hij ook fantastisch.
0: Hij doet het goed.
1: Ja, het is ook niet te moeilijk. Het is gewoon gezellig. En denk niet aan manjana.
0: Ja. Ja, ja, ik hou ook van niet moeilijke liedjes. Als de mensen maar een kreet hebben, dan gaan ze het vanzelf meezingen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nee, dus dat hebben we wel. En de rest komt er allemaal aan.
0: Ja,
1: dus.
0: En manjana is een begrip. Als mensen jou willen boeken, John, want ik moet natuurlijk ook door weer.
1: We moeten door. Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, als de mensen me willen zien, John Chacon, kan je me vinden. En daar staat alles op.
0: Oké, ook hoe ze je moeten boeken en zo, toch?
1: Ja.
0: Ja? Oké. En ze moeten het een beetje ruim van tevoren doen, want je zit hartstikke vol.
1: Ja, en we zitten natuurlijk met Spanje ook te kijken.
0: Ja, ook dat.
1: Ja.
0: Nou, misschien ga ik ook wel naar Spanje, want ik heb een Spaans nummer opgenomen.
1: Oh ja, met Xavi. Dat zag ik.
0: Wat leuk, hè?
1: Ja, ik wist helemaal niet dat jij Spaans zong.
0: Ik ook niet, maar ik doe maar wat. Ik kreeg in de studio Spaanse les. Het is helemaal goed gegaan.
1: Ja.
0: Nou,
1: nee, maar dat is
0: Oké. Nou, misschien zien we elkaar binnenkort en kunnen we bijpraten, vind je niet?
1: Lijkt me gezellig.
0: Ja, ik heb je nu toch aan de telefoon, dan kan ik het gelijk vragen. Jongen, we gaan natuurlijk je nummer draaien.
1: En
0: jij mag het natuurlijk zelf even aankondigen.
1: Lieve mensen, hier is mijn nieuwe single, Manjana. MUZIEK

0: Ja, en dat was Jean-Paul Chacon. En hiernaast me zit iemand met gouden vleugels. Tina Rosita.
1: Als dat zou kunnen.
0: Kan je er ook mee vliegen?
1: Nee. Okay. Dan ga ik plat.
0: Ja, we hebben natuurlijk een heel gesprekje al gehad over jou. En als jij... Ik hoor ook als jij optreedt ook nummers van Imca Marina voorbij komen.
1: Ja,
0: klopt dat?
1: Klopt. Ja.
0: Bella Italia. Ja, weet je, en dat repertoire, dat past allemaal zo goed bij je. Dus dat je gaat de bühne op en wat kunnen mensen verwachten? Herkenbare muziek?
1: Ja, toch wel. Ik weet ongeveer wat het publiek dat er zit en... Ik heb andere artiesten horen optreden, dan weet ik automatisch ook wat de mensen willen eigenlijk.
0: Ja, dus, dat is ook zo. Ja. En ja, als je natuurlijk. Waar ben je nu bekender? In België of in Nederland?
1: Ik denk in België.
0: Dat denk ik ook. Want er zijn ook tijden dat je hier regelmatig bent.
1: Ja.
0: Maar de tijden dat je in België optreedt, dat is veel meer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. En dan verwatert het hier een beetje. En dan ineens ben je er weer.
1: Ja,
0: dat is een wisselvallig geval.
1: Dus,
0: ja. En jij hebt natuurlijk ook al heel veel producers gehad.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en heb je nu weer een vaste producer, of niet?
1: Ik werk heel veel met die mensen van de studio. Met Bertie Moors werk ik heel veel. En verder doe ik heel veel zelf.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk de ervaring om het zelf zoveel mogelijk in handen te houden.
0: En hoe kom je aan de nummers? Schrijf je zelf ook?
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Nee, hè? Dat was voorheen natuurlijk wel zo dat het voor je gedaan werd.
1: Dat klopt, maar ik heb nog een heleboel
0: liedjes liggen.
1: Heb ik nog. En af en toe dan krijg ik ook liedjes aangeboden.
0: Ja,
1: dus,
0: en dan ga je daarmee aan de slag.
1: Een beetje zoeken eigenlijk.
0: Ja, want je gaat toch regelmatig wel liedjes brengen uit nu.
1: Dat klopt. Ik ben nog bezig met een album die ik aan het maken ben. Maar dat zal voor begin volgend jaar zijn. Dus,
0: Oké, maar in ieder geval, ik merk dat er nu de laatste tijd wat meer uitgekomen is. Klopt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En dat, het is fijn dat je ook je heil in de muziek zoekt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Dat is waar.
0: Dat is het enige wat voor alles helpt bij ons.
1: Klopt.
0: En dat is bij jou
1: maar
0: hetzelfde.
1: Ik denk, in België worden nog heel veel cd's verkocht eigenlijk, bij optredens dan. Hè?
0: Ja, ja. Dus, hier in Nederland loopt dat niet meer zo, hè? De verkoop van cd's. Mensen hebben geen cd-speler meer.
1: Nee, maar ja,
0: is dat in België
1: natuurlijk
0: nog wel?
1: In België hebben we dat nog veel.
0: Dus als ik nou de kaasboer inga, moet ik wel eens
1: dan moet je cd's
0: meenemen.
1: Tuurlijk.
0: we gaan luisteren naar het nummer wat ik al een beetje aankondigde, maar dat mag je nu zelf doen.
1: Met gouden vleugels.

Ja, luisteraars, en dit was Wesley Bronkhorst. Hebben we gedraaid, toch? Dat klopt, hè? Wesley Bronkhorst, ja, we gooien van alles door elkaar. Dat was de eerste uur erger, maar in ieder geval Wesley Bronkhorst met Ik drink rosé. Nou, dat heb ik niet gedronken, hoor, dus daar ben ik niet van in de war, gelukkig. We zouden dus nu een gesprekje hebben met Mike Appelhof, maar helaas, zijn voicemail geeft aan dat hij er niet is en we hebben het twee keer geprobeerd. Helaas, het is nu Menens, we gaan hem gewoon draaien. En de titel zei ik al, Menens.

0: Ja, en dat was Mike Appelhof. En ik heb nog steeds gezien naar Rosita naast me zitten. En het is reuze gezellig, kan ik u vertellen. En ja, we houden voor allebei van muziek.
1: Ja.
0: En ook het Nederlandstalig. Zing jij nog meer talen als alleen maar Nederlands?
1: Ja, Frans, Duits,
0: Frans,
1: Engels.
0: Ja. Toch?
1: Frans, ik ken Frans, maar Frans kent mij niet waarschijnlijk.
0: Nee,
1: maar
0: ja, oké. Okay. Ja, ik zeg altijd, we spreken alle sprachen, behalve vreemde sprachen, die sprachen we niet. Heerlijk, hè, als je dat zo kan doen. Maar weet je, natuurlijk, mensen verwachten van je dat je Nederlandstalig zingt. Maar hoe leuk is het als je dan eens met een Engelstalig of een Franstalig nummer komt?
1: Ja, nee, heerlijk natuurlijk, hè.
0: Ja,
1: vooral op de romantische tour dan...
0: Dan krijg je natuurlijk ook de dansbewegingen die daarbij horen.
1: Op één tegel. Dus,
0: Ja. Het is, weet je, je kan mooie liedjes zingen. Mensen met een boodschap, liedjes met een boodschap. Ja. Je kan heerlijk dansbare muziek maken dat de mensen een feestje vieren. Ja, maar ook luisterliedjes.
1: Ja.
0: En weet je, ze kunnen van alles van jou verwachten, toch?
1: Ja, zeker. Ja, alles, ja.
0: Hoe ben jij, verbaal met aankondigingen van je nummers? Maak je daar ook een feestje van?
1: Ja, meestendeel wel.
0: Ja.
1: Meestendeel wel.
0: Ik heb dan, als er iets opvalt in de zaal, dan ga ik daarop in.
1: Ja,
0: voor je het weet heb je ze allemaal aan het lachen.
1: Ja,
0: en dat is het entertainment gedeelte van ons.
1: Ja.
0: Dat heb jij ook.
1: Ja.
0: Ja, en merk je dan ook dat het waar het beter overkomt, in België of in Nederland?
1: Nee, eigenlijk niet zo.
0: Nee?
1: Eigenlijk niet zo. Dus,
0: dat is wel een beetje hetzelfde.
1: Ja, de
0: raakvlakken die je gebruikt.
1: Het enige wat ik nu nog niet doe, dat is op de tafel springen natuurlijk. Hè.
0: Dus, nee.
1: Of ze moeten de tafels omdraaien, dat de poten omhoog staan.
0: Dat zou ik net zeggen, als ze het gewoon andersom doen, dan ga ik wel tussen die poten staan, toch?
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Oh, kijk, de tafel komt naar beneden. Oh jee. Nou, maar hij komt niet zo laag, de desk, dat we erop kunnen gaan staan.
1: Oké.
0: Maar weet je, het is, ik kan er niet eens opkomen.
1: Nee, dat is waar, ik ook niet.
0: Nee, het is... maar goed, verder kunnen we alles.
1: Ja, zeker.
0: Ik neem aan dat jij ook niet alleen maar op de bühne blijft staan.
1: Nee, ik ook. Ja. Dus het publiek eigenlijk. Hè? Dus,
0: als
1: het niet te horen is, hè?
0: Ja, je weet hoe mijn optredens gaan. Ik ben een wandelende zangeres. Ik ga overal op af.
1: Alleen op hoge hakken, dat kan ik niet meer aan. Dus.
0: Nee, dat heb ik
1: ook nooit gedaan. Hoor.
0: Oh, ja, ik wel. Ja, ik heb mijn gast nog wel op de hakken.
1: Ja.
0: En dat ging allemaal prima, maar dat gaat nu niet meer.
1: Nee.
0: Dus dat is wat veranderd is.
1: Ja.
0: Alleen als je dan een soort gala kleding aan hebt, vind ik dat wel een probleem.
1: Ja.
0: Want dan wil ik zo graag op die hakken, maar dat gaat niet. Dus dan koop ik toch een soort lakschoenen dat dan toch een beetje zoiets heeft. Heb jij dat ook?
1: Ik probeer het zo lang mogelijk te doen, hè, dat ik mijn sloffen er kan onderaan doen. Dus.
0: Ja.
1: Dat is maar een grapje. Hoor.
0: Ja.
1: Dus
0: Ja, weet je, we zijn zangeressen en we zijn geen showmodellen, toch?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus geen modepoppen.
0: Heb jij vroeger ook modeshows aangekondigd? Dat vraag ik me eigenlijk wel af.
1: Nee.
0: Ik heb dat allemaal gedaan. En toen moest ik ergens een modeshow presenteren. Ja. En dan kom ik daar, was de brillenwinkel.
1: Oei.
0: Dus ik moest allemaal brillenwinkels. Dus
1: dat is ook leuk.
0: Weet je. Dan zeg je gewoon met een... Als er geen glas in zit. Kijk, als er geen glas in zit, dan kan je de dingen erdoor steken. Dan moet je hem niet nemen.
1: Nee,
0: maar weet je, je hebt allemaal van die rare dingen die je meemaakt. Heb jij ook iets in je carrière meegemaakt dat je denkt... van, oh god, daar kom je niet op nu natuurlijk.
1: Nee, dat kan ik. Ik heb van alle gekke dingen meegemaakt. Maar om er zo direct eentje... als ik een huwelijksmis moest meezingen...
0: Ja?
1: Begonnen de mensen te wenen en dan begon ik mee te wenen. En dan was het helemaal... En dan op het laatste was het liedje van Bedankt Lieve Ouders. En dan kwam er bij mij dus iets helemaal anders. We waren naar Montevideo of zoiets. Dus,
0: dus dat doe je dan ter plekke veranderen.
1: Ja.
0: Nou, ik moet zeggen... ik heb één keer een optreden meegemaakt... dat ik moest zingen op een luierfeest. Maar dat waren allemaal mannen in een luier.
1: Ah.
0: En die hadden een soort ontbijtkoek gebruikt om erin te proppen.
1: Oh, lekker.
0: Dus het zag er niet uit.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ja, en het was hier in het Westland, ik vergeet het nooit. En Jan, die is er natuurlijk altijd bij. Maar het is zo lang geleden, toen werkte ik nog niet met een draadloze microfoon. Dus staat er een man recht voor me, in zijn luier. En die tilt mij op zijn schouders.
1: Oh.
0: Ja. En toen dacht Jan, daar gaat ze.
1: Ja.
0: Ja. En hij neemt me mee de zaal in. Maar het touwtje was niet lang genoeg. En weet je, ik denk, wanneer haalt hij me nou weg bij die vent? Weet je wel. Dus dat soort dingen, dat maak je mee. Ja. En dat vergeet je echt nooit meer.
1: Nee, dat is waar.
0: En nu kunnen we de tranen omlachen. Maar toen, je zal het maar meemaken.
1: Ja.
0: Hij ging gewoon met me aan de haal door de zaal. Dus ja, en Jan die zag het gebeuren. Hij zegt, die man die stond je zo aan te kijken. Hij zegt, en ik dacht bij mijn eigen, die gaat dadelijk op zijn schouders. Nou ja, dat is dus ook gebeurd.
1: Ja,
0: maar zoiets heb jij niet meegemaakt.
1: Nee, wel dat ik op een trapje ging. Dat was in Maastricht. In een heel groot complex. En daar was dus allemaal oudere mensen ook. Maar er was ook van de publiciteit waren er mensen bij. Bert Salder bijvoorbeeld, die ken je ook wel.
0: Ja.
1: En dan moest ik op het trapje. En dat trapje, dat kraakte dus.
0: Dat is een beetje gammel.
1: Dat zijn ook van die dingen. Dat,
0: en ben
1: dat
0: je gevallen of niet?
1: Nee. Maar ik ging er wel door. Dus,
0: ja, oké. Okay. Ja. En dan ga je gewoon door met je optreden. Ja. Er is niks aan de hand.
1: Ja, we zijn artiesten, dus
0: Ja, nee, maar zo is het. Ja. Nou, dit zijn leuke dingen om eventjes gewoon naar voren te halen. Want een interview, ik kan natuurlijk de dingen die nog moeten komen, daar kunnen we het niet over hebben.
1: Nee.
0: Dus ik stel voor.
1: Of je moet iets gaan zelf uitlokken, dat kan je natuurlijk.
0: Ja. Oh, ja. Maar ik stel voor dat als er weer een single uitkomt, dat je gewoon weer hierheen komt.
1: Ja,
0: dan gaan
1: tuurlijk,
0: we weer verder waar we gebleven
1: tuurlijk,
0: zijn.
1: Tuurlijk, dat doen
0: is
1: we.
0: Is dat een goed idee?
1: Zeker weten.
0: Ja. En als ze jou willen boeken, is er binnenkort iets waar ze je kunnen zien optreden?
1: Als ze kijken op mijn agenda, daar staan alle optredens op. www.tinarosita.be. Dus,
0: kijk, dat is
1: erop.
0: Belangrijk. Ja. En we zijn wereldwijd te horen, dus het maakt ook niet uit waar je optreedt.
1: Nee.
0: Mensen die luisteren, die kunnen overal wel naartoe.
1: Ja.
0: Dat is dus bekend.
1: En Facebook is natuurlijk ook heel bekend. Er staat ook alles op.
0: Oké. Nou, dat is allemaal duidelijk. Nee, ik denk dat ik verder niks te vragen heb. Ik denk, we moeten gaan luisteren naar dat nieuwe nummer van jou.
1: Mm-hmm.
0: Ja, kan je er iets over vertellen?
1: Kan ik er iets over vertellen? Ja, als ik jou zie.
0: Ja, dat heb je nu gebeurd.
1: Dan krijg ik tranen in mijn ogen.
0: Dat is nu gebeurd,
1: van blijdschap. Dus
0: Oké. En dat kan je dus voor iedereen gebruiken.
1: Ja,
0: zo
1: tuurlijk.
0: Kom je overal goed binnen.
1: Tuurlijk.
0: Toch?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Oké. Nou, hier is dus Tina Rosita met
1: Als ik jou zie.
0: Komt-ie.

Ja, luisteraars, het zat er weer op voor vandaag. En wat hadden we een leuke uitzending en allemaal verrassingen. Dat gaat dan zo. Ik hoop dat u genoten heeft. En volgende week dan zijn we er weer. En dan ontvang ik in de studio Wilde Brouwer en John en Dees. Vandaag waren dat Tina, Rosita en verder geen andere gasten. Prettig weekend. Fijne kerstdagen, wou ik zeggen. Het is Pinksteren. Fijne Pinksterdagen allemaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 22 mei. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de nieuwe wethoudersploeg in Schiedam, terwijl de formatie in Vlaardingen juist is geklapt. En het was gisteren ook nog eens fiets naar je werkdag. En in het kader daarvan fietsten we met Marijke vanuit Vlaardingen naar haar werk in Schiedam.

0: Marijke de Bruin uit Vlaardingen fietst 3 keer per week naar het Franciscus ziekenhuis in Schiedam. En zo ook vandaag, donderdag 21 mei, want vandaag is het Fiets naar je werkdag. De jaarlijkse campagne die Werkend Nederland motiveert om de auto te laten staan en wat vaker de fiets te pakken.
1: Marijke, is dit dagelijkse kost voor jou?
2: Ja, ik fiets 3 keer per week zo naar mijn werk toe.
1: En is vandaag er nog speciaal?

0: op je route tegenkomt.
1: Ja, dat klopt. Dus wanneer jij aankomt fietsen, dan geeft de app alvast een signaal. Dus voordat jij bij het verkeerslicht bent. En die geeft al een signaal, er komt iemand aan met de app, een fietser. En dan wordt er gekeken, kan ik eerder groen geven? En dan krijg jij eerder groen. Dus eigenlijk voordat je bij de fiets bent, of bij het verkeerslicht bent, druk je al digitaal op de knop. En kan je snel doorfietsen. Ja.
0: Alleen Marijke komt echter geen slimme lichten tegen op haar route naar het ziekenhuis.
2: Ja, je moet elke keer weer opnieuw opstappen. Weer doorfietsen. Soms is het ook heel druk met scholieren. Dus dat is wel jammer. Maar ja, het is voor je veiligheid. Hè? Dus het is niet anders.
1: Dus we hebben er nu 350. Dus 1 op de 5 slimme verkeerslichten staat al in Zuid-Holland. Ik wil dat er veel meer gaan worden. En juist ook dat er dit soort slimme dingen, als het regent, dat je kunt doorfietsen. Als je de app hebt, dat je kunt doorfietsen. Ja, daar hebben we met z'n allen baat bij. Dus daar gaan we er veel meer van uitrollen de komende jaar.
2: Ja, dat is toch wel handig. Hè? Want elke keer moet je weer stoppen, wachten, opstappen, doorfietsen. Ik denk dat ik nu 4 stoplichten of zo op mijn route ben tegengekomen. Dus als dat inderdaad een groene golf zou zijn, zou het prettiger zijn.
3: Nou, werk ze vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en het belooft een mooi weekend te worden. Met net als vandaag temperaturen rond de 25 graden. Vanavond blijft de temperatuur hangen rond de 23 graden en is de zon nog volop te zien. En het komende weekend net zo warm.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: De nieuwe wethoudersploeg van Schiedam is bekend. Op 28 mei worden 5 wethouders geïnstalleerd. Evenveel als in de vorige collegeperiode. Pro Schiedam levert 2 wethouders, Sun van Dijk en René Karens. Daarnaast komen Denny van Gulik namens Alles voor Schiedam, Jamil Karamanoglu voor Denk en Dave Bouts voor de VVD in het college. Van het huidige college blijft alleen Karamanoglu aan. Van Dijk keert na 4 jaar terug in de Schiedamse politiek. Ook René Karens maakt een comeback. De voormalig GroenLinks-fractievoorzitter speelde in 2021 een rol bij de coalitiebreuk rond betaald parkeren. Nieuwkomers zijn Denny van Gulik, manager financiën bij de gemeente Pijnakker-Nooddorp, en VVD'er Dave Bouts, eerder actief binnen het lokale partijbestuur. Welke wethouder welke portefeuille krijgt, dat wordt op 26 mei bekend bij de presentatie van het coalitieakkoord. 2 dagen later volgt de installatie. Een uitgebreid artikel over de nieuwe wethouders vind je op onze website ditis2.nl. En kapperszaak Bas aan het Liesveld in Vlaardingen mag weer open. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft besloten de tijdelijke sluiting op te heffen na aanvullend politieonderzoek. De zaak werd gesloten na een explosie in de nacht van 4 op 5 mei. Dat was het laatste incident in een reeks ongeregeldheden rond meerdere Vlaardingse kapperszaken, ook wel omschreven als een kappersoorlog. Eerder werd Bas meerdere keren beklad met witte verf. Volgens de burgemeester was de spoedsluiting bedoeld om de openbare orde te herstellen en ruimte te geven voor het politieonderzoek. Na 2 weken onderzoek is er volgens de huidige informatie geen reden om de sluiting te verlengen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de explosie loopt nog wel door. Ook blijven handhaving en cameratoezicht rond de zaak aanwezig. Kapperszaak Bas heeft inmiddels de deuren weer geopend voor de klanten.

0: is 2. Het hoofdlijnenakkoord in Vlaardingen was er en zelfs de wethoudersposten waren al verdeeld. Maar toch is de bom gebarsten. De partij Beter voor Vlaardingen heeft de stekker uit de formatie getrokken. De partij kon het op het gebied van de binnenstad en de woningbouwplannen daar niet eens worden met de VVD. Andere partijen zijn stom verbaasd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Nou, hoe gaat die met de formatie? Het is bijzonder.
2: De Vlaardingse formatie is geklapt. Het hoofdlijnenakkoord van Ons Vlaardingen, VV2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen was al zo goed als af. De wethouderskandidaten waren uitgezocht en de posten waren verdeeld. Maar uiteindelijk is het toch mislukt.
3: Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart werd Ons Vlaardingen de grootste partij met 11 zetels. De partij van Frans Hoogendijk gaat vervolgens onder leiding van formateur Ingrid Koenradi onderhandelen met VV2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen. Ze waren al heel ver, maar toch is de formatie stuk gelopen. Niel Voorburg en Koen Kegel, de leiders van GroenLinks, PvdA en D66, de grootste partijen die niet mee onderhandelen, reageren verbaasd.
1: Het is bijzonder en het is ook jammer, denk ik. 9 weken verder. En we wachten nog steeds eigenlijk op bericht, op een stabiel stadsbestuur. En volgens mij is dat zo ontzettend nodig voor Vlaardingen, dat er iets gedragen komt, iets stabiels komt, wat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. En het komt maar niet.
4: Ja, teleurstellend dat je na 9 weken eigenlijk weer terug bij af bent. Dat het eigenlijk dus niet gelukt is om te formeren met deze 4 partijen. En dat is eigenlijk vooral heel teleurstellend voor al onze inwoners die toch graag weer snel een stabiel stadsbestuur wensen.
2: Het breekpunt blijkt het Liesveldpark. In het hoofdlijnakkoord zou staan dat dat Liesveldpark er inderdaad zou komen en dat het viaduct alleen nog geopend zou zijn voor de bus en voor hulpdiensten. En er zouden 800 woningen worden gebouwd rondom dat Liesveldpark. Maar toen zette Beter voor Vlaardingen druk op de ketel, want zij willen niet zoveel woningbouw in het centrum. Dus vraagt Beter voor Vlaardingen of er ook minder woningen gebouwd kunnen worden rondom het Liesveldpark. Maar daar komt volgens de partij nooit meer terugkoppeling op. Vervolgens stelt Beter voor Vlaardingen een ultimatum en zeggen ze: jullie moeten nu kiezen. Of jullie gaan door met Beter voor Vlaardingen, of jullie gaan door met de VVD. Eén van de twee. Vervolgens komen formateur Ingrid Koenradi en de 3 andere partijen met persberichten waarin staat dat Beter voor Vlaardingen uit de formatie is gestapt. Dus de keuze is gemaakt.
1: We hadden graag al eerder natuurlijk gezien dat er wat meer openheid over het proces zou zijn. Ook om, waarom zijn deze partijen nou bij elkaar gekomen?
4: Het is elke keer radiostilte. En de verkenner heeft eigenlijk ook niet echt wat gezegd in het spoeddebat dat Niel Voorburg van GroenLinks PvdA eerder heeft aangevraagd. Dat is allemaal een keuze.
1: De hoeveelheid of het gebrek eigenlijk van de informatie die we krijgen, die we als stad krijgen, die we als gemeenteraad krijgen, vind ik bijzonder. En zeker ook van een partij als Ons Vlaardingen, die dat natuurlijk ontzettend hoog in het vaandel heeft staan. Dus eigenlijk geen idee hoe Koenradi het doet. Ik bedoel, nogmaals, we hebben 9 weken geleden een goed gesprek gehad met mevrouw Koenradi. En daarna is het krekels.
4: ONS heeft gekozen voor mevrouw Koenradi. Iemand met veel ervaring, een grote naam. Dus op zich zou je dan verwachten, wat wordt wel wat. Hè? Qua inhoud zou dat goed moeten zitten. Maar als je nu kijkt naar het proces, is het gewoon heel veel radiostilte en achterkamertjespolitiek. En hoewel dat ook kan en een keuze is, is dat niet wat wij hadden verwacht.
2: Dit zei jij ongeveer iets meer dan een maand geleden ook.
1: Ja.
2: Toen kwam er een extra raadsvergadering. Zit dat nu weer in de pijpleiding?
1: Oh, sterker nog, dat zit zeker in de pijpleiding. Op het moment dat dit wordt uitgezonden, is het verzoek ook al ingediend voor een extra raadsvergadering. Omdat we dus nog steeds van mening zijn dat openheid van zaken ontzettend belangrijk is. Dat Vlaardingen dat ook verdient. En daarnaast denk ik ook dat de gemeenteraad wel een rol te spelen heeft. Ook om het uit het slop trekken eigenlijk van deze formatie.
2: De grote vraag is, hoe nu verder? Het hoofdlijnakkoord was zo goed als af. De wethoudersposten waren al verdeeld. En men stond echt in de startblokken om de stad te gaan besturen. Het zou een coalitie worden van 18 zetels. Precies de meerderheid van de gemeenteraad. Daar vallen er dus nu 2 van weg. Nu Beter voor Vlaardingen weg is uit deze formatie. Het is zoeken naar welke partij of partijen dit gat willen opvangen. Want de meerderheid blijft heilig. Volgens formateur Ingrid Koenradi is een minderheid nog steeds niet echt een optie. En is het streven nog steeds om een meerderheid te vinden. Heel de stad lijkt inhoudelijk het meest in de buurt te liggen van de formerende partijen, al zijn de onderlinge verhoudingen niet erg goed met die partij van Ron Boers. Daarnaast kan er gekeken worden naar de twee grootste partijen die nu niet meedoen. Dat zijn GroenLinks-PvdA met 5 zetels en D66 met 3 zetels. Al moet er dan flink wat water bij de wijn om die partijen aan boord te krijgen.
4: Iedereen kan bellen naar D66, maar ONS heeft ons al eerder uitgesloten. Dus ik verwacht niet dat zij dat doen. En met name zat dat voor hun op dat we de wet willen uitvoeren. En de spreidingswet is een gevoelig punt voor in ieder geval ONS Vlaardingen, de grootste partij.
1: Je hoort die discussie in de landen. Die is behoorlijk pittig op het moment. Nou, ik vind het vrij zorgelijk hoe dat uit de hand loopt. Ook hoe extreemrechtse groeperingen zich er tegenaan bemoeien. Ik zeg, nou, dat moet je in Vlaardingen vooral niet willen. Dat betekent ook dat je eerlijk moet zijn, dat je duidelijk moet zijn aan onze inwoners toe en zeggen, joh, dit is wat er gaat gebeuren. We gaan deze 100 mensen opvangen.
4: Dus ik verwacht niet een telefoontje en ik heb het ook nog niet gehad. Ik weet wel dat andere partijen dat al hebben gehad, dus dat is misschien al veelzeggend.
2: Een struikelende formatie, laat ik het zo noemen. Wat doet dat met de stad?
1: Nou ja, als je het hebt over het vertrouwen in de politiek, het vertrouwen in het bestuur. Ja, doet dit weinig goeds. Hè? Je zag ook alweer, het is ook weer gelijk via de media. Ook dat vind ik heel bijzonder, dat de media is schijnbaar de plek waar vervolgens die partijen hun visie daarop geven. Hè? De gemeenteraad en daarmee eigenlijk de Vlaardingen in formele zin krijgt, een alinea aan tekst.
4: Dit is toch weer negatief nieuws over onze stad. Dat had voorkomen kunnen worden met een beter proces. Dat is niet gelukt. En dan ook kijken hoe nu verder. En of er überhaupt door deze drie partijen wel meer te vormen is, want daar moeten ze dus wel een andere partij bij vinden.

0: Yes.
1: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Adriaan van Toorn. Jawel, die van Bassie. Want die gaat weer in een film spelen. Je hoort hoe kinderen uit groep 6 kookles kregen. En ik vertel je waar je komende zomer het WK kunt volgen. Yeah, yeah.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n 120 miljoen euro. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alweer drukker en drukker onderweg. Voor veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag vielen tussen Zoeterwoude en Leidschendam 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A13 naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport, 5 minuten. En de N210 staat erbij, Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel, 2 kilometer. Je bent 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 22 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere hebben over Adriaan van Toorn. Jawel, die van Bassie, want die gaat weer in een film spelen. Je hoort hoe kinderen uit groep 6 kookles kregen. En ik vertel je waar je komende zomer het WK kunt volgen.

0: Dit is 2.
1: Doen door te ontdekken, leren met hun handen, nieuwe dingen ontdekken.
2: 7 leerlingen uit groep 6 van school De Regenboog en school De Klinker gingen vandaag koken op school als klas van de makers. De kinderen mogen dit doen omdat de scholen willen dat kinderen meer gaan leren door te doen.
1: En verschillende wijkpartners zijn er dus mee bij aangesloten. Zoals de Next Generation Riders, Techniek Oriëntatie Vlaardingen, Frankenland Groep en Code Groen. Zij geven dus elke week verschillend aanbod aan de kinderen, zodat zij elke week een ander soort les krijgen.
2: En ze gaan nu beginnen. Eerst nog even de handen wassen en dan aan de slag. Maar wat gaan ze eigenlijk maken?
3: We zitten denk ik een tortilla, ik weet niet hoe het heet, zo goed.
4: Tortizas.
3: Ja, tortizas.
5: Ik weet niet hoe het heet, maar zeg maar, ik noem het pizza. En dit doen we zeg maar met een blaadje. Met de plannen waar je wat je moet opzetten. En dit doen we eigenlijk met haar. Dus we doen dit eigenlijk alleen.

0: met Italiaanse kruiden, tomatensaus, champignons, paprika, salami, kaas.
1: Koken en eten is natuurlijk altijd een hele mooie manier van verbinden. Bij koken leer je ook plannen. Bij koken leer je verschillende soorten vaardigheden. Je leert samenwerken. En wij vonden koken eigenlijk een hele mooie manier om elkaar te leren kennen. Om ervoor te zorgen dat de makers elkaar leren kennen. Dus dat vinden wij een hele mooie manier om deze lessenreeks af te trappen.
2: De les wordt in kleine groepjes gedaan, zodat de wijkpartners die helpen genoeg aandacht aan de kinderen kunnen geven. Dit is dus de eerste keer dat zoiets gebeurt. En als de kinderen het leuk vinden om te doen, gaan ze het uiteindelijk ook met grotere groepen doen.
1: Wanneer is het geslaagd? Voor mij is het geslaagd als ik zie dat de kinderen plezier hebben, dat zij tot ontwikkeling komen, dat zij groeien, dat ze leren samenwerken. En dat de samenwerking met de wijkpartners beter tot stand is gekomen. Dat we elkaar beter weer weten te vinden. En dat we met z'n allen het gevoel hebben van, joh, wij gaan ervoor zorgen dat we een zo goed mogelijk aanbod hebben voor de kinderen, zodat alle kinderen optimaal tot ontwikkeling komen.
3: Wij vinden het leuk. Ik kook wel vaker, hij ook. Toch?
4: Ja.
3: Ik vind het wel spannend dat ik dit doe. Maar dit heb ik zelf nog nooit gedaan. Maar eigenlijk is het wel leuk, ja.
5: Ik vind het best wel leuk om te doen. Ik ben meestal in de middag op school ben ik best uitgeput. En dan zit mijn hoofd vol. En dit vind ik juist een beetje, ja, goed dat ze dit doen.
2: Nu het eten uit de oven is, is het tijd om het te proeven. En volgens de kinderen is het goed gelukt.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en het belooft een mooi weekend te worden. Met net als vandaag temperaturen rond de 25 graden. Vanavond blijft de temperatuur hangen rond de 23 graden en is de zon nog volop te zien. En het komende weekend net zo warm.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Adriaan van Bassie en Adriaan is na lange tijd weer te zien in een nieuwe kinderfilm. Hij speelt een rol in Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant. Een productie van goochelaar en filmmaker Jelger Dees. Een deel van de film is opgenomen in Museum Vlaardingen. Daar verschijnt Adriaan in beeld nadat hij door het personage Jelger de Goochelaar tevoorschijn wordt getoverd. Volgens Aad van Toorn hoefde hij niet lang na te denken over zijn medewerking. Hij kent deze al jaren en prijst zijn inzet om films voor kinderen te maken. Zo zei hij tegen Omroep West eerder deze week. Voor Dees, al lange tijd fan van Bassie en Adriaan, was de samenwerking bijzonder. Hij noemt het een droom die uitkomt om zijn jeugdheld in de film te hebben. De film verschijnt binnenkort op het YouTube-kanaal van Jelger Dees. De Vlaardingse voetballer Ian Maatsen heeft de Europa League gewonnen. Zijn club Aston Villa versloeg woensdagavond in Istanbul het Duitse Freiburg met 3-0 in de finale. Maatsen begon op de bank, maar viel in de 81ste minuut in voor Lucas Dinge en hielp de overwinning over de streep. Na afloop mocht hij samen met zijn ploeggenoten de beker omhoog houden. De linksback begon zijn carrière bij CWO in Vlaardingen en speelde later onder meer bij Feyenoord, Sparta, PSV en Chelsea. Inmiddels staat hij bijna 2 jaar onder contract bij Aston Villa en debuteerde hij vorig jaar voor het Nederlands elftal. Door de Europese winst speelt Aston Villa volgend seizoen in de Champions League. Of Maatsen komende maand meegaat naar het WK met Oranje is trouwens nog onzeker.

0: 2.
1: De gemeente heeft de Vlaardingse horecaondernemers duidelijkheid gegeven rondom het WK voetbal. Omdat het toernooi plaatsvindt in Noord-Amerika zorgt het tijdverschil soms voor late wedstrijden. Ieder jaar heeft een horecagelegenheid 10 verlaatjes, zo heet dat, om langer open te blijven. Vanaf de kwartfinale mogen kroegen zonder verlaatje open blijven tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, hoe het precies zit, dat hoor je in de volgende reportage. De gemeente Vlaardingen heeft duidelijkheid gegeven welke ruimte horecaondernemers krijgen tijdens het WK voetbal. Het toernooi vindt plaats in Noord-Amerika en dat tijdverschil zorgt soms voor late wedstrijden. Het Nederlands elftal speelt in de poolfase bijvoorbeeld al 1 wedstrijd om 1 uur 's nachts. Iedere horecaondernemer in Vlaardingen mag per jaar 10 verlaatjes inzetten, waardoor de kroeg langer open mag blijven. Vanaf de kwartfinale van het toernooi mogen de kroegen op wedstrijddagen van het Nederlands elftal langer open blijven, zonder dat dat hen een verlaatje kost. En als verlenging en strafschoppen net buiten de openingstijden vallen, dan mag de kroeg open blijven tot de wedstrijd klaar is.
2: Nou, in ieder geval een mooie reactie van de gemeente.
1: We leggen de houding van de gemeente voor aan Café Mes. Eerder riepen zij op tot duidelijkheid vanuit de gemeente. En tijdens het EK van 2 jaar geleden organiseerde het café aan de Schiedamseweg grote kijkevenementen rond de wedstrijden van Oranje.
2: Dat we in de kwartfinales en halve finales en eventueel de finale dit jaar ook mogen uitzenden. En dat er minder restricties omheen zitten.
3: Als we het halen.
2: Als we het halen.
3: Dan worden we nog een opgave.
2: Het wordt een moeilijke opgave, maar wel fijn dat ze meewerken. En in principe, vorig jaar of 2 jaar geleden hebben we het EK ook de halve finale gehaald. Dus het zou kunnen. En voor de groepsfase hebben wij in ieder geval ons verlaatje aangevraagd tegen Tunesië. Zodat we ook kunnen open blijven voor de mensen. We verwachten ook drukte. We verwachten ook dat er veel supporters komen kijken. Omdat wij hier in Mes vaak het EK uitzenden. En nu ook het WK natuurlijk.
3: We zijn ook een voetbalcafé. Dus ja, het hoort gewoon te zijn dat iedereen ongeacht de tijd gewoon voetbal kan kijken hier zo in toch wel het leukste café van Vlaardingen.
1: De gemeente komt de horecaondernemers dus tegemoet, maar niet helemaal. Allereerst gelden de regels alleen voor de wedstrijden van Nederland, niet voor andere landen. Als Nederland eerste of tweede wordt in de pool, beginnen de wedstrijden vanaf de kwartfinale ook niet later dan 10 uur in de avond. De enige wedstrijden die een probleem vormen zijn de poolwedstrijd tegen Tunesië, die begint om 1 uur in de nacht. En als Nederland eerste wordt in de pool, speelt het de eerste knock-outwedstrijd om 3 uur in de nacht. Voor die wedstrijden komt de gemeente de horecaondernemers dus niet tegemoet.
4: Het klinkt heel coulant, dat is het denk ik ook wel. Maar waarom dan niet voor die ene wedstrijd die mensen misschien ook wel in de kroeg willen kijken?
5: Ja, kijk, dat is een beetje rupsje nooit genoeg, hè? Het college heeft nu gewoon deze afweging gemaakt. Maar we hebben ook gewoon te maken met een stad als Vlaardingen, waar heel veel mensen ook gewoon moeten werken en willen slapen. Dus dat betekent echt dat het college een afweging heeft gemaakt aan de ene kant ruimte geven aan de ondernemers. Maar aan de andere kant ook wel gewoon de woon- en leefsituatie intact houden. Zodat het voor iedereen ook gewoon leuk blijft.
2: Nou ja, in principe hebben we dit jaar geen buitenschermen. Omdat de tijden gewoon wel lastig zijn om buiten op terrassen uit te zenden. Wat we 2 jaar geleden wel hebben gedaan met het EK. Dus we hebben er nu voor gekozen alles binnen te houden. We hebben in principe 5 schermen. Er komt er weer eentje bij. We hebben nog een beamer. Dus in principe hebben we 5 schermen waar je het WK op kan zien bij ons. En zenden we zoveel mogelijk wedstrijden uit. En dan moet ik alleen mijn collega even aankijken dat we het doen met kaartverkoop, denk ik, 1 wedstrijdje.
3: Ja, dat is goed. We moeten wel een beetje kijken hoeveel mensen we binnen kunnen laten. Dat is natuurlijk vorige keer met het EK. Nou, was de tuin vol, hadden we, ik zeg maar, wat 400 man hadden we in de zaak. Dat zou die wel halveren, denk ik. Omdat het nu alleen binnen is natuurlijk.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En let op, want in verband met het Pinksterweekend zijn we er volgende week woensdagavond vanaf 6 uur weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je de laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen natuurlijk op ditis2.nl. Alvast een fijn Pinksterweekend en heel graag tot de volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is steeds drukker aan het worden op de wegen in de regio. Merk je bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda, voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A44 naar Den Haag staat vast, tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar, 2 kilometer, 10 minuten. En de N210 Rotterdam-Schoonhoven, voor Krimpen aan den IJssel een kwartier in de file. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en het belooft een mooi weekend te worden. Met net als vandaag temperaturen rond de 25 graden. Vanavond blijft de temperatuur hangen rond de 23 graden en is de zon nog volop te zien. En het komende weekend net zo warm.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Delft 10 minuten vertraging, voor knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. A13 daarna richting Rotterdam voor Delft-Zuid 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier vertraging. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten. Voor Maassluis ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en het belooft een mooi weekend te worden. Met net als vandaag temperaturen rond de 25 graden. Vanavond blijft de temperatuur hangen rond de 23 graden en is de zon nog volop te zien. En het komende weekend net zo warm.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein een half uur extra reistijd. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N210, Schoonhoven richting Rotterdam, voor de aansluiting met de N219, 20 minuten. En op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marsaille, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Goedemiddag, welkom bij de tafel van twee van vrijdag 22 mei. Na de klok van 4 uur gaan we altijd hier beginnen. En we zijn er tot 6 uur. We hebben vandaag de volgende onderwerpen. We gaan fietsen. We gaan politiek bedrijven. We gaan de ondergang van de Vlaardinger 86 Copernicus bespreken. En verder is er ook nog aandacht voor rondvaarten in Schiedam en een heleboel andere zaken.
6: Was dat de VL46?
5: De VL46, zei ik wat anders.
6: 86 zei ik, geloof ik.
5: Zei ik 86?
6: Nou? Ja, ik weet het niet waarom.
5: Nou, dat weet ik ook niet. Maar dat moet de Vlaardinger 46 zijn. De Copernicus, zo heet die.
6: Ja.
5: Juist. We zijn nog even met z'n tweeën. Want ja. Fokko is onderweg. Nel Versteeg gaat ook de muziek en dergelijke allemaal uitkiezen. En dat heeft ze eigenlijk
6: al gedaan. Weken mee bezig.
5: Dus we gaan gewoon heerlijk tot 6 uur met u aan de gang. En ik denk dat als u lekker in de tuin zit, een biertje erbij, of een glaasje wijn, of een glaasje fris, of wat dan ook, dan kan je ook de radio gewoon aanzetten. Of de laptop. En dan kan je ons ook nog zien. Ik zou zeggen, blijf bij ons.

0: Blondie met het nummer Dreaming, het openingsnummer van deze tafel van vrijdag. Zoals ik al zei, van vrijdag 22 mei. Het is buiten prachtig weer, Nel.
1: Ja, het wordt ook een kleine bijna hittegolf.
0: Een kleine bijna hittegolf.
1: Ja, een hittegolf is als het 5 dagen zomerstemperatuur is van de 30 plus.
0: Oh.
1: Nou, je krijgt er wel 5 van 25 plus, dus 5 zomerse dagen krijg je
0: ja,
1: wel.
0: Ja.
1: Maar geen 30-plussers, gelukkig.
0: Nee, oké. Okay. Nou, goed zo.
1: Hoor je me zuchten?
0: Ja, ik hoor je zeker zuchten. Hé, ondanks dat Fokke er nog niet is, we gaan gewoon beginnen met wat viel ons op deze week.
1: Ja.
0: En jij zei tegen mij, nou, maak je borst maar nat. Je hebt 5 onderwerpen, geloof ik, hè?
1: Nee, integendeel.
0: Oh, integendeel.
1: Het was een soort, ik weet niet wat voor week ik gehad heb, maar soms... Ja, soms denk ik, er valt me iets op, maar dat is niet voldoende.
0: Mm-hmm.
1: Niet opvallend genoeg. Maar ja, we gaan het natuurlijk straks hebben met een gast die we gaan bellen. Gaan we het wel hebben over de politiek.
0: Ja.
1: Ik heb net ook vanmorgen, of begin van de middag, ook al de podcast weer opgenomen. Dat lag ook een tijdje op zijn gat. Omdat er niks gebeurde. Dus ik dacht echt van de week van, nou, we moeten het nieuws van straat gaan schrapen.
0: Ja.
1: En dan ineens... In één dag komt het van alle kanten. In Vlaardingen klapt het en in Schiedam zijn ze eruit. En dat is dan wel ook heel extreem. Gewoon ook een 2 steden waar wij dan radio voor doen en de omroep voor is.
0: En dan de verschillen.
1: En dan zoekt de 87.000 verschillen.
0: Ja, precies. Nou, ik moest van de week, toen ik hoorde en las natuurlijk over dat klappen van... En nogmaals, inderdaad, we gaan er dadelijk uitgebreid over spreken. Ja. Zag ik ook een fotootje van Koen Kegel en Neil Voorburg. Die wilden dan weer een debat gaan aanvragen over de stilte. En weet ik veel wat allemaal. En prompt was zover. Huppatee.
1: En prompt was?
0: Was het zover. Er was ineens een berg nieuws.
1: Ja, ze mochten ineens praten. Want ze hebben een soort de radiostilte eraf gegooid. En het was natuurlijk wel... En daarom was Neil Voorburg van GroenLinks, Partij van de Arbeid... en Koen Kegel van D66. Die zeggen, het is wel raar. We krijgen als pers raadsleden krijgen we 2 zinnetjes.
0: Ja.
1: Niet eens een A4'tje. Dat is dan een A20'je, denk ik, zo klein. Er staan 2 zinnetjes in van BV is er uitgestapt. En we gaan verder.
0: Ja.
1: Groet Ingrid Koenradi. Terwijl dan de partijen losgaan op de socials. En ik snap wel dat die 2 andere partijen... die ook goed zijn voor 8 zetels met z'n tweeën... GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66... dat die dan zeggen van nou, dat gaan we niet op de socials doen. Dat gaan we in de gemeenteraad doen.
0: Maar
1: die plek voor bedoeld.
0: Maar laten we nou niet de fout maken om toch alvast vooruit te lopen... op datgene wat we dadelijk op
1: en gelukkig komen jouw gasten ook al binnen. Dat is ook superfijn natuurlijk.
0: Ja, dat is mijn voordeel. Als ik gasten uitnodig, zijn altijd op tijd.
1: Ja, mij ook. Ja, gek joh.
0: Zijn A op tijd en B hebben een mooi verhaal te vertellen. Enzovoort, enzovoort. En dan gaan we dadelijk...
1: En voor de rest ben je niet competitief.
0: Nee, totaal niet. Als mijn onderwerpen maar gewoon hout snijden, daar gaat het om.
1: Is jou nog wat opgevallen verder, behouden ze dat...
0: Nou, zeker wel... Want ik heb een verhaal over de kledingbank.
1: Oh.
0: Van de week was er thuis zeg maar de winter- en de zomergarderobe-switch. Nou, en daar werd ook het nodige bij weggemikt, zoals dat dan heet. Weliswaar nog wel gewoon draagbaar, daar gaat het niet om. Maar op een gegeven moment ben je dingen zat. Dat zal ongetwijfeld herkenbaar zijn. En dat leverde een 2,5 zakje kleding op.
1: Zakje en, of vuilniszakken?
0: Een vuilniszak.
1: Ja, dat is best wel veel.
0: Dat is best wel aardig wat, ja. Dus wat doe je dan? Dan ga je naar de kledingbank. Dus ik gisterochtend vroeg even gekeken van wanneer tot wanneer zijn ze open. Nou, dat was dan van 9 tot 3 uur in de middag. Dat kwam goed uit, 3 uur, want ik moest toch daar ergens in de buurt zijn. Dus huppakee, Paul er naartoe. Sta ik voor de deur. De bak is dicht.
1: Ja, want er staat aan de buitenkant ook een bak waar je dingen in kan doen.
0: Maar dan een grote sticker erop, buiten gebruik.
1: Okay.
0: Dus wat doe ik dan? Ik bel even keurig aan. Komt er een mevrouw naar binnen, of naar buiten. Een uitermate vriendelijke mevrouw. Goedemiddag, meneer. Ja, ik zie het, maar... ik moet u verzoeken om die 3 kledingzakken weer mee terug naar huis te nemen. Ik zeg, hoezo? Ja, dat staat ook op de site. Dat wij voorlopig even geen kleding mogen innemen. Kijkt u maar, de gang is vol. En nou ja, brandgevaar en allerlei andere dingen.
1: Daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen. Want ik heb ook nog wel eens wat gedaan een tijdje. Ja. Als je dan struikelt over de zakken.
0: Precies. Precies. Nee, ik bedoel, ik begrijp het allemaal wel.
1: Ja, ja.
0: Maar waar het om gaat is, dus ik weer terug naar huis. Ik kijk op die website. Zat helemaal niks.
1: Mm.
0: Zat echt helemaal niks. Als je 5 keer doorklikt, kom je dus op een gegeven moment op een site terecht. En daar staat dan, gelieve in de komende 2-3 weken... geen kleding te komen inleveren in verband met.
1: Eerst dat die gangen leeg moeten.
0: Dat denk ik bij mezelf, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon ervoor zorgen dat als mensen die kledingbank aanklikken, dan staat daar gelijk even niet. Want.
1: Nee, dat is waar. En heb je die feedback gegeven nog? Heb je nog de moeite genomen om die feedback nog even.
0: Nee.
1: Ga je dat nog doen?
0: Denk jij dat dat zin heeft?
1: Ja, ik denk als jij even de moeite neemt.
0: Nou, als jij dat denkt.
1: Dat klinkt een beetje vervelend, zoals ik het zeg. Alsof jij de moeite neemt. Zo bedoel ik het niet.
0: Nee.
1: Feedback is een cadeautje. Als jij leuk vindt om een cadeautje te geven aan de kledingbank,
0: ja,
1: denk ik wel dat ze dat uitpakken.
0: Oké. Goed. Nou, dat gaan we doen.
1: Weet je wie er binnen is gekomen?
0: Ja, hij is binnengekomen. Onze Fokko.
1: Daar is hij.
0: Ja. Heb je hard gefietst? Heel, je haar zit door de war. Ja?
2: Het is heerlijk warm.
0: Ja.
2: Dus we zijn bezig met wat viel ons op deze week. Denk
0: ja,
2: ik
0: wat, dat, inderdaad. Ja, met die rubriek, wat viel ons op deze week?
2: Ik las van de week iets over Mieke Wigmans. Ons allemaal bekend.
0: Ja, zeker.
2: En die is al eerder hier in de studio geweest. En toen hadden wij al, ze spraken wel over de problemen met het zwembad. Zwembaden.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En zij begint dan het artikel met, zal de zwembad Zuid nooit mogen sluiten? 2 maanden en misschien nog wel langer is ook geen zwembad in Schiedam. Nu ook zwembad Groenland dicht is.
1: Ja, die gaat een maand langer dicht.
2: Dat hadden wij al voorspeld. Nee, 2 maanden.
1: Ja, een maand langer dan oorspronkelijk gepland.
2: Ja. En dan zegt ze, dan wordt er wel gezegd, ja, je kan ook nog uitwijken naar Vlaardingen. Maar ja, dat kan niet voor iedereen.
0: Nee.
2: Dus dat was al.
1: Is het al zo druk?
2: Ja, dat was al voorzien. Ja, nee, want jij bent natuurlijk elke nacht aan het spullen. Daar gaan we het dadelijk nog over hebben.
0: Nou, dan gaan we dadelijk aan het eind.
2: Ja. Dus dat was wat het meeste opviel.
0: Ja.
1: Oh ja, maar het is wel, daar heeft ze wel een punt. En natuurlijk kan je zeggen van ja, dat was niet te voorzien dat die verbouwing en renovatie bij Groenoord 2 keer zo lang gaat duren. Ja, dat kan je niet voorzien. Maar je kan wel voorzien dat je 1 bad sluit en 1 bad tijdelijk sluit.
2: Ja.
1: En dat is nul.
2: Nou, Zuid had later gesloten moeten worden. Totdat Groenoord opgeknapt
1: Tuurlijk.
2: Was.
1: Ja, dat hadden ze zeker
2: dus
1: moeten
2: dat
1: doen.
2: Is, maar goed, ja. Blijkbaar zitten Jammer, bij hoor. De wethouders geen zwemmers.
1: Nee.
2: Ik dat nog nooit hebben.
0: Goed. Nou, zo hebben we dan toch de rubriek nog gevuld. Hè?
1: Nou, gelukt.
0: Ja. En dan had ik ook nog een leuk bericht over Dikkie Dik. Die komt naar de bibliotheek, maar daar ga ik het dan later wel over hebben.
1: Dikkie Dik?
0: Ja? Dikkie Dik.
1: Ik ben gek op Dikkie Dik.
0: Ja, nou ja. En dan hou ik je nog even in spanning.
1: Oké.
0: Ja?
1: Oké.

0: Dance Me to the End of Love, gezongen door Zorba. Sam. In ieder geval uitgevoerd door Zorba. Ja, ik moet je zeggen dat ik wel verrast ben, Nel, dat je zo'n nummer uitzoekt eigenlijk.
1: Ja, het is festivaltijd, hè?
0: Festivaltijd. Oké, we gaan beginnen met ons volgende onderwerp. We hebben op bezoek Sonja Barant en Tanja Ooms. Allebei betrokken bij FIF. Oorspronkelijk werkzaam bij ROG Plus. Gevestigd in Maasluis.
2: Yep.
0: En van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: En heel leuk dat jullie er zijn. Eigenlijk is dit een soort van ons jaarlijkse bijpraatmomentje, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: En we gebruiken dan als aanleiding het feit dat op woensdag 3 juni aanstaande is er weer de fietsdag door de regio.
1: Mag ik heel brutaal even terug naar een jaar geleden inderdaad? Volgens mij waren jullie toen bij ons om voor redactionele ondersteuning te vragen voor het online FIF.
0: Ja, dat komt zo meteen ook te sprake.
1: Lammer. Ja. Paul komt erop, lammer.
3: Maar het is goed dat je het doet.
0: Het is heel goed, want daar gaan we het ook over hebben. Ja, zeker.
1: Ik heb het gevoel dat het een rommelige 2 uur gaat worden.
3: Ik heb het warm.
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat ik weet wat de reden ervan is. Maar dat is weer wat anders. Sonja, wat doe je allemaal bij ROG?
2: Nou, ik ben communicatieadviseur en dat is adviseur communicatie en participatie. En ik vind zelf het leukste participatieonderdeel, omdat je dan echt met de mensen te maken hebt.
0: Ja.
2: En communiceren doen we allemaal, op welke wijze dan ook. Is het hier op de radio of is het op FIF? Communiceren doen wij graag.
0: Juist. En Tanja, wat is jouw rol precies?
3: Nou, exact dezelfde.
0: Ja, hè?
3: Wij doen dat samen, dus dezelfde functie. En dezelfde passie, dus de communicatie.

0: mailbox. Dat is voor iedereen zo, Sonja?
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ik heb hem vanmorgen nog klaargezet. Elke zaterdag om 10 uur, dan komt hij in iedereen zijn mailbox.
0: Juist.
1: En dan staan de laatste 5 artikelen van die week staan erop, zodat je goed op de hoogte blijft van wat er die week is verschenen.
0: Ja. Ja. Is het nou, zeg maar, dat jullie vinden dat er genoeg verschillende onderwerpen aan bod komen als je kijkt naar de FIF-nieuwsbrief, ik noem het maar even zo?
2: Ja, het is een beetje zo dat we zeg maar thema's hebben per maand. Dus ja. Nou ja, dit is een beetje de maand van erop uitgaan.
0: Mm-hmm.
2: En dan proberen we dat zo breed mogelijk te zoeken. FIF heeft heel veel verschillende rubrieken waar we onder schrijven. Dus ook het thema erop uit zoeken we dan zo breed mogelijk. Dus en vakanties, maar ook gewoon vervoer. Bijvoorbeeld handig met de trein op pad. Of de duofiets of nou ja, andere voorzieningen. Dus eigenlijk trekken we hem heel breed.
0: Mm-hmm.
2: Juist om te zorgen dat alle mensen daar iets uit kunnen halen.
0: Ja, zijn er dingen waarvan jullie zeggen, die missen we eigenlijk? Dingen waarvan je zelf zou zeggen van, nou, daar zou ik best wel wat meer of zo überhaupt aandacht aan willen schenken en geven?
1: Ja, dat vind ik. Ik in ieder geval van ja, maar ik denk we. Maar ik denk dat dat de inbreng van de mensen is.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het nu nog steeds een beetje heel veel zenden, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik zou het nog heel leuk vinden als het een soort van ontvangen wordt. We krijgen wel reacties.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben een vaste fan. Maar toch zou ik het nog veel leuker vinden als veel meer mensen het als een platform zien waarop ze kunnen halen en brengen.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: een soort heen en weer praten met elkaar op die manier.
1: Ja.
0: Maar zou dat ook kunnen betekenen dan dat je in plaats van 1 keer per week naar 2 keer per week gaat, als dat een actiever proces wordt?
1: Ja, je ziet daar heb je wel gelijk in, Paul. Want je ziet wel na de nieuwsbrief, mm-hmm, dan gaan heel veel mensen op FIF kijken. Dus
0: ja,
1: je hebt gelijk, als je hem 2 keer per week zou verzenden, dan heb je 2 keer zo'n moment. Alleen, ja, ik weet niet of je dat zelf hebt, maar soms krijg je zoveel mail binnen dat het je overstelpt.
0: Klopt.
1: En dat willen we ook eigenlijk niet.
0: Nee,
1: dus je probeert het zo gefaseerd mogelijk te doen.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: in fases, ja.
0: Liever 1 keer goed,
1: ja,
0: dan 2 keer een soort van half-half.
1: Ja. Ja.
0: Daar komt het eigenlijk dus op neer.
2: Ja, reageren kan je dan onder artikelen. Hè? Dus
0: ja,
2: zeg maar dat we zouden het leuk vinden als meer mensen dat doen. Het gebeurt steeds meer. Maar juist door de reactie weten wij ook wat er speelt en waar wij dan weer op in kunnen spelen. Dus,
0: ja.
2: En je ziet veel op Facebook wordt er wel meer gereageerd. Maar op FIF vinden mensen dat toch nog een beetje spannend.
0: Ja, hoe zou dat komen?
2: Nou, eerst was het systeem moeilijk, vonden wij. Dan moest je er te veel voor doen. Dus dat was helemaal niet handig. En daar hebben we heel hard voor gelobbyd om te zorgen dat dat eenvoudiger werd. Nou, dat is nu gelukkig eenvoudig. En nu zien we inderdaad dat er meer gereageerd wordt. Maar mensen vinden het ook wel spannend omdat hun reactie eronder staat.
0: Ja, ja.
2: Maar de schrijvers vinden het heel leuk. En als mensen vragen hebben, komt er altijd een antwoord. Of wij gaan op zoek naar antwoorden. Dus ja, wij vinden dat gewoon ontzettend leuk als er gereageerd wordt.
0: Nou is dat wat jullie doen, denk ik, een redelijk veilige omgeving. Ik snap wel een beetje dat mensen daar een bepaalde angst voor hebben als ze met naam en toenaam een reactie hebben gegeven. Want het is natuurlijk niet mals wat er af en toe dan op de socials verschijnt.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: En
1: wij doen het eigenlijk alleen met de voornaam. Dus we,
0: ja,
1: zodra er een reactie onder staat met een achternaam of een telefoonnummer, dan zitten we er eigenlijk binnen een werkdag bovenop,
0: ja,
1: om die reactie dan aan te passen. Want we willen niet dat er inderdaad mensen lastig gevallen worden door,
0: precies,
1: een telefoonnummer of wat dan ook.
0: Ja, duidelijk, helder. Zullen we de volgorde bepalen? Zullen we eerst even over de fietsdag praten en daarna gaan we datgene wat Nel ook
2: helemaal goed
0: naar voren bracht? Want ik zeg niet dat de nood hoog is, maar het zou fijn zijn als. Dat komt dan zo meteen aan bod. 3 juni, gaan we er weer op uit.
1: Yes.
0: Ik vroeg me als eerste af van, is het niet verduveld moeilijk om elk jaar weer een soort route te bedenken waar je toch weer opnieuw op plekjes uitkomt?
2: Ja, heel moeilijk.
1: Ja, het wordt steeds lastiger.
0: Ja.
2: Maar wij doen dat niet zelf, hè. Dan moeten we alle eer aan twee vrijwilligers, twee fietsvrijwilligers die dat doen. Die maken een route.
0: Ja.
2: We hebben daar ook een kort onderzoekje naar gedaan, 2 jaar geleden. Omdat wij ook zoiets hadden van, is dat wel leuk? Weer door dezelfde omgeving fietsen. Maar eigenlijk alle fietsers gaven bijna unaniem aan dat ze

0: wat wel leuk vinden.
1: Nou, en dat beaam ik ook, want ja, ik heb elke jaar ermee gedaan.
0: Ja, ja, dus ze vinden dat eigenlijk leuk. Dus, en ook dit jaar is het hun toch weer gelukt om toch weer een ander gebied te fietsen. Om een andere route uit te zetten. Die weer heel gevarieerd is. We hebben hem zelf getest en het is echt weer een mooie route. Ja, het is heel knap.
1: Op hoeveel kilometer komen we uit dit jaar?
2: 33 kilometer maximaal.
1: Ja, ja,
2: als je een beetje fout
1: ziet. Het is meestal... ja, oké.
0: Okay, dat kan.
1: Nou, jullie hebben
0: wij wel.
1: Verkeerde afslag genomen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, want het is meestal rond de 30 kilometer ongeveer.
2: 30, 32, ja, inderdaad.
1: Precies. Ja, ja. Nou, en hoe steekt de dag in elkaar? Want het is niet alleen maar dat je naar een punt toe gaat... dat je daar zegt, hoi, ik ben die en die... en dat je route krijgt en daar rijden... Want er zit nog veel meer aan vast.
2: Ja.
1: Vertel, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Wij gaan 's morgens vroeg al alles klaarzetten. Dus wij zijn al 's morgens vroeg bij JBC in Vlaardingen.
1: Ja.
2: En zal je zeggen, ja, Vlaardingen. Jeu de Boel Club, Vlaardingen, ja. Maar ja, Vlaardingen is wel het midden van het gebied waar we voor fietsen.
1: Mm-hmm.
2: Dus daarom is het weer gekozen voor Vlaardingen. Daar staan we, dus daar mag iedereen vanaf 10 uur... heb je een tijdvak gekregen. Dus het is wel belangrijk dat mensen in dat tijdvak... dat ze mogen fietsen, komen.
1: Zich daaraan houden, ja.
2: Ja. Want anders wordt het veel te druk.
1: Precies.
2: En dat hebben we al een aantal jaren meegemaakt. En dat is voor ons niet prettig en voor de mensen waarvoor het doen ook niet prettig. Dus we hopen dat alle mensen gewoon in hun eigen tijdvak... gewoon komen, dan kunnen we gezellig met elkaar nog een praatje maken. En dan houden we het ook gezellig.
1: Ja, precies. Ja.
0: En vergeet ook de Jeu de Boel niet, hè? Mensen kunnen natuurlijk Jeu de Boelen. Er staan vrijwilligers van de Jeu de Boel vereniging klaar om het uit te leggen. Of samen een potje te spelen. Maar je krijgt ook een bonnetje voor een kopje koffie of thee. Dus het is ook echt wel het idee dat je ook even mensen elkaar ontmoet. Even naar de bar gaat om een kopje koffie te drinken.
1: Een beetje socializen,
0: ja,
1: hè? Hoort
0: precies,
1: er toch
0: ja.
1: bij, hè?
0: Ja.
1: Want het is ook geen wedstrijd, dat is duidelijk. Het gaat er gewoon om dat je gewoon gezellig een dagje op de fiets bent. En dan kan ik me van een aantal jaren geleden herinneren... dat er ook nog een soort warming-up gedaan werd. Is dat dit jaar ook weer het geval?
0: Nee, dit jaar gaan we geen warming-up doen. Misschien de opening van onze directeur is misschien de warming-up. Ja, maar dat is heel kort, gewoon even om te starten.
1: Ja.
0: En dingen uit te leggen. En daarna gaan we snel over met het uitreiken van de fietsroutes. Want mensen willen toch zo snel mogelijk op die fietsen en fietsen. Dus,
1: precies. Sorry, je had het er al over. Het is enorm belangrijk dat mensen zich aan het tijdvak houden. Want mensen hebben zich opgegeven, hebben een tijdvak toebedeeld gekregen. Is er nog een tijdvak waar wat ruimte is?
2: Ja, dat is het laatste tijdvak, van 11:30 tot 12:00.
1: Mm-hmm.
2: Daar is nog wel wat plek. Ik moet wel zeggen, het zijn echt wel de laatste plekjes die er zijn. Dus ik hoop dat na deze uitzending dat we vanavond kunnen zeggen... nou, hij mag op slot.
3: En hoeveel fietsen zitten er dan in zo'n tijdvak?
2: 50.
3: 50, ja. Dus dat is ook meer dan zat, ja.
1: Ja, ja, precies.
3: Ja, dan zit je elkaar al in de weg.
0: Ja. En het is ongeveer 50, want het totaal is 180 fietsers. Dat is onze max.
3: Ja.
0: Dus daar zitten we nu bijna aan. Dus,
3: is dat natuurlijk allemaal van die e-bikes?
2: Nee, dat valt wel tegen.
0: Oké.
2: Nee, zijn echt wel.
3: Ja, nou gelukkig, want anders. Paulen, keiharde, snelle e-bike.
1: Maar ik heb ook meegedaan. Toen had ik de e-bike nog niet, hoor. Ja.
3: Dus. Lang geleden.
1: Nee, 3 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ik heb dat ding pas 3 jaar.
3: Oh, joh, er staan zoveel kilometers op.
1: Precies. Maar dat is omdat ik het leuk vind om te fietsen.
3: Ja, ja.
1: Dan halverwege, of ongeveer ergens halverwege, is er ook nog wat leuks, hè?
0: Ja, dan hebben we deze keer een stop met de belevenisboerderij. We zoeken altijd iets uit, weer iets nieuws uit. Nou, de belevenisboerderij, daar kan je in het wolatelier kijken. Daar kan je op het terras gaan zitten. Je kunt daar op de boerderij natuurlijk rondkijken. En wij zorgen altijd voor een kleine verrassing op die plek. Dus ook dit jaar hebben we weer een leuke locatie, vinden wij zelf.
1: Hebben we dan het over Schieveen?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Oké. Helemaal goed. Prima.
3: Je hebt de route al doorgelopen, zeker.
1: Nou, niet doorgelopen, maar wel gelezen van hoe en wat. Ja, zeker. Zeker. Nou, dan hebben we nog het onderwerp wat jij ook...
3: Waar ik mee wil beginnen, ja.
1: Jij wilde mijn volgorde gewoon even
3: nou,
1: in de
3: war gooien. Inderdaad, zo zijn we dus verschillend. Ik begin altijd eerst bij het begin. Namelijk, hoe was het vorige keer? En dan ga je... Maar goed, jullie waren vorige keer om te vragen van... We hebben best wel hulp nodig op het redactionele gebied.
2: Ja.
3: Is dat een beetje gelukt? Om het een beetje voltalliger te krijgen? Dat je groep groter werd?
2: Ja, het is toen gelukt. Dus we zijn nu zeg maar wel weer voltallig.
3: Okay,
2: dat betekent 8 vrijwilligers.
3: Mm-hmm.
2: We denken er wel weer aan om weer wat nieuws... om nieuwe mensen te werven. En dat komt omdat ja de oudste is 85.
3: Mm.
2: Ja, dus die gaat er ook een keer mee stoppen.
3: Ja. Mm.
2: En ja, dan wil je eigenlijk al iemand hebben die een beetje ingewerkt is. En daardoor zeggen we van, nou, we gaan gewoon rustig op ons gemak. Hoeft niet met haast. We gaan gewoon weer om ons heen kijken.
3: En wat verwacht je van die mensen? Wat dat ze kunnen doen?
2: Nou, dat ze in ieder geval 1 of 2 keer per maand een artikel kunnen schrijven.
3: Okay.
2: En dat is echt niet een wereldzaak. Het is echt niet een journalistieke opleiding die je moet hebben.
3: Nee, nee.
2: Dus je moet leuk vinden om te schrijven.
3: Ja.
2: En je moet leuk schrijven.
3: Ja, oké, helder.
1: En het moet een onderwerp zijn wat je boeiend genoeg vindt. Natuurlijk.
3: Ja,
1: want daar
3: tuurlijk.
1: Kan je dan leuker over schrijven.
3: Tuurlijk. Het is voor en door ouderen. Ja. Dus dat is sowieso het verhaal. En er is genoeg te doen, dus er is genoeg te schrijven.
2: Ja, je moet ook heel erg denken aan de lezers. Hè? Waar heeft de lezer behoefte aan?
3: Ja.
2: En wat heb ik als handige tip? Of wat vind ik misschien heel vanzelfsprekend? Maar kan iemand anders enorm helpen?
3: Ja.
2: En dat kan ook gewoon een ervaring delen. Zeg maar iemand die alleen met de fiets op pad gaat en ergens een kopje koffie gaat drinken. Om daarmee te zorgen dat diegene niet alleen is. Dat kan ook al heel veel herkenning geven. En iemand anders op het idee brengen. Oh, misschien moet ik dat toch proberen.
3: Ja.
2: Dus het is ook wel als schrijver dat je het leuk moet vinden om je eigen verhalen te delen, eigen tips te delen.
3: Ja.
2: Of ergens in te duiken, dus een interview te doen. Of,
3: ja.
1: Dat is alleen maar erg leuk allemaal.
3: Als je het leuk vindt,
1: toch?
3: Dan is er plek.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Dan is de onvermijdelijke vraag natuurlijk... stel dat er nu iemand zit te luisteren die denkt van... maar dat ben ik best wel eens geïnteresseerd. Of die wil er nog iets over weten.
3: Ja.
1: Op welke manier kan zo iemand het beste met jullie in contact komen?
2: Nou, dan laat haar of hem mailen naar fief@rogplus.nl. En dan nemen we contact op.
1: Ja, oké. En dan komt dat helemaal in orde. Is er tot slot nog iets waarvan jullie zeggen... nou, wie hier toch zijn, vinden we het wel leuk om nog even wat te vertellen... of na te branden?
2: Nou, we hadden het net over die onderwerpen. Het is echt zo dat we zijn altijd op zoek naar actuele onderwerpen... maar ook naar leuke tips.
3: Mm-hmm.
2: Dus heeft iemand een verhaal en wil dit niet zelf schrijven... onze redacteuren vinden het heel leuk om iemand te interviewen... en om daarover te schrijven. Ze hadden weleens een meneer die graag koud doucht... en daar heel gezond bij bleef. Nou ja, dat zijn natuurlijk hele leuke verhalen die wij op Fief willen delen.
3: Mm-hmm.
2: Dus ook daarvoor geldt, heb je een leuk idee... mail naar fief@rogplus.nl.
1: Juist. Duidelijk. Goed, dan gaan we jullie enorm bedanken voor jullie komst naar de studio. Ga nog even lekker ergens op het terrasje zitten met dit mooie weer? Of moet er nog gewerkt worden?
3: Nee, dat niet.
1: Dat niet.
2: Nee, we zijn
3: naar huis, denk ik.
2: Ja.
1: Sonja Brandt, Tanja Ooms, allebei betrokken bij Fief vanuit Rock Plus. Heel hartelijk dank en een fijn weekend en een goede fietstocht gewenst.
3: Dank je wel.
2: Dank je wel, hetzelfde.

0: I'll Take My Chances, de Neville Brothers. Dat heeft, I'll Take My Chances, heeft misschien alles te maken met het volgende onderwerp, Nel.
1: Ik had dit nummer al dagen geleden al bedacht.
2: Oh.
1: Want ik vind het zelf geweldige muziek. En ik zat vorige week ineens allemaal weer oude muziek te draaien thuis. En daar zat dus de Neville Brothers, dus een hele oude LP van 79. Ja, dit nummer is zo lekker. En nou kwam die toevallig van toepassing. Ben je onder de knop?
3: Goedemiddag, heren en dames.
1: Hallo Ben, fijn dat je in de uitzending wil zijn. Jammer dat je hier niet naartoe wil fietsen, maar dat tezijde.
0: Ja, is verder voor Ben. Hè.
3: Is het veel te warm voor en veel te ver.
1: Te warm, ja.
3: Dan ben ik anderhalf uur kwijt.
1: Hoe dan? Moet je douchen of zo dan?
3: Nee, maar ik bedoel, je bent er niet zomaar. Je bent ook niet zomaar weg en je bent ook niet zomaar terug.
1: Oké, dat is iets zo bekijkt. Maar dat heet gezelligheid, maar goed.
3: Ja, je moet het is net politiek. Je moet het van alle kanten bekijken.
1: Ja, dat heb je bij deze gedaan. We gaan nu de politiek in. Ben, troosten voor de mensen die het even niet weten. Fractievoorzitter van Beter voor Vlaardingen. Dat is een partij in Vlaardingen die eigenlijk aan de onderhandelingstafel zat. En misschien wel verrassend. Althans, was dat verrassend voor je, dat je aan de onderhandelingstafel zat?
3: Nee, dat was op zich niet verrassend. Als je natuurlijk ziet dat ons een monsterzege haalt met 11 zetels. En de daaropvolgende partij 3 zetels heeft. Dan is het natuurlijk niet verrassend als wij met 2, met ongeveer, 80% overeenkomsten met het programma van ons aan tafel worden gevraagd.
2: Dus en ons is ons Vlaarding, hè?
3: Ja, ons is ons Vlaarding, ja. In dit geval.
1: Dan gaan we gelijk even... Bam. Ik ga overal maar van hot naar herder doorheen, Ben.
3: Ga jij dan maar van hot naar herder heen.
1: Want we gaan nu gelijk naar het einde. Ben je er nou uitgestapt of ben je er nou uitgezet? Uit die onderhandelingen?
3: Wij zijn in elk geval niet weggelopen. Hè? Ah. Wij hebben een gesprek aangevraagd... omdat wij gewoon wat nood op onze zang hadden. Met Ingrid Gouradi, zowel voor de luisteraars, de mensen die het niet weten, dat was de eerste informateur en later de formateur. Dus daar hebben wij een gesprek mee aangevraagd over de eventueel nog te nemen hobbels op voor de eindsprint.
1: En dat was kort geleden?
3: Dat was afgelopen week, begin van de week.
1: Oké.
3: Ik weet even niet meer of dat nou maandag of dinsdag was.
1: Nee, maar...
3: Met dit soort... drukke dagen raak je elk gevoel voor welke dag het is. Want zelfs op zondag hebben we regelmatig vergaderd. Dus in die zin...
1: Ja. Okay. Maar dat was begin van de week dus.
3: Dat was begin van de week. En dus die... maar mevrouw Corradi gaf aan geen tijd te hebben. En toen konden wij alleen telefonisch een afspraak maken. Volgens mij was dat op dinsdag.
1: En wat was jouw vraag dan? Of wil je dat niet zeggen?
3: Nou, dat toch in de lijn met waar het uiteindelijk op geklapt is, zal ik maar zeggen. Het Liesveld-viaduct. Waar wij toch lijnrecht tegenover de VVD stonden, die daar 800 woningen wilden. En het afsluiten van het viaduct en alleen open voor nooddiensten en... nooddiensten, wat was je andere naam? Openbaar vervoer.
1: Ook maar voor nooddiensten, niet meer voor gewoon particuliere
2: fietsers.
3: Nee, en ook niet voor bewoners.
1: Nee.
3: Nou, en wij hadden begin nadrukkelijk eis gesteld dat elke woning die erbij gebouwd wordt, wij toch wel graag zien dat er een parkeernorm komt van minimaal 1. Nou, de VVD hield vast aan 0,7. Dus ze waren gewoon voor ons wat optelsom. En daaruit hebben wij geconcludeerd van we komen er gewoon niet uit met de VVD.
1: Maar als je dan even bent, als je dan...
3: Als ik even mijn verhaal, want dan, anders raak ik het uit.
1: Okay.
3: We zijn, in het begin was het duidelijk dat dit het zwaarste punt zou worden om met elkaar uit te komen.
1: Okay.
3: En toen is er een presentatie geweest van twee ambtenaren wat betreft de mogelijkheden met het park. En daar werd ons op een gegeven moment een variant 3 voorgeschoteld, waar wij eventueel wel mee akkoord zouden kunnen gaan. Mits er aan een aantal randvoorwaarden werd voldaan, zoals genoemde parkeernorm. En nou ja, gelijke tred houden met de voorzieningen.
1: Minder woningen ook?
3: Wat zeg je?
1: Minder woningen ook?
3: Die variant 3 was beduidend minder woningen. Nou goed, dan moet je nog steeds zorgen dat al die mensen voldoende zorg en onderwijs kunnen genieten. En nou ja, zoals gezegd, die parkeernorm. Vlak voor het einde bleek toen was er alvast een voorlopig samenvatting gemaakt. En daar werd heel die variant 3 niet meer in genoemd. Toen zijn wij bij de griffier die genotuleerd heeft die vergadering die wij gehad hebben daarover.
1: Maar dit is al langer geleden toch, Ben?
3: Ja, ik traag je even in de tijdslijn bij. Ik hou het kort. Maar
1: nou, je houdt het niet echt kort, want juist omdat ik denk van dat speelt dus al langer geleden. Dus daar is over onderhandeld, zeg maar. Jullie krijgen informatie en er wordt onderhandeld. En dan is eigenlijk alles rond, behalve dit punt. En dan klapt het nog op zo'n laatste punt. Dat is toch, dat voelt... Ik ben aardig ingewerkt.
3: Ja, maar als ik het niet uit mag leggen, dan vraag ik me af waarom je vraagt of ik wil bellen.
1: Oké, maak het dan af.
3: Ja, dus dat, die derde variant die zou dus uitgerekend worden. En dat zou meegenomen worden. Nou, en vlak voor het einde bleek dus heel die variant niet doorgevraagd. En dat hebben we nagevraagd bij de notulist, de griffier. Nou, die liet zien van ja, jullie hebben inderdaad daarop aangedrongen. Dus daarom, dat gaf voor ons aanleiding om een gesprek aan te vragen met mevrouw Koeraan. Nou, dat werd dan een telefonisch gesprek. En daarin hebben wij even maar kort door de bocht gezegd van nou ja, voor ons is er een conclusie. Er moet gekozen worden tussen de VVD of BVV, met name door ontslagingen.
1: Maar hoe zaten die andere partijen er dan in? Die andere twee, hele grote, waaronder ons? Vlaardingen, waaronder ons Vlaardingen?
3: Nou ja, ons Vlaardingen, die vond het wel goed dat het Lissabviadek werd afgesloten tot onze verbazing.
1: En ook die 800 woningen, dat vonden ze ook wel oké.
3: Ja.
1: Ja, van het begin af aan. Ja. En die andere is leesbaar?
3: Het was in één keer, het werd allemaal heel erg vloeibaar.
1: Alles werd vloeibaar?
3: Het erbij kwam, ja. Mm. Ja, en voor ons niet. Wij bleven gewoon bij ons standpunt. Viaduct moet open blijven.
1: En minder woningen vooral. Want dat is volgens mij, ik heb het idee dat
3: wij
1: belangrijker
3: kregen,
1: is.
3: Wij kregen niet de garantie dat die variant die wij genoemd hebben... Die is niet doorgerekend, die is niet meegenomen uiteindelijk. En dat was wel toegezegd dat dat gedaan zou worden. Dus wij waren gewoon stom verbaasd. Mm.
1: Je hoort daar verder niemand trouwens over. Want er zijn allerlei interviewtjes geweest door Siebe van den Ende gisteren. Daar ben jij ook nog even in geïnterviewd.
3: Ja, maar ik ga niet over. Nee. Kijk, zij weten natuurlijk niet. Wat voor ons de moeilijkheid is natuurlijk. Wij hebben dat gesprek gehad met Ingrid Koeraan. Mm. En dit medegedeeld. En dat voor ons zwaar weegt. En dat wij vasthouden aan ons standpunt. Mm. En toen heeft zij geadviseerd van nou, het was telefonisch. Ze zegt, nou, jullie hebben vanmiddag een vergadering met elkaar gepland om 17:30. Ik stel voor dat jullie daar dan niet bij zijn. Dan kan ik overleggen met de overige drie partijen. Nou, en vervolgens verscheen er om 18:00 een persbericht van mevrouw Koeraan van BVV is uit de coalitie gestapt.
1: Ja, ja.
3: Dus wij waren stom verbaasd.
1: Dus jij weet ook helemaal eigenlijk niet hoe dat is overgebracht. Want misschien is het wel...
3: Nou, daar zit hem de crux, denk ik. Want wij hebben dan de dag erna een mail gestuurd naar Ingrid. Hmm. En gevraagd op basis van welke uitlating of omstandigheden is geconcludeerd dat BVV zich uit de formatie heeft teruggetrokken. Hmm. En waarom is deze conclusie gecommuniceerd voordat BVV een terugkoppeling heeft ontvangen over het coalitieoverleg? En vraag die, waarom is voorafgaand aan dit bedrag, aan dit bericht geen contact met BVV opgenomen?
1: Ja.
3: Om te verifiëren of deze conclusie juist was.
1: En wat hoorde je daarop?
3: Nou ja, daar zitten we nog op te wachten.
1: Oh. Ja, dat is inderdaad wel, ik vind het ook wel raar dat er dus buiten. Jullie hebben helemaal geen terugkoppeling gekregen.
3: Nee.
1: Van joh, luister, men houdt vast aan de VVD, maar willen toch nog graag met jou rond om de tafel bijvoorbeeld. Ik zeg maar
0: niet alleen aan de VVD, ook aan ons Vlaardingen, want die wilden dus ook blijkbaar die 800 woningen.
1: En die vinden het niet erg dat het Liesveldviaduct zeer beperkt geopend wordt, alleen maar voor openbaar vervoer en een ambulance.
3: Die zijn wel omgedraaid wat dat betreft.
1: De VVD is in de lead.
3: Ja.
1: Vraagteken?
3: Ja, ja. Nou ja, zo voelen wij dat ook. En dat voelt voor ons niet prettig, want we stonden dicht bij de ons Vlaardingen, ook qua partijprogramma.
1: Ja.
3: En met leedwaarde scheelt het ook niet zoveel. Maar ja, de keuze van die er uiteindelijk uitgerold is, of de conclusie, ja, verbaast ons.
1: Nou weet ik, je mag natuurlijk niet uit de school klappen, denk ik. Maar ons punt Vlaardingen heeft een gigantische overwinning gehaald. Dus ik zie nog de foto voor me dat ze echt helemaal ogen puilen uit hun hoofden van blijdschap. Wat is dan de rol van Frans Hoogendijk in die onderhandelingen? Ja, of mag je daar niks over zeggen? Want je zou zeggen...
3: Ja, die rol die is natuurlijk formeel. Is hij er natuurlijk in de lead, zoals je zegt. En terecht. En hij mag als eerste natuurlijk gaan kijken of hij tot een coalitie kan komen. En ja, hij mag dan een informateur aan gaan stellen. En hij heeft gekozen voor mevrouw Ingrid Koerali. En nou ja, dat is uiteindelijk een formateur geworden.
1: En in die gesprekken dan, heeft hij dan, goed, de formateur heeft dan een soort leiding, een soort voorzittersrol?
3: Ja, de formateur die adviseert en die onderzoekt en die begeleidt. Zo moet het, dus de drie, dat zijn een beetje de drie pijlers.
1: Maar heeft dan de winnaar van de verkiezingen niet een soort sterkere stem genomen in die onderhandelingen? Zo fantaseer ik dat dan.
3: Nee, ja, dat had ik ook verwacht. Ik had iets meer, of eigenlijk iets meer, veel meer leiderschap verwacht van... jongens, wij hebben 11 zetels, dit zijn onze plannen, zo gaan we het doen. Kunnen jullie ons daarin vinden? Maar wij zaten daar aan tafel en hadden het gevoel dat we bij de VVD waren aangeschoven, die 11 zetels had. Maar dit zijn onze plannen, zo gaan we het doen.
1: Zeg dat nog eens, even, want ik werd afgeleid, sorry.
3: Ja, dat moet je niet doen. Hè.
1: Nee, sorry.
3: Concentreren, maar concentreren. Ja. Daar gaan we nog een keer. Daar gaan we nog een keer.
1: Ja.
3: Nee, je zegt terecht, ons die had een monsterzegen met 11 zetels. Dan moet je de leiding nemen. En dan zeg je van, jongens, dit zijn onze plannen. Kun je daarin vinden, zo gaan we het doen. Maar het leek wel alsof de VVD 11 zetels had gehaald. En dat die zei van, jongens, dit zijn onze plannen, zo gaan we het doen. Zo voelde het voor.
1: Ja, ja. Maar nou heeft notabene dus ons Vlaardingen, omdat die de winnaar waren, mochten dus een informateur, die later formateur werd gekozen. Die hebben gekozen voor Ingrid Koerali. Die hebben korte lijntjes met een paar jongens die in die fractie zitten. Heb jij enig idee of Ingrid Koerali, die was niet bekend met Vlaardingen, toch? Dat is een onbekende stadvaart, toch?
3: Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk een VVD-wethouder in de Tweede Kamerfractie die hier wethouder is geweest.
1: Dus nee, precies.
3: Ik neem aan dat ze wel een paar pakjes koffie hebben.
1: Nou, zou ze inderdaad zijn gaan, waar begin ik aan, dat ze dan even bij de collega, collega Bart Bikkers is dan
3: nou
1: van
3: ja,
1: de collega.
3: Dat vermoeden heb ik zeer zeker, maar goed, dat kan ik nooit bewijzen.
1: Dat zegt ze niet, van joh, ik heb even een bakkie met Bart.
3: Nee, ik had liever dat ze met Jan Struijs een bakkie was gaan doen, maar goed.
1: Dat kan natuurlijk.
3: Dat is niet aan ons, hè?
1: Ja,
3: dat is niet aan ons. Ja, en ze was heel erg druk. Was lang niet altijd aanwezig. En dat, het was wat dat betreft... heb ik zo mijn twijfels of mevrouw Koerali wel de juiste keuze is geweest.
1: Maar dan zeker, omdat ons Vlaardingen dan, als ik het zo hoor... Ja, jij hebt een uitspraak gedaan. Laat ik het toch maar even, soort de olifant hier in de kamer, tenminste, dat vind ik.
3: Ja.
1: Je hebt een uitspraak tegen de pers gedaan, tegen alle persmuskieten. Heb jij iets gezegd over, was niet zo charmant voor Frans Hoogendijk. Heb je iets gezegd van tijdens een operatie zijn volgens mij ook zijn ballen eraf gehaald? Dat heb jij tegen Siebe van der Ende.
3: In de context van, kijk, jullie Siebe is een beetje sensatiejournalist. En die haalt altijd, zeker met mijn grapjes, haalt hij altijd het eerste deel ervan af. En dan het tweede publiceert hij, zodat het niet overkomt.
1: Nou, bij mij kwam het dan wel over, ik ken jou een beetje. De grap is natuurlijk, het was natuurlijk een grap, van hij was in het ziekenhuis geweest met best wel een zware operatie. En hebben ze per ongeluk die ballen misschien ook afgesneden.
3: Ja.
1: Want hij was dus niet meer de man die jij dacht te...
3: Nee, we hebben hem nauwelijks gehoord. Het woord tijdens de politieonderhandelingen werd nauwelijks door hem gevoerd. Hij zat achterover en jongens, breng mij naar de plus. Zo kwam het over. En verder, kijk, dat is natuurlijk 8 jaar geleden ook gebeurd. Toen hij korte tijd wethouder was, werd er natuurlijk gelijk gezegd in zijn fractie... jongens, we zijn nu bestuurderspartij, dus we schuiven het verkiezingsprogramma aan de kant. Ja, dat gevoel hebben wij nu weer. Want hij liet de onderhandelingen over aan Thijssen gedaan.
1: Ja, nou goed, dat kan nog ook om gezondheidsredenen misschien. Dat je zegt van nou, ik neem niet die drukte naar me toe. Ik laat dat dan een jonge knaap.
3: Ja, dat kan. Nou.
1: Maar goed, het gaat om wat je binnenhaalt. Het gaat om wat je, daar gaat het om. Of Thijs dat nou doet of Frans.
3: Nou ja, precies. Maar ik bedoel, de Frans die ik ken, die had zich aan bij zijn standpunten gehouden.
1: Ja, ja.
3: Jongens, dat is dat viaduct, daar gaat wat aan. We gaan kijken hoe we dat anders in gaan vullen. En wat past bij de huidige tijd en wat past bij de toekomst. En het beste is voor de stad. Hm. Kijk, onderweg, tijdens heel die discussie. Kwamen natuurlijk ook, en niet alleen Vlaardingen, in Schiedam was het, en de rest van Nederland, het was één grote puinhoop op straat. Irado kan het gewoon niet aan. En dan ga je maar bijbouwen. Ja, wij vinden dat prima. Wij vinden, wij zouden graag zien dat er noodwoningen komen, snel, voor onze jeugd, zodat die zo snel mogelijk op zichzelf kunnen gaan wonen. Maar structureel bijbouwen tot een betonstad. En nog niet eens voor de 78.000 inwoners kunnen zorgen die we nu hebben. En afkoers op een stad van 90.000 inwoners, zoals de VVD wil.
1: Ja.
3: Zonder ziekenhuis.
1: Een beetje noodwoningen, zoals na de oorlog.
3: Sorry?
1: Een beetje als noodwoningen, zoals na de oorlog.
3: Nee, zoals nu het district U.
1: Ja, nee, oké, okay, maar inderdaad, maar ik hou van drama, dus ik haal de noodwoningen naar de oorlog.
3: We hebben even platgeslagen. We hebben een overschot van 2 voetbalvelden. Nou, zet 1 voetbalveld vol met containerwoningen, bij wijze van spreken. Ja. Dat is natuurlijk heel simpel gedacht.
1: Ja.
3: Maar dan zet je daar zo 100 woningen neer.
1: Maar goed, je zit niet meer aan de touwtjes, Ben. Je hebt hoe dan ook de boel verlaten.
3: Ik heb nog een vers mailtje voor jullie.
1: Een vers mailtje, vertel.
3: Een vers bericht.
1: Ja.
3: Vers van de pers.
1: Lees maar voor.
3: Donderdag 8 uur is er een extra raadsvergadering aan het donderdag.
1: Ah, is die op donderdag?
3: Vanwege deze ontwikkeling.
1: Ja, dat is het verzoek van Nieuw Voorburg en Koen Kegel.
3: Ja.
0: En is Ben, is daar Ingrid Koenradi bij?
3: Als ze tijd heeft, het zou me niet verbazen als ze er weer niet is, maar ik bedoel, logischerwijs is ze er wel.
0: Ja, dat lijkt me namelijk van wezenlijk belang dan, toch?
3: Ja, nou ja, aan de andere kant kan er ook gekozen worden voor een nieuwe formateur natuurlijk, dat de opdracht weer terugkomt als ons in die aankomt. Die hebben natuurlijk nog een paar dagen.
2: Ben ik een beetje alleen maar aan het luisteren, maar volgens mij ben jij het meest teleurgesteld.
3: Ik ben benieuwd.
2: Ja, volgens mij ben jij het meest teleurgesteld in Frans Hoogendijk. En met name hoe zij gaan draaien, dat ze niet meer hun eigen partijprogramma volgen.
3: Ja, klopt. Dat heb je goed geanalyseerd.
2: Ja, en dan ligt het, misschien niet zozeer aan de VVD, want het lijkt dat Frans Hoogendijk neigt naar de VVD, hoe hun standpunt is.
3: Ja. De VVD doet het gewoon slim. Die leggen gewoon een punt op tafel. En die krijgen weinig weerwoord vanuit die hoek. Dus die denderen door.
2: Ja.
3: Wat natuurlijk logisch is. Dus ik heb, wat dat betreft, petje af voor de VVD.
1: Ja, dat doen ze goed.
3: Niet meer, dat verwijdert, heeft ons verwijderd van de VVD.
1: Ik ben trouwens wel benieuwd donderdag, want er wordt weer gepraat. Hè? Want er was natuurlijk die vorige vergadering, hielden ze allemaal hun snaveltjes dicht. Maar er wordt vanaf gisteren wordt er gesproken weer. Hè? De fractieleiders mogen allemaal praten.
3: Oh, is dat zo?
1: Dat merkt je toch? Nou ja, ze hebben gepraat. Ze hebben met Siebe van de Ende gesproken. Dus de radiostilte is eraf, dat bedoel ik.
3: Oh, ja.
1: En de vorige vergadering was iedereen snaveltjes dicht. Niemand zei wat van de formerende partijen. Jij ook niet. Niemand niet.
3: Nee, maar weet je, nu ook niet natuurlijk. Ik ook uit respect naar de partijen die nog aan tafel zitten. Ik bedoel, feit is gewoon dat Liesveld viaduct voor ons zeg maar het hete hangijzer was, waar wij ons niet in konden vinden.
1: Nee.
3: Maar er is natuurlijk nog veel meer en wel heel veel bereikt, want daar hadden we natuurlijk wel overeenstemming over. Dus ja, voor 90% ligt er een mooi akkoord. Ik weet niet wat daar van overblijft.
1: Maar met je grapjes over Frans kom je in ieder geval nooit meer aan tafel.
3: Nee, ja. Nou,
1: dat kan je wel vergeten.
3: Frans kwam wel tegen een grapje, hoor, kan ik jou
1: vertellen. Oh, oké. Okay.
3: Trouwens, zegt hij zelf ook nog eens een keer sportman. Dus uitdelen en incasseren. Dat mag bij mij ook, zoals iedereen weet. Dus dat moet hij ook met de korreltjes uitnemen.
2: Hey Ben, stel nou voor dat er een nieuwe informateur zou komen. Zie je dan nog kansen voor de BVV?
3: Ja, we staan er sowieso altijd open voor. Ik bedoel, en het maakt ons echt niet uit vanuit welke rol, oppositie, coalitie. Wij willen gewoon zoveel mogelijk van ons natuurlijk programma waarmaken.
2: Ja,
3: er zijn gewoon twee. Er is één ding waar we gewoon pertinent tegen zijn. En wat ons betreft niet gaat gebeuren, is het afsluiten van het leaseadviseur. En als er een coalitie komt die zegt van we willen jullie er graag bij en die beginnen daar weer over, dan gaan we niet even in aan tafel.
1: Nee, dan is het waarschijnlijk einde verhaal. En toch, ondanks dat Frans misschien een gevoel voor humor heeft, ik zou je overlopen even denk ik links laten liggen met dat gedoe. Maar dat is hij. Hey Ben, we moeten afronden.
3: Ja, het is niet normaal.
1: Dan gaan we
3: naar
1: het nieuws
3: verder.
1: Nee, dan zitten we
2: wij wel, zonder jou.
1: Hey Ben, hartstikke bedankt voor je eerste, tweede en derde reactie.
3: Ja, maak er een mooi programma van.
1: Oké, dankjewel en fijn weekend. Ga je zien.
3: Ja, jullie ook. Fijne Pinkse dagen.
1: Hoi, hoi.
0: En wij gaan snel uit het einde van het eerste uur van de Tafel van Twee op vrijdag 22 mei. Met toch wel spectaculair nieuws. Maar daar hebben we het zometeen misschien nog wel even over. Ik zou zeggen, blijf bij ons. Op naar het landelijk nieuws en de verkeersinformatie. En tot straks. Dag.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Briendorpbrug, 20 minuten. A20 Hoek-Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marsaille, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Welkom terug bij het tweede uur van de tafel van twee. In dit uur aandacht voor de ondergang van de VL46 Copernicus, de toekomst van de rondvaarten in Schiedam en meer. Verder hebben we uiteraard in dit uur het woord van de week. En we hebben ongetwijfeld ook nog even aandacht voor de zwemactiviteiten van onze technicus Nel Versteeg. We gaan beginnen.

0: Dave Edmunds met Girls Talk.
1: En we gaan met Cor Huizenveld gaan wij praten over de herdenking van de ondergang van de VL-46 Copernicus. En die herdenking vindt vandaag plaats.
2: Inderdaad.
1: Ja. Overigens, het is vandaag 22 mei, maar het schip verging op 10 oktober 1926.
2: Ja, dat klopt ook, maar we hebben al twee jaar, dit is het derde jaar, dat we de herdenking doen van hun die niet meer terugkomen van zee, altijd op deze datum gedaan. Dus vandaar we dit al wel op die datum blijven doen.
1: Ja, het is een hele speciale dag, hè? Want die dag, de herdenking is eigenlijk al begonnen vanmiddag in de Grote Kerk.
2: In de Grote Kerk is inderdaad om 3 uur het programma gestart. Met een speech van de burgemeester, een aantal nabestaanden. En ook nog een vroegere voorzitter van het Museum Vlaardingen. En een hoop koren die heerlijk hebben gezongen.
1: Ja. En er zijn ook mensen uit Marken aanwezig. Hè?
2: Klopt, dat klopt.
1: En waarom?
2: Dat is weer het verhaal van de ondergang van de Copernicus. Dat is natuurlijk een logger geweest waar ook markenvissers op hebben gezeten. En die zijn dus ook met de ondergang verdronken. Dus we hebben contact gezocht met Marken. Althans, laat ik het wel eerlijk zeggen, Leen van Bree heeft contact gezocht met de Marken Staro.
1: En wie is Leen van Bree?
2: Leen van Bree is een bekende Vlaardinger, kan je wel zeggen. Dat is de eigenaar van Newsway World, een meubelzaak, de enige meubelzaak nog in Vlaardingen, waar ik dan ook nog zijn advertenties mag verzorgen. En die belde mij op van 3 jaar geleden van, joh, jullie doen zoveel binnen Vlaardingen, maar ik zie toch maar dat monument hier op de Koningin Wilhelminahaven en daar doen we niets mee. Wat kunnen we daarmee doen?
1: Ja.
2: Nou, op de vraag die ik dus stelde van, ja, wat wil je dan? Nou, ik wil graag dat je me even een beetje meehelpt. Dus dat hebben we dan ook gedaan.
1: Ja. Nou is dat monument, hè? Ik ben er begin van de middag even langs gefietst. Het is ook wel een beetje verstopt, moet ik zeggen.
2: Ja, het is ook wel.
1: Het is onhecht, zeg maar. En dat, je moet er echt moeite voor doen om te kijken wat er ook op staat.
2: Oh, je gaat er nu kijken?
1: Nee. Ik ben er even langs gefietst. Maar het is inderdaad het is een heel mooi monument. Voor hen die bleven. En aan de andere kant staat ook nog van Freddy Blee, dit monument werd vervaardigd door een beeldhouwer. Op 1950 werd het onthuld door de vissersweduwe mevrouw Penning van de Velden. Ja? Vind je dat het monument vergeten wordt?
2: Nou, dat is wel eigenlijk wel gebeurd in al die jaren. Vandaar Leen dat er weer opgepakt heeft van we moeten daar wat mee doen. Het is daar vroeger wel enigszins een herdenking geweest, maar naarmate de boten, de loggers, de visserij een beetje verdween uit Vlaardingen, ja, verdwijnt ook een beetje de aandacht aan deze mensen die zijn verdronken en waarvoor dat monument eigenlijk is opgericht.
1: Ja. Is het de bedoeling dat het jaarlijks ook een groot evenement wordt of event, net zoals vandaag?
2: Ja, dit is wel een bijzonder evenement, omdat we nu ook echt de markenvissers en het dorp ermee hebben betrokken. Dit is eigenlijk omdat het 100 jaar geleden is. Maar normaal willen we het wel gaan herdenken. Maar of het op deze manier weer is volgend jaar, dat weet ik niet.
1: Nee, dat kwam ook omdat die op die boot of dat schip zaten natuurlijk ook markenvissers. En ook iemand uit Maasland.
2: Klopt.
1: De stoker.
2: Ja,
1: dat klopt. Het verging inderdaad tijdens een zware storm op de Doggersbank. Waar is de Doggersbank eigenlijk? Is dat een gedeelte op de Noordzee?
2: Ja, volgens mij ligt het toch een beetje bovenaan bij de eilanden. Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
1: Nee, ik vraag het aan jou. Dus, nee,
2: ja, ik ben er nooit
3: over geweest. 2 voor 12.
1: We zoeken
3: het op. Bank, hè?
1: Wat ik heel mooi vind, is dat er ook jeugd bij betrokken is. En dat komt misschien ook door Willy van Bree.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Want ook bij de dodenherdenking op 4 mei. Dat vind ik ook wat zo mooi, dat er altijd jongeren zijn.
2: Ja.
1: Is dat bewust gedaan?
2: Nou ja, het is wel om duidelijk te maken wat er is gebeurd in het verleden. En zeker met de Vlaardingse visserij. Dat daar aan de jeugd ook wel enigszins aandacht wordt gedaan. Van joh, dit is het geweest. Het is er niet meer, wat heel jammer is natuurlijk. We hebben natuurlijk wel de balden. Maar dan had ik zoiets van, laten we met die bal er ook wat gaan doen met de jeugd. Dan kunnen ze in ieder geval ervaren wat dat is geweest.
1: Nou weet ik wel dat toen mijn dochter op de lagere school zat, dan was er eigenlijk een standaard uitje in groep 8. Dat je naar het Visserijmuseum of het Museum van Leidingen ging. Maar dit zou ook wel iets kunnen zijn. Ja. Van, besteed in ieder geval op school ook aandacht aan het visserijverleden.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dan moet je wel zorgen dat je de voldoende informatie hebt om ook op die scholen wat uit te delen.
1: Ja?
2: Ja, en of dat er nu is, weet ik niet.
1: Dat is er niet. Dat is niet voldoende in ieder geval.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel een museum Vlaardingen waar je normaal informatie hebt. Maar heb jij een boek waar je inderdaad alles in staat binnen Vlaardingen gebeurd is om daarmee een schoolproject te doen? Geen idee.
1: Ja, er komt ook een tentoonstelling.
2: Ja.
1: Kan je er iets over vertellen?
2: Nou, er staat nu al een tentoonstelling staat er in de Grote Kerk. Ja. Een aantal beelden en filmpjes. En die gaat straks naar het museum Vlaardingen. En die wordt dan ook een beetje animated gemaakt. Dus het is best leuk om zeker dat te gaan bezoeken.
1: Want ik begreep dat ook artificial intelligence, dus AI, ja. Dat gaat het ook meer leven.
2: Ja.
1: Want ik neem aan dat dan bijvoorbeeld foto's tot films.
2: Die inderdaad stilstaande foto's kan je inderdaad laten bewegen tot een klein filmpje.
1: Maar dan heb je toch materiaal voor de scholen om daar langs te gaan, om dan iets te kunnen beleven?
2: Ja, dat hebben we dus nu.
1: Ja.
2: Maar dan moet je wel zorgen, wie gaat dat regelen? Wie gaat dat doen?
1: Nou, denk jij?
2: Ja, toch.
1: Nee?
2: Ik ben gepensioneerd, hè?
1: Maar ik hoor een heel klein beetje kritiek in je stem.
2: In wat voor vorm?
1: Nou ja, dan moet het wel geregeld worden. Wie gaat dat regelen?
2: Ja, nou, dat is met elk idee wat je op hebt. Dan krijg je het op een gegeven moment. Nou, dit is het. Wie gaat de financiën doen? Wie gaat dat oppakken? Ja. En wie gaat dat vasthouden?
1: Ja, oké.
4: Okay. Hey, ja, dat is overal, ja.
1: Ja. Je zei het Museum Vlaardingen, maar ik zie dat vanaf 30 mei... Ja. Ik vraag me dan af waarom pas vanaf 30 mei, want het is nu hartstikke hot, zeg maar. Dat het dan bij het infopunt Vlaardingen te zien is. Maar goed, dat is tegenover het museum.
4: Huh? Is dat een vraag?
1: Nee, dat is meer van...
4: Bij de krant dat voorlezen.
1: Nee, het verbaast mij een beetje van, dat het dat vanaf morgen is.
4: Kunnen we Cor naar huis sturen?
1: Ja. Morgen gaan we lekker naar huis. Dus,
2: nee, ik moet naar het monument toe om foto's te maken.
1: Hey, wat is er vanavond allemaal nog te doen?
2: Nou, vanavond hebben we natuurlijk, zoals het eigenlijk altijd gaat, alleen zal het waarschijnlijk nu een stuk groter zijn. Rens de Ron, die komt nu als lokale burgemeester in ieder geval zijn speech houden. We hebben nog een aantal anderen die een woordje gaan plegen. En we hebben daar natuurlijk muziek van het Leger des Zeils, die daar op hun manier dat begeleidt. En dan krijg je natuurlijk de kranslegging.
1: Ja. En wie gaat die krans leggen? Of zijn er meerdere kransen?
2: Zijn meerdere mensen, ja.
1: Oké. Okay. En de nabestaanden, dat zullen dan ook... Ja, dat zullen geen kinderen... Dat, de nabestaanden, dan hebben we het over opa's en oma's... die dan 100 jaar geleden omgekomen zijn met die ramp.
2: Ja, dan heb je ook wel nabestaanden die iets komen doen, ja.
1: Maar ik vind het wel mooi dat het al leeft. Van, wat, hoeveel mensen... Ik zag op een gegeven moment bussen vol met mensen aankomen.
2: Ja, klopt. Er waren de koren.
1: Ja.
2: En ook waarschijnlijk gewoon degene die met Marke graag mee wilde hier naartoe.
1: Juist. Hey, en je kan daar gewoon naartoe? Of het is niet alleen
2: helemaal
1: genoemd,
2: vrij. Helemaal vrij. Ja. Iedereen is echt welkom.
4: Hey, Cor, mag ik wat vragen over dat monument zelf? Ik had op een bepaald moment iets gelezen. Dat was in de tijd dat jij volgens mij steunraadslid was, de afgelopen periode. Er moet natuurlijk iets gebeuren daar rondom dat monument met de waterkering. Hè? Dat loopt altijd over met water. Dus daar zijn ze nou drukdoende met mooie plaatjes en tekeningen en vergezichten. Toen heb ik ook gehoord dat ze eigenlijk het plan hadden... dat beeld, dat staat eigenlijk de verkeerde kant op. Dat kijkt de verkeerde kant. Dat moet eigenlijk een kwartslag of twee slagen gedraaid worden... zodat het beeld naar de rivier kijkt, of naar de zee... waar de mensen omgekomen zijn.
2: Ja,
4: ken je dat verhaal?
2: Nee, dat ken ik niet, maar ik kan het wel begrijpen.
4: Okay, want ik vraag allerlei technische dingen waarvan je misschien geen antwoord weet. Maar zou dat makkelijk zijn om een beeld een kwartslag of een halve slag te draaien?
2: Nou, niet altijd gaat altijd iets makkelijk, is mijn ervaring.
4: Nee,
2: ik heb geen idee. Maar ik kan me voorstellen wanneer ze daar inderdaad gaan beginnen met de infrastructuur en verhoging, dat ze daar ook wel naar gaan zitten kijken.
1: Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat het monument zelfs bij het havenhoofd geplaatst zou kunnen worden.
4: Het havenhoofd?
1: Nou ja,
4: nee.
1: Echt naar de rivier kijkend.
4: Ja, nou, dat zeg ik.
1: Ja, nee, maar je hebt nu over een kwartslag draaien.
4: Ja, ik weet niet hoe die nou staat te kijken eigenlijk. Precies.
1: Hij kijkt nu richting Hoek Volland, naar de pijlmolen, zeg maar.
2: Ja. Ja, recht eigenlijk.
4: Naar de pijlmolen, nou, dan is het één slag draaien. Dan ga je één kwart, dan kijk je naar de rivier. Dus.
2: Nou, zolang je er maar steeds voldoende ruimte om hebt om iets te herdenken.
4: Dus. Ja, ja, dat is het belangrijkste, ja. Dus nou, wees alert, want je weet soms hoe... Dat weet jij als ook geen ander, dat als ineens projectontwikkelaars aan de gang gaan...
2: Ik hou het in de gaten.
4: Goed zo.
1: Hey, ik lees ook dat de Balder, die ligt ook in de Wilhelminahaven.
2: Ja. Nou, dus inderdaad, dat we dat ik ben blij dat we dat kunnen regelen. Hij staat aan de kopse kant gelijk. Dus de mensen kunnen gewoon de Balder bezoeken, fotograferen. Niet allemaal te veel, maar geheel vrij.
1: Ja. Het leeft toch wel, want als ik kijk naar de instanties die zich hebben ingezet... en ook de sponsoren, en daar sta jij trouwens ook bij... het leeft dus wel. Dus ik heb het idee dat dit wel een groot event zou kunnen zijn. De 22e mei, althans rond de 22e mei. Is het altijd op de 22e mei of is het altijd de vrijdag voor het weekend?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb het idee dat het heel bijzonder is. Ik denk dat ik dadelijk ook even kon kijken.
2: Ja, je bent welkom.
1: En het gaat toch om heel veel mensen. Want ik lees ook inderdaad tussen 1870 en 1964... zijn er 474 geregistreerde mannen en jongens omgekomen.
2: Ja, klopt.
1: Zijn er ook nog vrouwen omgekomen? Of was dat in die tijd niet gebruikelijk dat vrouwen aan boord waren?
2: Aan boord niet. En dat gaf van wel de nodige problemen, denk ik.
1: Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik kan me voorstellen, ik kan me voorstellen dat je dan kok bent of zo, of wat dan ook. Maar zo modern was het niet. Hey, wil je tenslotte nog iets kwijt?
2: Nee, ik hoop, ik hoop dat... onze Vlaardingers inwoners de tijd nemen om toch vanavond eventjes te komen kijken wat het inhoudt en wat voor een gevoel dit ook geeft voor de mensen die dit als nabestaanden hebben meegemaakt.
1: Ja. Siebe van der Ende, die was volgens mij ook aanwezig.
2: Ik heb hem gezien in de kerk.
1: Ja, dus er zal ongetwijfeld dus een filmopname zijn en ook een redactioneel stuk, wat ook op Dit is 2 bekeken kan worden.
2: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn.
4: Ja, die is dan nog bezig, want hij zei nog aanschuiven, maar dat heeft hij niet gered, want hij is...
2: Top, Siebe.
4: Tot 5 uur moest hij daar zeker filmen, was de bedoeling.
1: Hey, dankjewel voor je komst. En ik zie je vanavond.
2: Ja, nou tot dan.
1: Oké. Okay.

0: Bluff en Gijke Arnoud met het nummer Zo te Londen. We gaan naar het woord van de week.
1: Ja, en het woord van de week. Normaal gesproken heb ik een nieuw woord in onze Nederlandse taal. Maar ik heb nu een woord wat nog niet in de Vandalen staat. Maar een hele grote groep mensen wil wel heel graag dat het in de Vandalen komt.
0: Okay.
1: En dat is het woord broekscheurend. Broekscheurend. Waar denk je dan aan, Paul?
0: Broekscheurend.
1: Ja, dan moet je ook niet te letterlijk denken.
0: Nee, dat zeker niet. In mijn geval zeker niet. Hè? Met de partner die Marie Broek heet. Dan, ja. Dan is dat zeker toch heel bijzonder. Maar broekscheurend denk ik dat jou iets overkomt. Waar je ook, dat je vindt dat het er niet meer goed uitziet. Ja. Zoiets.
1: Jij nog, Nel?
2: Broekscheurend. Ik denk soort dat het naar je strot vliegt. Dat het je naar de strot vliegt.
1: Nou, ook niet helemaal.
2: Nee.
1: Bij onze volgende gast, Ad van Leeuwen, die zit al helemaal te popelen om iets te zeggen.
2: We moeten wel even de microfoon. Duw jij met zijn microfoon voor.
1: Hij heeft wel heel harde stemmen.
3: Nee, ik kan het gelijk plaatsen. Want er is namelijk een woord bedacht door onze grote vriend Jack Kerklaan.
1: Zo is dat.
3: En waarom weet ik dat dit woord ook veel gebruikt werd door hem? Wij hebben de kalender van hem op onze tafel liggen. Want Jack was namelijk de nicht van mijn vrouw.
1: Ja.
3: Dus wij nemen al deze woorden.
0: De neef waarschijnlijk
3: al. Ja, ja.
1: En je bent gelijk een beetje in de war.
3: Ja.
0: Oké. Ja, okay.
3: Maar broekscheur inderdaad, heel veel van dit soort uitdrukkingen.
1: Maar hij maakt ook een scheurkalender. Maar het is inderdaad typische uitdrukking van de overleden Rotterdamse radiomaker Jack Kerklaan.
0: Ja.
1: Afgelopen zaterdag zou hij 66 zijn geworden. En wat betekent het nou eigenlijk? Dat het dan heb je het iets over extreem grappig, belachelijk of zeer slecht. En dat is een situatie die zo absurd is dat je ervan vanuit je broek scheurt. Daar komt het op neer. En zijn familie, maar ook een heel veel aantal naasten van hem, die willen heel graag dat dit woord wordt opgenomen in de Vandalen.
0: Ja, ja.
1: Dus het is nog geen. Het is wel een woord wat al bij diverse mensen bekend is. Maar nog niet een officieel nieuw woord is.
0: Mm-hmm.
1: En hij stond ook bekend om zijn one-liners. En dat one-liners, dat schreef hij dus ook met W-A-N, one-liners. En hij heeft inderdaad scheurkalenders gemaakt. En ja, ze willen. Eigenlijk wordt het een soort erfgoed, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ze denken dat ze tot 2060 nog voldoende materiaal hebben voor de scheurkalenders. En dat geloof ik ook wel.
3: Ja, klopt.
1: Want hij had natuurlijk ook wel een beetje. Ik ken zijn broer trouwens ook in Schiedammer. Maar hij had ook wel een beetje ADHD. Maar er werd ook wel gezegd van. Je hebt sierpaarden en werkpaarden. Maar hij was een werkpaard in het kwadraat. Zo was het ongeveer.
2: Maar hij heeft al zoveel woorden heeft hij gemaakt. Zoveel taal heeft hij gemaakt.
1: Nou, meer one-liners. Maar
2: taalmaken dus.
1: Ja, taalmaken
2: is een wat meer dan een woord alleen. Ja, dat je zoveel scheurkalenders zou vullen. Dat je elke dag een one-liner met een toelichting kan maken?
1: Volgens zijn zoon Kik wel.
2: Zo, dat is niet gering, zeg.
1: Ja. Nou, dat is een beetje overdreven. Misschien
2: nee, tuurlijk, maar dan zit je toch aardig in die richting.
0: Waar kwam je dit woord tegen?
1: Nou, in het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag.
0: Aha.
1: En volgens mij hebben jullie het Algemeen Dagblad ook allebei. Dus jullie hebben niet helemaal

0: De Waterweg-editie helemaal gelezen.
1: Ik heb nog zo'n stapel
2: leren. Heel veel van deze one-liners kan je uit zijn oudere interviews ook halen. Ja. Hij gebruikte ze gewoon als die mensen aan het interviewen was, dan gooide hij ze er af en toe doorheen. Ja. En dan, ja, die mensen stonden dan gewoon perplex.
0: Maar volgens mij verzon hij het ook ter plekke. Hij was voortdurend aan het verhaspelen, zeg maar, in zijn gedachten. Ja. Mooi toch?
2: En de geïnterviewden werden er wel eens gek van.
0: Ja, hij was wel heel druk.
1: Hadden we nou al gezegd dat de man aan het woord is dat het Ad van Leeuwen is? Dat is de
0: volgende
1: gast.
0: Ja,
1: dat was
0: de volgende gast.
1: Oké, oké.
0: Nee, dat had ik nog niet gezegd. Maar zo meteen word je geïntroduceerd. Maar dit was mijn woord. Leuk woord, hè?
1: Nou, dat is wel leuk, ja. En dan, wat dat betreft, als hij deze bron nu hebt aangeboord, kan jij dus ook nog jaren vooruit.
0: Ja, en vorige week had ik natuurlijk een beetje een negatief woord. Hè. Dat hebben we natuurlijk negatieve woorden.
1: Maar ja, toen ik zo woest
0: maar werd. Ik wilde dat je zelfs op de tafel sloeg.
1: Heb dat ik op de tafel geslagen?
0: Ja, dat is te horen in een geluidsfragment. Ja, ik wel. En op een gegeven moment denk ik, wat is dat nou, joh? Dat was Snel die op de tafel sloeg. Maar nu vond ik het dit vond ik een positief woord.
1: Nou, goed hoor. Is wel lekker, ja. Oké. Klaar?
0: Ja.

0: Outer Revolution, Tracy Chapman.
1: Ja, en inmiddels, u heeft zijn stem al kunnen horen, luisteraars en kijkers hebben hem al kunnen zien zitten. Ad van Leeuwen, welkom. Je bent voorzitter van de Rondvaarten Schiedam en daarom heb ik je uitgenodigd, hebben we je uitgenodigd.
2: Officieel is de naam Stichting Fluisterboten Schiedam. Het zijn fluisterboten.
1: Ja, inderdaad, want je hoort ze niet.
2: Nee, dat ze waren elektrisch.
1: Ja, ze waren elektrisch. Maar ik ging dat proberen te taggen. Ik zocht dus de stichting en zo. Maar ik zag wel Rondvaarten Schiedam. En daar hebben jullie een Facebookpagina.
2: Ja, als je gaat reserveren, doe je dat ook makkelijker op Rondvaarten Schiedam.
1: Aha.
2: En niet op de stichting.
1: Nee. Zo. Dus ik heb je gelukkig wel goed aangekondigd. Ja. Ik dacht gelijk al, dan gaan we gelijk de mist al in.
2: Nee hoor, het is helemaal goed.
1: Nou, oké, Rondvaarten. Rondvaarten, hoe ben jij in vredesnaam in die wereld terechtgekomen bij de Rondvaarten Schiedam?
2: Ja, ik ben geboren getogen Schiedammer. Mm-hmm. Uiteindelijk stopte ik met mijn hoofdberoep.
1: En dat was?
2: Ik was commandant van de brandweer hier in Waterweg.
1: Mm. Spannend.
2: Schiedam, Vlaardingen, mijn sluis. En ja, dan weten ze je toch te vinden. En jij rolt van het ene bestuurtje in het andere bestuurtje. Mm-mm. En uiteindelijk wisten ze ook van de rondvaarten mij te vinden.
1: Dat was een van de vele dingen die je dus doet.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Als ik het wel eens, als ik een opsomming nou maakte, ik heb al aardig wat dingen afgestoten. Maar als ik een opsomming maakte, werd ik er zelf wel eens nerveus van dat ik dacht.
1: Zoveel ballen je
2: eigenlijk
1: in de fout.
2: Eigenlijk is het niet normaal.
1: Ja, dat is, want je hebt allemaal aparte dingen. En
2: je maar wel leuk.
1: Ja,
2: wel leuk.
1: Nou, je doet nu die rondvaarten, dan ben je een soort voorzitter van die stichting dus. Wanneer is het seizoen weer begonnen?
2: Het seizoen is begonnen begin april. Half april beginnen we meestal met het nieuwe seizoen. Dus we varen alweer een dikke maand.
1: En wat trok jou dan trouwens in die rondvaarten? Want dat ben ik dan nog even vergeten te vragen.
2: Wat me trok in de rondvaarten? Ik ben helemaal geen schipper of dat soort ding. Maar het is echt een Schiedams product. En ik ben een geboren getogen Schiedammer. Ik vond het gewoon leuk om mee te werken. Om Schiedam op een hele positieve manier uit te dragen.
1: Ja, precies. Dat die rondvaart. En dan gaan we straks aan het eind van het gesprek komen. Daar nog even op. We gaan maar eindigen. Over of de toekomst nog in bedreigd wordt. Want die rondvaarten zijn natuurlijk ook een visitekaartje voor Schiedam. Wat voor parcours vaar je dan? Zit je zelf ook op de boot?
2: Ik ben ook gids.
1: Gids, ja.
2: Maar dan probeer ik incidenteel te doen. Want ik vind primair moet je laten gidsen. Door de gidsen. Mm-hmm. En dan moet je ze niet opzij drukken. En de mensen gidsen zo graag die we hebben.
1: Ja, ja.
2: Maar soms probeer ik ook nog wel eens een keer een vaart te maken. Okay. Of te doen. En dat is gewoon heel erg leuk.
1: Maar jouw rol is meer om de zaak in de lucht te houden, zeg maar.
2: Ja, met het bestuur.
1: Ja,
2: ja, we moeten natuurlijk, we hebben nog wat contacten met de gemeente. En met allerlei andere stichtingen. Om uiteindelijk de vaart zo goed mogelijk te laten verlopen.
1: Precies, en dat het gewoon dat iedereen er blij van wordt.
2: Ja.
1: Nou, is een van de nieuwe aanwinsten die eraan komt, en dat had nogal wat voeten in aarde, dat is de spoelingsschouw. De spoelingsschouw, als je dat zegt, nee, spoelingsschouw, wat is dat? Wat is een spoelingsschouw?
2: Ja, spoelingsschouw. Wat is de spoelingsschouw? Nou, het gaat er natuurlijk om, Schiedam is natuurlijk de Jeneverstad, hè?
1: Ja.
2: En dat zijn ook echt de Jeneverstad van Nederland. Ze zeggen wel eens van korrel tot borrel.
1: Ja, mooi verhaal. Ja, mooi gezegde.
2: Nou, het begint natuurlijk, als je alcohol maakt, begin je met graan wat aangevoerd wordt. En op het einde heb je dan de alcohol. Maar je hebt niet alleen alcohol als eindproduct. Je hebt als eindproduct ook gist. Maar je hebt als eindproduct ook spoeling. Spoeling is dus eigenlijk het restproduct uit de alcoholfabrikage.
1: Mag ik dat graanprut noemen? Graanprut?
2: Het is eigenlijk graanprut.
1: Prut.
2: En het is graanprut waar de alcohol uitgehaald is. Maar er zit altijd nog wel een klein beetje alcohol in. Maar daar werd zo verschrikkelijk veel van geproduceerd. Dat moest natuurlijk, dat kon niet in de kleine vaatjes afgevoerd worden. Dat moest best in het groot afgevoerd worden. Daar waren grote bakken voor. Maar er waren ook speciale schepen voor. Spoelingsschouw. Er waren er in de hoogtijdagen in Schiedam wel meer dan 100 van die spoelingsschouwen.
1: Dat is veel.
2: Er is er nu nog één over. Maar wat deden die spoelingsschouwen? Die vervoerden die spoeling naar het vee, naar de boeren in de omgeving. In die tijd waren er ook wel vier keer zoveel dieren, koeien en varkens in deze omgeving dan in de rest van het land. Omdat er zoveel eten geproduceerd werd door de door de alcoholindustrie.
1: Dat zijn platte, lange platte boten.
2: Ja, lange platte
1: die
2: boten.
1: Helemaal vol gingen met die prut.
2: Niet te ondiep. En die gingen naar de boeren.
1: Ja.
2: En dan werden ze leeggepompt. En dan die koeien, die vonden het ook heel erg lekker.
1: Ja.
2: En de varkens vonden het ook heel erg lekker. Want het was eigenlijk gewoon een lekker eten met een stevige borrel doorheen.
1: Ja. Daarna was het party.
2: Ja.
1: Maar die boten moesten dus ook door die kleine slootjes.
2: Ja, daarom hadden ze ook niet een grote diepgang. Hè? En zo'n boot werd helemaal vol gepompt. En als die bij de boerderij kwam, dan werd die leeg gepompt. En een vervolgeffect van die spoelingsschouw, dus die veeteelt, was eigenlijk dat hier in de omgeving ook heel veel mest geproduceerd werd van die koeien.
1: Tuurlijk, ja.
2: En daar is het Westland weer groot door geworden. Er is zoveel mest is er afgevoerd, ook weer een beetje met gelijksoortige boten naar het Westland. En daar is eigenlijk de tuinbouw mee begonnen.
1: Oké, zo onderhouden
2: dus het is,
1: elkaar een beetje.
2: Het zit allemaal aan elkaar vast.
1: Hey, die ene boot, er is dus één boot overgebleven. Dat is eigenlijk ook bizar, hè?
2: Ja.
1: En die was er ook niet echt best aan toe, is niet?
2: Nee, dat klopt. We hebben in de 70e jaren heeft de gemeente Schiedam nog een boot geschonken gekregen van de familie Meijer. Die hadden een boerderij die nu ook helemaal weg is, waar nu het Pathé Theater staat. Daar heeft vroeger een boerderij gestaan.
1: Okay.
2: En die hadden nog zo'n boot liggen. Die hebben ze aan de gemeente geschonken. Die heeft jaren achter het museum gelegen. Uiteindelijk zijn ze hem toch op gaan knappen. Daar heeft de bedrijfsschool van Wilton Feyenoord heeft daar een duidelijke rol in gespeeld.
1: En dat is ook al even geleden.
2: Ja, dan praat je dus over de 80e jaren.
1: Ja.
2: Begin 80e jaren. Ja. Meneer Valk zat er toen nog als hoofd van de bedrijfsschool. Die heeft toen die boot opgeknapt. En uiteindelijk hebben ze hem gelegd naast de Noordmolen. Aan de Noordvest.
1: Dat is toch...
2: Ja, dat is hier vlak achter.
1: Ik wijs verkeerd. Ja, ik heb hem zien liggen.
2: Die kant op.
1: Ja.
2: Die stond daar op twee consoles. In de 80e jaren daar geplaatst. Maar je begrijpt, als er een stuk staal ligt waar niks mee gebeurt, dat het in de loop der jaren gaat roesten. En uiteindelijk gaat doorrotten.
1: Dan ging het ook.
2: Nou, dat gebeurde ook met deze boot. Gelukkig, wij hadden al het idee. Met onder andere het Jenevermuseum en de Stichting de Schiedamse Molens, waar ik toen toevallig ook in het bestuur zat, om te kijken of we daar een stichting voor op konden richten om die boot op te knappen. Geprobeerd met subsidiegeld van de provincie, maar uiteindelijk waren ze daar niet happig op. Gelukkig zijn de andere mensen zijn zich toen ook ingezet, onder andere Alwine van Winsen.
1: Ja, daar heb ik een filmpje voorbij gekomen.
2: Oude directeur van het Jenevermuseum, die heeft zich daar toen voor ingezet. En die heeft een petitie ingediend bij de gemeente. En uiteindelijk is er in de gemeente besloten om toch geld beschikbaar te stellen om de romp weer op te knappen.
1: En dat die weer varend wordt?
2: Nee, was dat maar waar.
1: Oh.
2: Nee, ze wilden eigenlijk alleen maar weer in de staat brengen zoals die origineel was. En ze wilden hem eigenlijk gewoon terugleggen. Op de kant.
1: Oh.
2: Ja, waarom? Om hem echt helemaal in orde varend te maken. Dat ze zo verschrikkelijk kostbaar worden.
1: Moeten er wel een paar knaken
2: dus ze hadden best geld beschikbaar gesteld om hem op te knappen. Toen dat speelde, toen zijn een aantal mensen, die zijn ook weer bij elkaar gaan zitten, onder andere de oud-burgemeester Scheres, de restauratiewerkplaats, mijn persoon en nog wat mensen, het Jenevermuseum en ook de molens. En die hebben gezegd, ja jongens, eigenlijk moeten we toch kijken of we dat ding niet varend kunnen krijgen.
1: Ja.
2: En waarom
1: het is de laatste.
2: Precies, en waarom hebben ze mij toen ook benaderd? Omdat ze natuurlijk dachten, ja, wie kan nou zo'n boot varen? Je kan wel zeggen, we willen dat die vaart. Maar waar moet die varen? Dus ze hebben toen de Stichting Rondvaart ook enthousiast gemaakt. Mm, en wij zijn mee gaan denken.
1: Want hij moet een functie krijgen.
2: Hij moet een functie krijgen. Als je die boot gewoon maar stil neerlegt, ook in het water, dan gaat hij weer net zo hard.
1: Nou ja, precies. En dan zegt de gemeente natuurlijk, ja, dan houden we gewoon dat geld op zak en dan leggen we hem aan de kant.
2: Precies. Maar de gemeente heeft daar wel bij gezegd, jullie kunnen mooie plannen maken, maar er komt geen stuiver bij om hem vaarbaar te maken. Wij maken hem zo dat hij weer netjes terug kan naar zijn plek waar hij vandaan kwam. En meer geld hebben we op dit moment niet. Ja, is begrijpelijk. Ze moeten ook keuzes maken.
1: Ja, maar het is toch gelukt.
2: Uiteindelijk zijn we de boer opgegaan en zijn we fondsen afgegaan.
1: Ah, kijk.
2: Ook onze stichting heeft er nog wat geld bij gedaan. En uiteindelijk is er een budget gekomen om hem uiteindelijk vaarbaar te maken. En nu ligt hij dus bij de scheepswerf. En dan wordt hij helemaal in orde gemaakt.
1: Welke scheepswerf is dat?
2: In Luimuiden ligt hij.
1: Luimuiden,
2: ja.
1: Dat kan ik bijna niet uitspreken.
2: Luimuiden.
1: Ja, maar dat vind ik moeilijk om...
3: Dat komt omdat jij lui bent.
1: Dat vind ik die combinatie. Luimuiden. Okay, waar ligt dat?
3: Bij de kaag.
2: Heel goed, bij de kaag. Ja.
1: Kijk,
2: en dan komt er een... Kijk, vroeger hadden die boten natuurlijk helemaal geen motor. Maar hier komt wel een elektromotor in. Dus ook een fluisterboot komt erin.
3: Ja. Dat werd toen met paardenkracht gedaan.
2: En, of met een stok, hè?
3: Ja.
2: Die dekken waren zo vlak dat je met een stok van voor naar achteren.
1: Loop je over die boot.
2: Van achteren naar voren liep. En dan ging je weer achteruit. En dan, of hij werd getrokken vanaf de kant. Dat kon natuurlijk ook.
3: Met de trekkades.
2: Precies.
1: Met de trekkades. Ja.
2: En alleen wat hebben we. Wij willen daar als fluisterboot de beste in meedoen. Niet zomaar om hem een beetje rond te varen, maar dan ook functioneel rond te varen. Dus in goed overleg is er nu een ontwerp gekomen dat het strakke dek wat er normaal op ligt, dat kan elektrisch met 4 pionnen omhoog.
1: Oh ja, want normaal lag dat laag op de boot. Want het moest allemaal
2: die
1: laag.
2: Ligt gewoon laag op de boot. Dus als je zo ligt, dan
1: zo is het origineel.
2: Is gewoon de spoelingsschouw.
1: Ja?
2: Maar wij kunnen ermee gevaren. Dan doen we het dek omhoog.
1: Oh.
2: En dan kunnen de mensen, en dat was voor ons wel prettig. Wij hebben namelijk twee rondvaartboten waar je niet droog in kan zitten.
1: Nee.
2: En wij krijgen natuurlijk nog wel eens verzoeken voor trouwerijen. En dat ze toch zekerheid willen hebben dat ze droog kunnen zitten.
1: Dan heb je ook je beste kleding aan natuurlijk.
2: Precies. En nu kunnen we met die spoelingsschouw hebben we dadelijk de mogelijkheid om ook droog te zitten.
1: Okay.
2: En we hebben dan de mogelijkheid om ook wat langer door te varen. Want nu, u gaf het net al aan, hè, om half april beginnen we. En dan varen we zo'n beetje tot eind oktober. Dan wordt het te koud.
1: Mm.
2: Nou, als we dadelijk binnen kunnen zitten en aan de zijkant hebben van die flappen hangen, dan is het natuurlijk toch wat geriefelijke varen. En dan kunnen we gewoon wat langer doorvaren ook.
1: Nou, top.
2: Dus het wordt, het wordt wel een...
1: Wanneer verwacht je hem?
2: Nou, we hopen toch wel eind september, begin oktober.
1: Dat we dit seizoen nog gaan meemaken.
2: Ja, wel. En dat zou ook mooi uitkomen. Want Stichting Rondvaarten bestaat dit jaar 25 jaar. En het zou mooi aansluiten bij ons jubileum.
1: Ja, zeker. Hey, nou, dan gaan we nu het vervelende...
3: Ik vraag me dan af, wat dat hele restauratie gebeuren en het opbouwen, wat kost dat nou?
2: Nou, het standaard verhaal om hem in orde te brengen, dat is al een kleine ton. En dan nog eens een keer alles erbovenop, dat is ook nog eens haast een ton. Dus je bent toch wel een kleine 2 ton kwijt om die boot weer in originele staat te krijgen.
3: Maar goed, je hebt wel een stuk historie daar.
1: Ja, precies.
2: Nou, dat was ook de voorwaarde van de gemeente. Hij moest wel authentiek blijven, dus historisch verantwoord. Ja. Vandaar dat de opdracht ook neergelegd is om het uit te voeren bij de restauratiewerkplaats. Domien Akkerman, die kennen jullie waarschijnlijk wel, als de directeur van de restauratiewerkplaats in Schiedam. En die trekt dit project ook, zodat hij echt zo gerestaureerd wordt, dat hij gewoon weer origineel is.
3: En herkenbaar.
2: Ja, precies.
3: Dat is het ook. Ja. Ook met die opbouw. Hè,
2: die opbouw is dus gewoon normaal gewoon vlak als je daar ligt. Dus stel, er is bij het Genevemuseum is een tentoonstelling. Dan leggen we daar voor het Genevemuseum en dan ligt daar gewoon een originele spoelingsschouw. Alleen deze spoelingsschouw, die kan ook nog varen. En het leuke is natuurlijk, als mensen naar Schiedam komen voor distillery gebeuren, dan kunnen ze dus ook in de enige overgebleven spoelingsschouw kunnen ze een rondvaart maken.
1: Precies. Dus... Nou, je zegt zelf nu, je maakt het bruggetje naar een beetje het slechtere nieuws dan. Want dit is allemaal een fantastisch verhaal. En ik kijk er ook naar uit. Ik ben ook gek op boten overigens. Maar er hangt toch een soort donkere wolk boven de rondvaarten. Door de schuiven met geld in de culturele sector is er minder geld naar het Genevemuseum, waardoor dat effect heeft op Molen de Walvis. En Molen de Walvis is de opstapplaats van jullie rondvaarten.
2: Ja.
1: Wat is er nou werkelijk ook inderdaad een donkere wolk boven jullie toekomst van rondvaarten? Door dat schuiven met geld in de cultuursector?
2: Nee, wij zullen blijven varen.
1: Wat er ook gebeurt.
2: Wij zullen blijven varen, maar we willen natuurlijk een optimaal product leveren. Kijk, wij varen in het in de Geneverstad Schiedam. Dus je wil alle producten verkopen. Van molens tot pakkenhuizen, tot zakkendragershuisje, alles.
1: Daar wil je langs varen, bedoel je?
2: Daar varen we langs.
1: Ja.
2: Nou, wij vertrekken dan ook van Molen de Walvis. Mensen die met ons meevaren kunnen ook een bezoek brengen aan Molen de Walvis. Dus het is eigenlijk een gecombineerd product. Ja. Nou, nu is er inderdaad een bezuiniging door de gemeente gedaan. Kan natuurlijk, hè. Op een gegeven moment zal je roeien met de riemen die je hebt. En als er minder geld is, zal je keuzes moeten maken.
1: En dan maar een molen dichtgooien?
2: Nou, nee, ze hebben eigenlijk de keuze gemaakt voor 3 grote culturele instellingen.
1: Ja.
2: Die blijven. En jammer genoeg, eigenlijk heel spijtig, zijn ze toch een beetje vergeten. Het belangrijke product, het Genevemuseum met de fluisterboot en de molens,
1: ja,
2: die hangen ook aan elkaar.
1: Ja, het Genever en de molens horen
2: precies
1: bij elkaar.
2: Dat kwam ook in de gemeenteraad aan de orde. En toen zag je toch ook wel wat ogen open gaan.
1: Ja,
2: ja, zijn we eigenlijk een belangrijk product niet vergeten.
1: Ja.
2: Daarna is eigenlijk de directeur van het Genevemuseum, Arie Groenewegen, die is natuurlijk gaan zoeken van...
1: Goede spandoek ook, hè?
2: Ja, maar hoe kan ik het nog open houden? Dus hij heeft wat tijdelijke voorzieningen. Hij is gesponsord door een fonds, zodat hij in ieder geval de molen nog steeds open kan houden.
1: Hoe lang dan?
2: En, nou, hij hoopt natuurlijk dadelijk met een nieuw college...
1: Dat er
2: toch gezegd wordt, ja jongens...
1: Dat kan niet.
2: Dit kan toch niet. Een van de belangrijkste toeristische producten in Schiedam.
1: Het visitekaartje van Schiedam.
2: Waar Schiedam eigenlijk 40 jaar aan bezig geweest is om op dat niveau te komen. Hè? Want 40 jaar geleden schaamde iedereen zich nog voor de Genever.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Nu is het eigenlijk toch het visitekaartje van Schiedam, omdat het ook anders gepresenteerd wordt.
1: Ja.
2: Maar het is gewoon, het is Schiedam. En dan moet je wel zorgen waar nou zoveel jaren aan gewerkt is. En die molens die staan er schitterend bij.
1: Ja.
2: Als je de pakkenhuizen langs de kade ziet, hoe mooi die erbij.
4: Ja.
2: De havens die zijn opgeknapt.
1: Om verliefd op te worden.
4: Als je nou kijkt naar de huidige samenstelling van het nieuwe college. Kijk je daar dan positief tegenaan als je het over dit verhaal hebt? Schat je dat in?
2: De samenstelling van het college is niet veel anders dan het vorige college.
1: Alles van Schiedam is erbij en D66 is eraf.
2: Alleen D66 is er vanaf.
3: Wethouder.
2: Er is in ieder geval een andere wethouder. En ik kan me ook voorstellen, hier is toch al zoveel over gepraat.
1: Ja.
2: Dat ze zich toch nog even kunnen heroriënteren.
1: Okay. Het staat al op de agenda trouwens, hè, van de volgende week. Dus dat wordt natuurlijk al vooruitgeschoven dan. Want dan zit het oude kabinet nog. Of kabinet, college. Dus dan gaan we waarschijnlijk zeggen, nou laten we dat nou even, dat hete breitje even op.
2: Ja.
3: Nou, afgelopen zondag was ik bij het Genevenfestival. En dat leeft echt. Het was zo druk en gezellig. En wat mij opviel, heel veel jongeren. Dus heel veel tussen de 15 en de 30.
2: Ja, en wat mij dan nog een keer opviel, ik ben zaterdags geweest. Toen kwam ik heel veel Schiedammers tegen. Ik ben zondag geweest. Toen wipte ik ook even langs, omdat wij ook moesten varen. Ik ging even kijken hoe het allemaal ging. En heel veel jongeren. Maar ik ken natuurlijk niet alle Schiedammers. Maar ik merkte wel heel veel mensen van buitenaf.
3: Ja.
2: Dus hoe...
3: En ook die passie van die mensen. Er waren 50 distillateurs. En er waren professionals bij, maar ook een soort hobbyisten. Maar allemaal vol passie.
2: Ja.
3: En wat ik ook heel leuk vond, maar we dwalen een beetje af. Degene die die cocktailwedstrijd won, was een jonge dame van 23 uit Zwolle.
1: Ja, nou, zit je helemaal uit koers. Als we moeten ook afronden.
2: Ja,
1: maar mag ik wel de eindconclusie trekken? En daar kan je ja of nee op zeggen. Je bent wel positief gestemd dat de rondvaart gewoon de volgende 25 jaar ook vol gaan maken?
2: Ja, dat weet ik zeker. Het is een van de belangrijkste toeristische producten binnen Schiedam. En wij merken ook gewoon, wij houden om de zoveel jaren houden we ook een enquête onder onze passagiers. In de hoop dat wij wat opmerkingen krijgen. Want dit moet je verbeteren, moet je verbeteren. En in zijn algemeenheid wordt er dan gezegd, wij wisten niet dat Schiedam zo mooi is.
1: Ja. Nou, ik ga ook een ticket boeken. Want ik ben ook verliefd geworden op Schiedam. En ik wil het dus ik ga er nog verliefder worden. Dus
3: gaan we met z'n drieën?
1: Gaan we met z'n drieën? Ja. Nou, dat gaan we dit seizoen doen.
2: Dan nodig ik jullie uit.
1: Zo!
3: Ja, eind september.
1: Nee, met je mooi weer, maar niet te heet.
3: Nee, maar met die
2: als de spoelies gauw in gebruik genomen wordt.
1: Ja, maar dan moet ik zo lang wachten. Oké, doen we.
2: Ja, maar daarvoor kan ook hoor een keer.
1: We hebben een deal.
2: Geen probleem.
1: Bedankt voor je komst.
2: Graag gedaan.
1: We gaan elkaar zien, dus.
2: Oké. Dankjewel.

0: Reality, Yannick Davy, dat vind ik altijd een naam. Die moet je dan even zeggen.
1: Ja.
0: Ja, ja, dat is echt duidelijk. We gaan naar de eindfase van deze tafel van twee van vrijdag 22 mei. Ik wou toch nog even met jullie goed vinden. En zo niet, doe ik het toch lekker. Ja, de 35e Europa-run gaat dit weekend plaatsvinden. En daar kunnen mensen ook nog, als je dat nou leuk vindt, kan je ook nog even naar de site doneren. Dat kan ook. Ja?
1: Ja.
0: Ja, hè? Ja. Dat kan, hè?
1: Je kan ook bij mij doneren.
0: Ja, ja. Nee. Nee. Maar daar komen we. Dus, ja. Heel goed, Fokko. Dat is de brug. Het enige wat ik wel hoop, het wordt natuurlijk qua temperatuur wordt het redelijk warm.
1: Heet. Ja, dat is niet goed,
0: ik,
1: hoor.
0: Ik heb zelf het genoegen mogen hebben om wat keren mee te gaan vanuit Parijs naar Nederland. Oh. En de inspanning die het allemaal geeft en oplevert, laat iedereen hopen dat de mensen genoeg drinken,
1: ja,
0: hun rust nemen. Want ja, met die hete temperaturen zou het link
1: kunnen
0: zijn.
1: Wat deed jij dan? Deed jij dan verzorging?
0: Fietsen en chaufferen.
1: Oké.
0: Ja, ja, ja.
1: Leuk, wist het niet.
0: En,
2: voor welke ploeg?
0: Van de Run for Dreams. Oh. Dat was een team uit Barendrecht. Ja, dus vandaar. Goed, team 340.
1: Ja,
0: okay. Ja, nog steeds.
1: Onthoud je.
0: Nog
1: ja,
0: steeds team 340. Maar het bruggetje is gemaakt. Hè,
1: ja,
0: wat
1: het goede bruggetje.
0: Ja, het goede bruggetje. Gaan we nu gewoon even inhoud geven. Want je, ik zag toch, je zat zelfs aan apparaten te showen.
1: Hoe vond je mijn oude mutsen boomerfilmpje?
0: Nou, kijk, die eerste kwalificatie is volledig voor jou. Nee. Maar ik bedoel, hey, waarom is dat?
1: Nou, ik wil gewoon in zijn algemeenheid sterker worden. Je kan wel lekker gaan lopen liggen te zwemmen. Maar daar heb je spieren voor nodig.
0: Ja,
1: als je een tijdje niks gedaan hebt, is het gewoon wel lekker om op die sportschool. Het staat allemaal geen zware gewicht op. Ik ga de boel niet kapot maken.
0: Nee.
1: Maar gewoon, dan ben je toch een uurtje je gewichtjes aan het doen.
0: Nee, maar wel één tip, hè. Als je je dan laat filmen, moet je wel een beetje vrolijk kijken erbij.
1: Ik heb me niet laten filmen, want vorige keer, dat is wel een jongen die daar werkt, die heeft me 2 jaar geleden een paar veel fotootjes gemaakt. Maar ik was te laat en is hij al naar huis. Dus nou zit er zo'n ding, daar kan je je mobiel in vastklikken.
0: Oh,
1: dus ik heb dat ding, ik dacht ineens van, oh verrek. Dus ik heb dat ding vastgeklikt, alleen dan krijg je wel horizontaal, je kon hem niet verticaal klikken. En dus ik heb hem dus aangezet en dat heb ik gewoon een beetje zitten doen en zitten kijken. Maar dan ga je toch zo zitten kijken.
0: Ja, precies.
1: Zit hij wel goed? En die andere heb ik gewoon uit de losse pols zo gefilmd. En het zwemmen heb ik wel gevraagd aan de badmeester of die wat wilde filmen.
3: En even voor Ad en de luisteraars die niet al mee
1: luisteren.
3: Waar gaat dit eigenlijk over?
0: Ja, dat hebben we wel eens meer in deze uitzending. Dat we denken,
1: waar gaat dit eigenlijk over?
0: Ja, 15 augustus gaat Nel zwemmen voor de ALS.
1: Oh, om geld op te halen voor behandeling voor ALS.
2: En dat is in Vlaardingen?
1: Nee, dat is in de Lier.
2: Oh, want in Amsterdam hebben ze toch ook altijd zo'n zwemtocht?
1: Het is elke 2 jaar ook in Amsterdam. Dan springen ze in de grachten. En in het Westland doet
2: ook
1: de
2: onze
1: Lier
2: koningin heeft er nog wel mee gedaan.
1: Ja, klopt. In het jaar dat ik niet meedeed, toen dacht ik, nou, laat zij maar even in de schijnwerpers staan.
2: Heel goed.
3: Ja. Maar dat is een kilometer zwemmen, hè?
1: Twee kilometer.
3: Ja,
1: kilometer.
3: En als laatste aankomen. Dus vandaar dat ze ook nog krachttraining doet.
1: Nee, ja, we doen ook. Je springt ook in jumps. Dus er gaan elke keer geloof ik 50 tegelijk of 70 tegelijk.
0: Het heeft helemaal geen barst met een wedstrijd te maken.
1: Het gaat gewoon
0: niets volhouden
1: met de
0: en het goede doel. En
2: maar 2 kilometer is toch nog best aardig afstand.
0: Zeker.
2: En in het begin, je zegt het sneller dan dat je het zwemt.
1: Ja, en je zwemt eerst een kant in waar nog niet zoveel publiek is. Dan wel een grote hoempapa bent. Dus mijn guilty pleasure. Heerlijk. Ja. En dan maak je een draai en dan kom je weer terug. En dat is de eerste kilometer, is best wel echt gewoon zwemmen. En dan die laatste kilometer ga je onder allemaal bruggetjes door. En dat is dat helemaal bomvol de kanten. En
0: mooi.
1: Al die bruggenbommen. Ja. De kanten staan bomvol.
2: Een soort LSD-tocht.
1: Ja, dat heb ik dan nog nooit gedaan. Maar ik denk dat het daar heel erg op lijkt.
2: Maar je hoeft niet te klunen.
1: Nee, je blijft alles in het water. Okay. Je zou kunnen lopen, zo ondiep.
3: Maar het laatste doe je met rugslag, toch?
1: Ik wissel af, hoor. Ja. Ik wissel af, want ik kan niet 2 kilometer boskrollen. Want dan krijg ik en pijn in mijn nek ook. Want dan zie ik kan mijn hoofd niet onder water. En ik wil trouwens alles zien.
0: Ja.
1: Ik wil om me heen kijken.
0: Want dat is ook wel belangrijk, dat je gewoon om je heen kijkt en ziet wat en er allemaal gebeurt.
2: Hey, ik heb en in welke gemeente was dat nou in?
1: De Lier.
2: De Lier.
1: En het is ALS Westland die het organiseert. ALS Westland. Ik wil wel even zeggen, ik heb een event georganiseerd. Op 21 juni kan je karaoke komen zingen in Brouwerij Vulkaan. Met een live muzikant erbij. En dat is niet de eerste, de beste. Dat is Iwan de Reus.
2: Oh.
1: Die heeft net een playlist opgestuurd van 100 nummers. Maar in feite kent hij gewoon 4000 nummers. Dat is zo'n rasartiest. Dan kun je dus op 21 juni, dat is tussen 4 en 8 uur 's avonds, kun je langskomen naar de Vulkaan. Bij mooi weer, dan gaan we naar buiten. Bij slecht weer zitten we gewoon binnen. En dan is er karaoke met een live muzikant. Dus
0: wat voor dag is het?
1: Dat is op een zondag.
0: Zondag.
1: En dat is toevallig of niet, dat is Wereld ALS Dag.
0: Oh.
1: En dan heb ik dus nu die karaoke georganiseerd met Iwan de Reus, die muziek verzorgt dan. En hij hoeft maar te zeggen, joh, mag ik dat nummer zingen? Dan zegt hij, nou, dat nummer ken ik wel en ik doe hem voor jou in F. Dat is gewoon een muzikant die dat duw een kwartje in en hij beweegt. Dus kom allemaal en kijk op mijn Facebook-site, staat hij ook op. Zondag 21 juni van 4 tot 8 in Vulkaan. Meezingen.
0: Genoteerd,
1: en dat kost wel geld. Dus je betaalt,
2: het is voor de fondsenwerving.
1: Je betaalt voor een nummer. Ja, als je wil zingen, kost het je geld. En dat komt allemaal weer ten goede van het onderzoek naar ALS.
0: Op welk bedrag Nel Saaien?
1: Oh, goede vraag. Op 45%. Er is sinds donderdag nog niet meer gestort. Maar ik moet geduld hebben.
0: Goed.
1: 45% van bestreven eraf.
0: 45%. Nou, we hebben ook nog 15 seconden.
1: Oh.
0: Dan is dit programma voorbij. We delen het weer graag, deze tafel van twee. Volgende week zijn we er weer. Tot straks. Fijn weekend. Dag.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag openblijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
2: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

op vrijdag de 22 mei 2026. En wat een weertje, mensen. En wat gaat het weekend er mooi uitzien. Uiteraard rond het eind van dit uur het weerbericht. Wat kun je het weekend verwachten? Waar kun je naartoe gaan? Ga je misschien nog een terrasje pakken op Vlaardingen-Schiedam? Ga je naar het strand? Ga je een wandeling maken? Staalduinse bossen? We hebben het allemaal hier in de regio. En natuurlijk ook veel goede muziek. En toen ik het programma gisteravond voorbereidde, was ik al uiteraard een beetje voorbereid op het lekkere weer. Dus we gaan ook veel relaxe muziek laten horen. En de eerste twee waren de volgende. Hubert East the Third. Dat was de openingstrack van vanavond. Still Together. En zojuist hoorde je Daily met zijn nieuwe Lavender. Dit uur onder andere de nieuwe van Lila J, Charmin Jarman en Dunia Aram. 2.

Jeremy Morgan, No Better. Daarvoor Dunja Aramid, Passenger, Change van Sherman Jarman en Lila J. En IDTZ met Baby O'Nana. In Soul Beach hier op 2. Wereldberoemd is ze, Vlaardingse orgeljoker. Samen met zanger Martijn Fischer heeft ze een WK-lied gemaakt. De titel is nog niet bekend. Wel is bekend dat het een echt oranje lied wordt. Ze zoekt nog figuranten. De videoclip wordt 29 mei opgenomen in Eindhoven. Mooi op tijd, want het toernooi begint op 11 juni. En via haar

Je luistert naar Soul Beats hier op 2. Op vrijdagavond tussen 8 en 9. En heb jij een track die je ook een keer wilt horen? Laat het me weten. Via de mail kan dat soulbeats107.8@gmail.com. soulbeats107.8@gmail.com. Of via Instagram Hans Erkens. En ook dit zijn dance classics. Ik draai wel vaker dance classics uit de 80's. Heb ik straks ook eentje voor je. Maar dit is ook Double Dance met Club Royale en Losing Sleep. En dit is ook Nederlandse dance uit 1993 van South Street Player, Change My Mind. Straks trouwens, nieuwe Nederlandse dance. En ik ben nog steeds niet achter wie of wie hij, zij zijn. Het repertoire is in ieder geval heel breed. Ik heb nu een dance track van, laat maar zeggen, de band uitgekozen. En ik probeer erachter te komen wie erachter zit.

0: Lekker.
1: En ik ben nog steeds bezig om erachter te komen wie hier achter zit. Weet ik het? Dan weet jij het ook. Daarvoor Zoe Maza en de Boombrush Backup. Love Above All. Jeffrey Dennis met Insatiable. Lakeside, de Soul Classic. Extended mix hoorde je van de Fantastic Voyage. En de eerste van deze rij was van Norman Brown en Chillax.

van In My House. We naderen al zo dicht het nieuws dat ik nu alvast het weerbericht voor vanavond en morgen voor je heb. Uiteraard ook terug te lezen op onze site ditis2.nl. Vannacht blijft het helder en droog. De temperatuur daalt naar 14 graden. Er staat weinig wind. Morgen is er opnieuw veel zon, dan blijft het droog. In de middag trekken vanuit het noordwesten ook een paar wolken over de regio. Het wordt met temperaturen tot lokaal 29 graden, zelfs nog iets warmer dan vandaag. En er staat wel een zwakke tot matige zuidwestenwind. Nalezen dus op onze site ditis2.nl. Kun je trouwens ook tot 2 weken terug de programma's terugluisteren. En heb je reacties, suggesties, kan via mijn mailadres soulbeats107.8@gmail.com. Soulbeats, dan de frequentie 107.8@gmail.com. En via mijn Instagram-account Hans Erkens.

Zometeen na het nieuws Andante. Kees Alderliefste. En hij heeft wat lekkere kliekjes voor je klaarstaan. Enfin, dat gaat hij allemaal zelf vertellen. Nee, het is geen laffe hap, het is geen marathonhap. Nee, dit wordt mooi. Geniet van je weekend.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
1: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Ben Gvir kwam.
2: De Israëlische minister.
1: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde, ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
0: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Van Dante.
4: Kees allerliefste.
5: Dit is 2.
6: Iedereen van harte welkom. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Alderliesten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Vandaag hebben we weer een kliekjesdag. Dat betekent dat muziek die is blijven liggen, maar die wel op de lijst stond, nu alsnog wordt gespeeld. Een tijdje terug, toen hadden wij het over componisten uit Oostenrijk. En een van die componisten was Anton Ebel. Even ter herinnering, hij was een leerling van Mozart. En in 1791, toen Mozart was overleden, heeft hij contact gehouden met zijn familie. In zijn leven werd hij beschouwd als de gelijke en misschien zelfs wel de betere componist dan van Beethoven. Hij droeg bij aan de stijlverandering waar latere romantische componisten als Schubert, Mendelssohn van hebben geprofiteerd. Er is een première geweest waar zijn symfonie in E-flat majeur, daar gaan wij dus nu luisteren, de finale, het vierde deel, tegelijkertijd in première ging met de 9e symfonie van Beethoven. En hij kreeg meer positieve reacties dan van Beethoven. Wij gaan luisteren naar het vierde deel, finale Allegro Assai, en het wordt gespeeld door het Concerto Keulen.

Concerto Keulen speelde van Anton Eber het vierde gedeelte, de finale van zijn symfonie in E-flat. We gaan verder naar een andere uitzending. En toen waren we bezig met de componist Saviero Marcondante. Even ter herinnering. Geboren in Altamura, dat is helemaal de zuidelijke Laars, is naar het conservatorium gegaan in Napels. Heeft overal gewoond, Wenen, Madrid, Lissabon, uiteindelijk terug naar Italië. Ja, en dan, als er dan een lijst wordt gemaakt van de grote Italiaanse componisten, met Verdi, Rossini, gaat hij maar door, dan staat deze componist er niet bij. En toch heeft hij heel mooie muziek geschreven. Wat ik u nog wilde laten horen was een concerto voor twee fluiten. Het derde deel, Polacca. Het is een Allegro Brillante. En Cusunasi Seo en Patrick Quallard spelen de fluit.

U hoorde van Severo Marcandante Concerto voor twee fluiten met Kazunasi Seo en Patrick Collard als fluitisten. Ik zei al, deze componist heeft ook veel buiten Italië gewoond. Ook in Portugal en Spanje. En hij heeft een Fantasia Sulla geschreven. En dat is een karakteristieke Spaanse symfonie. Geschreven in 1826 uit Los Dos Vicaros. Dat is een komedie. En dat doet niet onder voor echte Spaanse componisten. Wordt gespeeld door het Orkest Filharmonica Mediterranee.

hoorde een gedeelte van de Fantasia Sulla van Saverio Marcandante. Het wordt gespeeld door de Philharmonica Mediterranee. Een andere uitzending was helemaal gewijd aan Johann Sebastian Bach. Daar heb ik ook nog 3 stukken muziek van liggen. Eerst maar het bekende, wat nog op de plank lag, zijn R om de G-string. Het is een orkestsuite, nummer 3. Bach werken, Verzeichnis 1068. Bekend stukje muziek, wat heel veel herschreven is naar allerlei instrumenten. Dit arrangement is van August Wilhelms uit 1871. En dat was een Duits-Nederlandse componist. Het wordt gespeeld door het Orchestra Reino de Arme.

Het orchestra Reno de Arrokan speelde de bekwende suite op de G-string. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Het is tijd voor onze muziekagenda. Aanstaande donderdag om 28 mei van 12:15 tot 12:15... is er weer het lunchpauzeconcert of het lunchconcert in de Grote Kerk in Vlaardingen door Aad Soutendijk. Er speelt Verknus nummer 12 van François Robédet, Fantasie in C, Louis Couperin, en dit jaar is het Louis Couperinjaar, Grand Dialoog van Louis Marchand, Quatuor van Alexandre Bouyer, en hij sluit af met een improvisatie. Toegang is vrij. Als u het concert niet kan bezoeken, dan kunt u de zondagochtend daarop volgend om 8:30 hier op 2 het concert nog een keer beluisteren. Dan begint op 6 juni weer de jaarlijkse serie Concerten op zaterdag vanaf 3:15. Ook in de Grote Kerk. En dat is niet alleen orgel. Komt ook trompet bij. Er komt wat zang bij. Een viool komt er nog bij. En dat is gratis. Bedoeling is dat als u in de stad loopt en u bent het zat of het is heel erg warm, dat u dan even verkoeling zoekt bij de muziek en ook in die koele kerk. En dat u dan gewoon weer uw weg vervolgt wanneer u dat wilt. Heeft u zelf een concert die u organiseert en u geeft een persbericht uit, kunt u het zenden naar de redactie, dit is 2.nl. Geeft u geen persbericht, kunt u het zenden naar het e-mailadres van dit programma, andantevlaardingen@gmail.com. We vervolgen het programma, we waren gebleven bij Johann Sebastian Bach. Hij heeft een aantal cello-suites gecomponeerd. En een paar zijn heel erg bekend. Die zijn ook bewerkt voor andere instrumenten. Maar er zijn natuurlijk ook wat onbekendere delen. En daar wilde ik u iets van laten horen. Uit zijn suite in D-mol, daarvan het vierde deel, Sarabande, met Truls Mork cello.

Truls Moork speelde op de cello uit de cello suite in D-mol, het vierde deel Sarah Bande. Pas zei iemand tegen mij die Bach, die zie je veel op concerten staan, je hoort hem veel op de radio, vroeger op de LP's, CD's, die man die moet er toch wel rijk van zijn geworden. Nou, dat is dus niet zo. In zijn tijd werd Bach wel gezien als een goede organist en als een goed improvisator. Maar men zag hem niet als de grote componist. Niet dat hij het arm had. Hij had een iets meer dan modaal inkomen misschien. Maar er kwam wel bij, hij had 20 kinderen, waarvan de 10 voortijdig zijn overleden en zijn eerste vrouw ook. En die andere 10 die heeft hij groot moeten maken. Die heeft hij een aantal ook zelf opgeleid als componist. 4 van zijn zonen zijn ook componist geworden. En omdat hij een functie had van kantoororganist in de Thomaskirche in Leipzig, had hij weliswaar een vast inkomen, maar dat was niet zo hoog. Maar dat maakte die dan goed, doordat er natuurlijk nog wel eens een bruiloft was in de kerk, een huwelijksceremonie of een begrafenisceremonie of wat dan ook, waar hij dan zijn geld vandaan haalde. Na de dood van Bach is hij heel gauw ook vergeten, totdat later, 150 jaar later, Mendelssohn Bartholdy zijn Matthäus-passion in Leipzig uit ging voeren, want die had dezelfde functie als Bach. Dat was een eye-opener. In Duitsland heeft men na Mendelssohn Bartholdy die Matthäus-passion ook weer vergeten tot op de dag van vandaag. Maar het betekende wel een soort renaissance voor Bach, en sindsdien is hij niet meer van het muzikale toneel geweest. Hij heeft natuurlijk wel veel werk geschreven wat te maken had met die functie van kantoororganist. Zo ook heeft hij een heel stel cantates geschreven, waaronder cantate nummer 35, Geist und Seele wird verwirrt. Marco Dentoom, die heeft de symfonia hiervan bewerkt, dus een transcriptie gemaakt naar het orgel toe. En hij speelt het zelf op het grote orgel van de Oude Kerk in Amsterdam.

Marco den Toom speelde zijn eigen transcriptie, bewerking naar orgel van de Sinfonia uit de 35e kantate van Johann Sebastian Bach, Geist und Seele wird verwirrt. Dan gaan wij nu naar de laatste componist van vanavond. Dat is uit de uitzending daarna over Hongarije. De componist Stefan Heller. Men zegt ook wel een Hongaars-Frans componist, omdat hij een groot deel van zijn leven ook in Frankrijk heeft gewerkt. Geboren in Boedapest, 15 mei 1813. Overleden in Parijs, 14 januari 1888. Hij heeft alleen gecomponeerd voor het instrument piano. En zijn etudes zijn vanwege hun didactische kwaliteit van grote waarde, vooral voor studenten op dit instrument. Wij gaan luisteren naar Ballades, opus 121, nummer 1, Allegro con moto.

U hoorde van Stephen Heller ballades nummer 1, Allegro con moto. Het laatste stukje muziek van vanavond is ook van deze componist. Het zijn drie Duitse dansen.

luisterde naar drie Duitse dansen van Steven Heller. Dan zijn we weer aan het eind gekomen van dit programma Andante. Het programma met klassieke muziek op 2. We zijn trouwens niet het enige culturele programma op deze omroep, want wij hebben een heel breed scala aan muziek en andere radio-uitzendingen. Verwijs maar een keer naar de woensdagavond van 8 tot 10. Programma over cabaret, musicals, toneel met Jacques Nachtegaal. Ook interessant voor degene die iets van cultuur willen snuiven. Jacques Foyer is dat. Wat betreft Andante, we zijn weer aan het einde gekomen. Dank voor uw aandacht. Als u naar bed gaat, welterusten. U kunt natuurlijk ook nog even blijven luisteren naar de omroep. Hierna volgt een programma met muziek en actualiteiten. Wat ons betreft, graag tot de volgende week, 9 uur, tot horens.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

I and I to everyone.

Stef Bonstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom